Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
0: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
5: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Luister naar de mooiste klassieke muziek, van Bach tot Mozart, in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere het Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80, want bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagenlang gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen, dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
6: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passagnier.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
3: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
8: Gisteren liep de geplande verkoop van een nieuw Swatch-horloge compleet uit de hand. De drie dwaze dagen van de Bijenkorf herleefden, zo leek het. Maar iedereen die gisteren met lege handen stond, kan misschien toch nog troost putten uit dit Afrikaans gezegde. Jullie hebben de horloges. Wij hebben de tijd.

0: Ook een erg mooie uitvoering van dit stuk van Ernest Chausson. Jennifer Pike, violiste, samen met Tom Poster, piano en het Doric String Quartet. In dit concert is het. Ja, het is een bijzondere bezetting. Ook eigenlijk een concert voor piano, viool en strijkkwartet. Het tweede deel hoorde je eruit. Muziek dus van Chausson. Muziek die echt een wereld altijd op zichzelf op weet te roepen. Dat gevoel krijg ik altijd bij deze muziek. Word ik erg gelukkig van Jacobus, dat je dat eventjes hebt klaargezet.
1: Nou, fijn.
0: Ja,
1: dat is toch goeie start fijn. Van de dag.
0: Goeie start van de dag. Nou, ook goede start van de dag voor de Bulgaren, zag ik op het nieuws.
1: Ik heb het liedje nog niet gehoord.
0: Nee, ik heb het helemaal gemist. Ik weet ook niet of ik dat verder nog ga inhalen. Het gisteren je eigen songfestival, geloof ik.
1: Ja, ik was eventjes bij de Dag van het Lied op Slot Zeist. Dag van het Lied. Ja,
0: dus in het Liedfestival.
1: In het Liedfestival, ja, precies. En ja. Ik deed mee aan een zogenaamd meezingconcert. Dus samen met Jan-Willem Baljet, bariton, hebben we een tiental liederen gezongen. En dan kon het publiek vanuit de zaal gewoon meezingen. En dat deden ze ook van harte. Dus dat was hartstikke leuk.
0: Dus iedereen die zong eruit, volle borst, Schubert.
1: Ja. En Strauss en Poulenc. Ja.
0: Die laatste lieden allemaal.
1: Ja, dat was helemaal niet makkelijke muziek ook. Dus,
0: nee, precies. Dat zou een hele leuke concerttip zijn geweest, waar het niet dat het al geweest is. Ik zou zeggen, als je andere concerttips hebt voor vandaag, laat ze even weten via de NPO Luister-app. Dan kunnen wij die ergens in dit programma nog wel meenemen. Maar laten wij gewoon fris en fruitig en vrolijk van start gaan. Muziek die toch ook wel rustig is en een goede rustige start van de dag biedt. Het Cum Dederit Delectis Suis Somnum in een arrangement. Het komt uit de Nisi Dominus van Vivaldi, arrangementen van het Tarkovsky Quartet. En daarmee zeg ik, goedemorgen.

0: De versie van het Tarkovsky-kwartet van het Cum Dederit Delectis uit het Nisi Dominus van Vivaldi. En ze maken er bijna veel muziek van. Ja, dat is dat ook aan die naam eigen, Tarkovsky.
1: Ja.
0: Ja, spannend, ja. Mooie muziek. Ja, wij zaten ondertussen eventjes te kijken. Van, ja, dat is natuurlijk ook die Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Is natuurlijk ook gaande. Nu halve finales zijn net voorbij.
1: Ja.
0: Isaac Lopman die zat nog in de race, maar die heeft de finales niet gehaald. Maar er staan wel weer mooie dingen. De finales beginnen volgens mij de 25e.
1: Het begint met de 25e. Ze hebben nu een weekje in. Gaan ze de kapel in. Hè?
0: Opdrachtwerk studeren.
1: Opdrachtwerk studeren en hun eigen grote concert. En dan vanaf de 25e is het weer elke avond te volgen.
0: En dan krijgen we Dvorak, Prokofjev, Shostakovich. Al die grote cello. Ja, we zaten net even te kijken. Wat kun je nou nog meer spelen als cellist?
1: Maar... Er is wel wat. Maar het in vergelijking met piano is het natuurlijk eigenlijk heel weinig.
0: Ja, maar toch, het is een prachtig instrument.
1: Ja, prachtig.
0: We gaan die finale zeker verder volgen. Wat hebben we hier? Monteverdi, is ook mooi. Adoramus te Christe door Le Cri de Paris, onder leiding van Geoffroy Jourdain.

0: Het Adoramus te Christi van Claudio Monteverdi door Le Cri de Paris. En daarmee zijn we toch al een beetje in Franse sferen, ook al is het Italiaanse muziek. En dat is allemaal vanwege Erik Satie vandaag. Het is zijn geboortedag.
1: Ja, 160 jaar geleden.
0: Zo is dat. En daar kom jij op terug in Onder de Vleugels van de Herder.
1: Ja.
0: En ik neem hem ook nog even mee in de tijdmachine.
1: Ja, dus er is veel te vertellen over die man.
0: Precies, maar ook veel in zijn omwelt, om het met een mooi Frans woord te zeggen. Bijvoorbeeld Debussy, daar gaan we nu eens wat van horen. Zijn sonaten voor fluit, harp en altviool. Je hoort Juliette Urel, Arnaud Tourette en Christine Icard.

Een van de latere voltooide composities van Claude Debussy. En je hoort ook wel de rijkdom en de rijpheid van deze man als componist. Die bijzondere bezetting van fluit, harp en altviool. Het eerste deel hoorde je uit die sonaten voor die instrumenten. Juliette Urel, Arnaud Tourette en Christine Icard. Muziek die Debussy opdroeg aan zijn vrouw Emma. En dit is Muziek de Cour. Ja, muziek van het hart, zou ik kunnen zeggen. Hè? Van Alexandre Tansman. Thibaut Garcia gitaar en het Orchestre National du Capitole de Toulouse, onder leiding van Ben Glasberg.

0: als je het mij vraagt, toch een van de mooiste Franse tenors van dit moment. Cyril Dubois. Hij zong hier samen met het Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Dumousseau. Dit lied van Fernand de la Tombelle. Ook zo'n mooie Franse componist, deze berceuse pyrénéenne. En Jacobus, ik zei net, die muziek van Tansman, die muziek de cour. Ja, het is natuurlijk het kwam uit een goed hart, maar het is natuurlijk muziek van het hof en niet van het hart. Goed zo, dat even recht gezet hebben.
1: Van het hart, dat heb je weer van het hart.
0: Ja, dat precies, je moest me even van het hart. Ja. Een Gnossienne dan, van Erik Satie. Ja, dan komen we toch echt wel op Satie-terrein. Dus ik zou zeggen, ga jij maar vast richting de vleugel begeven. Deze Gnossienne, de eerste, wordt gespeeld door Etienne Gara, viool en Delirium Musicum.

0: Een mooie, frisse, een beetje mysterieuze bewerking van deze eerste Gnoscienne van Erik Satie. Delirium Musicum, club uit Los Angeles, onder leiding van violist Etienne Gara, voerde dat hier uit. Dan wil ik nog eventjes die laten horen, ja.
1: Onder de vleugels van Ben Herder.
0: Ja, Jacobus, ik zei al, ik heb niet mijn beste ochtend qua wakker zijn. Maar,
2: oh, dat gaat nu helemaal veranderen.
0: Precies, want Satie, dat is altijd, altijd spannend.
2: Ja, de Satie is nooit saai. Het is zijn verjaardag, hè? Hij is van 160 jaar geleden werd hij geboren. En het is een componist die, er is geen andere Satie, zal ik maar zeggen. Dat is
0: onmogelijk.
2: Echt een heel eigen figuur. Heeft een heel oeuvre bij elkaar geschreven. Ja, vooral veel pianomuziek, een beetje cabaret-achtige dingen met zang, toneelmuziek natuurlijk ook veel. Dus allemaal wat kleinere bezettingen. Hè? Geen grote symfonische werken bijvoorbeeld.
0: Nee, geen opera's.
2: Nee. En daar moest hij denk ik ook niks van hebben hoor. Van de Wagneriaanse structuren die er toen ook waren natuurlijk.
0: Maar het is ook een man die je gewoon voorstelt, ook biografisch gezien, ja, in de cafés in ja. Parijs. En, ja. En die wereld, zeg maar.
2: Ja, hij woonde in Montmartre. Toen nog aan de rand van Parijs eigenlijk. Waar de kunstenaars inderdaad vertoefden. En niet voor niks overleden aan iets. Leveraandoening. Dus dat... en ook echt berooid in financiële zin. Was dat allemaal moeizaam. Maar hij kreeg toch ook waardering van collega's. Debussy en Ravel en John Cage, een goed voorbeeld. Die was dol op Satie. En ja, ik dacht, ik neem een stukje van hem mee. Dat heet de Sonatine Bureaucratique. Dat is natuurlijk.
0: Hij had ook last van de Belastingdienst.
2: Dat is natuurlijk al prachtig, ja. Een van zijn weinig stukjes met maatstrepen. Want het is ook een soort op de hak nemen van de klassieke pianoschool, zou je kunnen zeggen. Dus als je op pianoles gaat, dan kan het zomaar zijn, toen zeker, dat je ergens in les 1, 2, 3 krijg je een sonatine van Muzio Clementi voor je kiezen.
0: Jawel, zet mij daar maar bij hoor.
2: Dat klinkt zo. Nou ja, enzovoort. Je hoort, je kan je ook voorstellen dat zo'n componist denkt, dat moet ik op de hak nemen. Nou, en als je dan luistert naar zijn bureaucratiek sonatine, bureaucratiek, dan begint dat zo. Dat is een soort parodie daarop. En het leukste is dat Satie, die schrijft allerlei, er zit een heel verhaal achter. Het is 4 minuten muziek, maar het zijn 3 deeltjes, net als Clementi. En het gaat over een ambtenaar, dus deel 1 is de ochtend, het Allegro. De ambtenaar die vertrekt naar zijn kantoor, hij is vrolijk en hij houdt van zijn vulpen en zijn groene mouwbeschermers. En hij heeft een Chinees kalotje, ja, een soort vulpenhoudertje. Daar is hij blij mee. Hij rent de trap op, hè? Nou, het zit dan in de muziek, rent hij de trap op. En dan wordt het middag en dan zitten we in het tweede deel, het andante. En dan is hij aan het dagdromen.

0: is ook muziek die helemaal nergens heen gaat. Dus hij zit daar op zijn kantoor. Hij droomt over promotie. En over een salarisverhoging.
1: En al die dingen die staan dan als een soort liedtekst, ja, als het ware.
0: Ja, zijn her en der, ja, best wel veel. Staan er, en dat staat ook op de momenten in de muziek waar je dan daar iets van zou kunnen herkennen. Wellicht dus zo'n trappetje op. Dat is dan vrij letterlijk omhoog natuurlijk. Dus dat is eigenlijk zijn dag. Waarin. En dan in het laatste deel, vind ik ook zo leuk, dat is dan vivace. Dus dat is een soort samenvoeging van vivace en een vache, is een koe.
1: Koe.
0: Dus ja, die heeft daar verder niks mee te maken, maar die zit er wel in. Daarin hoort hij dan ergens in een aangrenzend appartement zit iemand, dus Clementi, te spelen. Dat komt ook voorbij. En dan gaat hij weer naar huis. Hij zwaait met zijn hoed. Er is nog een vrouw die hij mooi vindt ergens. En hij is weer tevreden met zijn spulletjes. En dan zit de dag er weer op, Pieter.
1: Maar hoe serieus moet je dit nou nemen, Jacobus?
0: Ja, totaal niet natuurlijk. Dat is bij Satie.
1: Het is altijd de vraag natuurlijk.
0: Dat je niet weet. Hij neemt iets een beetje op de hak, maar ook weer niet.
1: Niet te zwaar.
0: Het is niet echt belachelijk. Nee, het is nooit zwaar. Het is niet echt belachelijk maken. Maar het is een beetje een soort grapje van hem, denk ik. Om het leven van een doorsnee ambtenaar.
1: Het blijft een eindeloos fascinerende man.
0: Het is hartstikke leuk.
1: Ja, zeker.
0: 4 minuutjes muziek is het maar. Maar er zit dus een hele dag in van de ambtenaar. En je hoort Guillaume Coppola.

0: De Sonatine Bureaucratique. Ja, toch lukt om dat over mijn lippen te krijgen op dit vroege uur. Guillaume Coppola speelde deze muziek van Erik Satie. Heerlijke toelichten door jou, Jacobus. Fijn, zoiets onbekends.
1: Geweldige muziek toch.
0: Geweldige muziek. Ja. En straks in het volgende uur van de ochtend hebben wij onder andere weer een tijdmachine. Ook over muziek van Erik Satie. En dat belooft eigenlijk net zo'n knotsgek verhaal te worden. Kan ik je vast verklappen. We hebben nog een paar minuutjes Saint-Saëns tot aan de ster en het nieuws. En daarna zijn we bij je terug met weer concerttips in ons concertmeldpunt. Een mooie museumtip. Daarvoor gaan we naar Groningen straks. En het weer met Jan Visser. En nog heel veel mooie muziek. Dus ik zou zeggen, luister nog even lekker naar Janine Jansen. En dan zijn we zo bij je terug. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan. En jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Wandel met Kalefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
9: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
8: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het is de zakenman en oud-minister Alex Saab die wordt gezien als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat daar terecht voor onder meer drugshandel. Dan nog het weer. Veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
3: Bij Drents Museum de Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Meer aandacht aan u en uw energie.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
1: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
7: In het NOS Live blog over het Songfestival las ik gisteravond deze beschrijving over het optreden van Israël. Er stond: aan het begin was er zwak boegeroep te horen. Dat verstomde bij het eerste refrein. Toen klonk gejoel en geschreeuw, maar ook gejuich. Aan het einde van de act klonk opnieuw gejuich. Ik heb het optreden niet gezien, maar het klinkt toch als een leuk nummer.

0: Het is Arkady Volodos op het album van de week van NPO Klassiek. Met een van de kinderscenen van Robert Schumann. Het stokpaardje was dit. Goedemorgen, welkom of welkom terug hier bij het tweede uur van de ochtend. Met straks een tentoonstelling in het Groningen Museum over bakstein. Ja, de Groningse bakstenen. Conservator Edgar Pelupessi die vertelt straks over de industrie en de geschiedenis rond dat Gronings rood, die klei voor bakstenen. En Jacobus, we hebben ook nog weer allerlei concerttips. Ik heb geen pingeltje voor je. Maar,
1: oh, je hebt geen pingel. Nou, nee. Dan begin ik gewoon.
0: Doe maar eens eventjes, ja.
1: 2:30 vanmiddag is er een ode aan de fanfare in de concertserie Verrassende Ontmoetingen. Valt dat? In de concertzaal Tilburg. Een ontmoeting tussen de eerste fanfare Aurora Heesch, die dit jaar 120 jaar bestaat, en daarna het projectkoor orkest Triple F Collective, met daarin de beste fanfaremuzikanten uit Nederland en België.
0: Nou, dat is toch mooi. Dat lijkt mij, als je van blaasmuziek houdt.
1: Ja.
0: Ben je daar zeer op je plek in Tilburg? Even kijken. Hebben we hier iets? Hé, daar zijn we dan.
1: Mooi.
0: Ja, ook een concert in de doopsgezinde kerk in Groningen. Om 3:00 vanmiddag zingt daar namelijk het kamerkoor Moderato Cantabile. Ze zingen Engelse koormuziek uit de Renaissance en de Romantiek. Bennett, Morley, maar ook Elgar en Britten. Samen met nieuwere sacrale muziek van bijvoorbeeld Stephen Paulus en Macmillan. En ook nog Georgische koormuziek.
1: Ja, en dan kan je om 3:00 vanmiddag ook naar Wijchen. Daar in de heilige Antonius Abtkerk. Daar speelt Lisanne Soetebroek, violiste, met Lixie aan de piano. Muziek van Mozart, Wieniawski en ook Gabriel Fauré. 3:00 dus in Wijchen.
0: Ja, nog meer om 3:00 in het Drentse Rolde is vanmiddag een concert van de fluitiste Emily Benen en pianist Andrew West. En die hebben eerder al mooie muziek opgenomen met componisten van uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. En dat zullen ze vanmiddag ook daar tegen horen brengen. Om 3:00 dus in de Jacobuskerk in Rolde.

De pièce pour flûte et piano van Dick Kattenburg, gespeeld door Emily Benen, fluit en Andrew West, piano. En vanmiddag om 3 uur spelen ze repertoire uit de Tweede Wereldoorlog voor fluit en piano in de Jacobuskerk in Rolde.

0: Muziek van John Cage, gespeeld door pianist Bertrand Chamaillou. Een kleine ode aan Satie. Ja, daar komt hij toch weer even om de hoek kijken. Maar dit was All Sides of the Small Stone. Dus ook een ode aan de schoonheid van een steen. En dat is ook een prachtig opmaatje naar de museumtip van vandaag. Want het Groninger landschap wordt niet alleen bepaald door boerenbedrijven of door architecten zoals Berlage. Gronings rood speelt ook een grote rol in het beeld van het landschap. Het is een baksteen gemaakt uit de Groningse klei. En die staat centraal in onze museumtip. Want ik spreek met Edgar Pelopessi, conservator oude kunst en kunstnijverheid bij het Groninger Museum. Edgar, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Pieter.
0: Ja, want sinds mijn eigen verbouwing vorig jaar weet ik dat de ene baksteen de andere niet is. Maar wat is er dan zo bijzonder aan baksteen, hè? Gronings voor baksteen? Zeg ik dat goed trouwens?
1: Ja, je spreekt het een beetje op zijn Duits uit. Oh. Het is meer een beetje een nasale klank, echt de baksteen.
0: Baksteen,
1: dus, iets meer door de neus.
0: Kijk.
1: Maar wat uniek is aan die Groninger baksteen, dat is een hele goede vraag. Die geschiedenis van die baksteen hier in Groningen, die gaat maar liefst 800 jaar terug. En dat begon allemaal in de late middeleeuwen met de monniken die hier kwamen. En die namen kennis mee over het maken van bakstenen. En die richtten dus die kloostergemeenschappen op. En dan ontstaat er ook door heel de provincie ontstaan er zogenaamde tichelwerken. Dus dat zijn steenbakkerijen eigenlijk, waarbij ze het land gaan ontginnen. En ook klei vervolgens gaan winnen. En die tichelwerkjes die ontstaan dan rondom dorpsgemeenschappen of dus kloostergemeenschappen. En dan gaan ze voor het eerst bouwen hier in die baksteen. En het bijzondere daarvan is dat nog best wel veel van dat soort bouwsels hier in Groningen overeind staan. En we hebben een unieke dichtheid van dit soort type bouwsels in de provincie. Ter vergelijking, als je dat vergelijkt met een gebied als Toscane bijvoorbeeld, dan kan Groningen zich daar heel erg goed aan meten. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, en wat ook zo is, die tichelwerken zeg je geloof ik. Hè? Dat zijn een soort steenfabrieken, ja. Moet ik het zo zien inderdaad.
1: Ja.
0: Daar waren er vroeger, ik geloof bijna 60 van, nu nog maar één. Speelt dat dan nog een rol in deze tentoonstelling?
1: Nou, 100%. Het is eigenlijk hier in Groningen een beetje vergane glorie. En heel veel Groningers zijn zich daar dus ook niet echt van bewust. Omdat, wat je inderdaad al zei, er waren 60 baksteenfabrieken hier in de provincie. Ik moet daar wel bij vermelden, dat was de 19e eeuw. Toen was de industrie hier echt op zijn hoogtepunt. Maar gaande die 20e eeuw zie je toch wel door de mechanisatie, maar ook de concurrentie elders, dat het heel moeilijk wordt voor de Groninger industrie om het hoofd boven water te houden. Ja, en dan gaan er heel veel failliet. En het is tot onze grote spijt dat er dus van die 60 nog maar één over is. Maar die ene fabriek, daar hebben we wel echt innig mee samengewerkt in deze tentoonstelling. Dus dat is wel heel mooi om te zien.
0: Ja, zo op die manier toch ook echt zo'n erfgoed behoud, zou je kunnen zeggen. Maar als je het over stenen hebt, dan heb je het natuurlijk ook over architectuur. De Groninger School, een stroming verwant aan de Amsterdamse school. Maakt die dan ook veel gebruik van deze Groninger bakstenen?
1: Nou, dat is interessant, want je ziet eigenlijk in die 20e eeuw dat ze stenen uit het hele land gebruikten. En dat had ook alles te maken met de verzuiling. Want als je als katholiek een gebouw liet ontwerpen door een architect, dan kon het natuurlijk niet met de protestante steentjes gebouwd worden. Dus je ziet binnen die Groningse school, zie je per gebouw eigenlijk een verschil waar die stenen vandaan komen. Dus dat is eigenlijk ook wel een hele leuke geschiedenis.
0: En ik vroeg me dan ook nog af, het museum zelf, dus het is een modern gebouw, is daar dan ook nog wel baksteen gebruikt?
1: Ja, dat is ook wel een grappig verhaal. Naar aanleiding van de tentoonstelling hebben we even in de archieven gedoken. En het Groningen Museum is in de jaren 90 gebouwd. En een deel van het museum, het De Loekie Paviljoen, is in baksteen opgetrokken. Of uit baksteen. En wij waren altijd in de veronderstelling dat Groninger baksteen zou zijn geweest. Maar het blijkt dat het Oost-Friese bakstenen zijn.
0: Oost-Friese, Duits dus.
1: Ja, Duits dus. Ja. En dat had alles te maken met het feit dat de stenen van de Oost-Friese makelaars eigenlijk veel sterker was dan de Groninger baksteen. Want je moet je voorstellen, het museum dat is eigenlijk een eiland. Dus het wordt omringd door water. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat het bestand moet zijn tegen water, de steen. En die Groninger steen die was iets te poreus. Dus ja, dat was geen duurzame keuze geweest. Dus vandaar zijn ze uitgeweken naar wat hardere steen. En die was niet te vinden in Oost-Friesland.
0: Nou, en in de buitenmuren dus geen Groningse bakstenen te zien, maar in de tentoonstelling wel?
1: Ja, in de tentoonstelling zijn voornamelijk Groninger bakstenen te vinden, maar ook echt de oude kloostermoppen dus, die hele grote stenen. En ook een aantal unieke kloostermoppen met mooie inscripties erin, waarvan nou, wij tot op heden nog niet echt duidelijkheid hebben wat nou sommige inscripties betekenen. Maar naast bakstenen laten we ook baksteenfragmenten zien. Dus ook om te laten zien aan de bezoeker dat op zo'n tichelwerk in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd niet alleen bakstenen werden gebakken, maar ook bijzondere tegels, maar zelfs kandelaars en ja, fragmenten om op eten op te bakken. Denk aan een braadspithouder of een vuurbok. Dus dat zijn wel interessante objecten om ja, te ontdekken.
0: Volgens mij lijkt me een bijzondere, mooie, indrukwekkende tentoonstelling in het Groningen Museum. Nog één keer de uitspraak van de bakstenen.
1: Bakstein.
0: Bakstein, precies. Edgar Pelupessy, ja. Conservator Oude Kunst en Kunstnijverheid in het Groningen Museum. Hartelijk dank. En die tentoonstelling die is nog te zien tot en met 23 augustus.

0: een aantal delen uit het Magnificat van Johann Sebastian Bach. Een klein bezet uitgevoerd, 10 zangers van Vox Luminis, onder leiding van Lionel Meunier. Opname gemaakt in de Waalse Kerk hier in Amsterdam.
1: Ja, zo'n Nederlandse makelij.
0: Precies, ook dat mooie orgel. Dat kun je daar ook zeker horen op deze opname. Zo dadelijk verwachten wij Jan Visser, die zijn verbinding aan de praat probeert te krijgen. In de tussentijd luisteren wij naar muziek van Jean Francais, een quartet, een petit quatuor voor saxofoons.

0: Een deel uit het petit quatuor van Jean-Francais, deze serenade comique. Leuk wachtmuziekje, van het, gespeeld door het Aurelia Saxofoon Quartet. En dan is het 3 minuten over 8:30. En dan komen wij bij Jan Visser. Op adem gekomen, Jan?
1: Ja, ik had even een flinke storing. Alles moest even uit om het weer te resetten.
0: Er hing een depressie boven Purmerend. Ja.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, het was fris de afgelopen week. Maar volgens mij zit er wel wat verbetering aan te komen, toch?
1: Ja, er hangt een duidelijke weersverbetering in de lucht. Het zal nog wel een paar dagen duren voor het gestalte krijgt, Pieter. Maar sowieso gaat de temperatuur de komende dagen al wat omhoog. Hè. Dat kille weer van de ijsheiligen, die nou dit jaar dus duidelijk kalendervast waren, om het maar zo te zeggen. Nou, daar komt dus een einde aan. We hadden gisteren nog temperaturen die midden op de dag in buien. Ik denk bijvoorbeeld aan Wijk aan Zee, waar het om 12 uur en vliegveld Lelystad om 12 uur ook nog geen 7 graden was. Ja, dat is toch pittig koud voor de tijd van het jaar. Nou, dat niveau dat laten we achter ons. Er komt meer Atlantische lucht binnen de komende dagen. Die is sowieso al minder koud. En dat dus wat hogere temperaturen. Maar nog wel regenkansen. En dat is op zich best wel goed natuurlijk.
0: Dat mag,
1: dus,
0: ja.
1: Dat mag nog. Of dat mag. En, en pas van na woensdag dan zien we een duidelijke weersverbetering. Nou, laten we even kijken naar vandaag. Nu hebben we een frontensysteem dat over ons land trekt. En dat gaat gepaard met vrij veel bewolking. En af en toe regen en motregen. Dat is niet alleen in het westen, maar ook in het oosten van het land het geval. Nou, vanmiddag dan wordt die lucht wat onstabieler. De bovenlucht koelt wat af, er passeert een zwak koufront. En dan ontstaan er buien met kans in het oosten, misschien op onweer. En in het westen wordt het dan geleidelijk droog. En we zien wat hogere temperaturen vandaag al. Gisteren was dat ook al een beetje het geval, 15 graden hier en daar in het zuiden. Uiteindelijk dankzij de zon. Maar vanmiddag kan het hier dan zo'n 16 graden worden in het oosten. En in het westen 14, 15. Het is allemaal nog geen vetpot, maar we kruipen dus langzaam omhoog. En een zwakke tot matige wind uit het zuiden, later uit het zuidwesten. Nou, morgen beginnen we in het oosten nog met wat regen. En dat koufront blijft een beetje treuzelen daar. Elders periode met zon. Maar in de loop van de dag wordt de lucht onstabieler. Ontstaan er ook weer enkele buien. Vooral in het oosten met kans op onweer en mogelijk ook wat hagel. En het wordt aan de kust 14 graden. In het oosten 17 graden. En de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Nou, dinsdag en woensdag volgen nog meer fronten. Maar daarna wordt het onder invloed van hoge druk, droog weer, periode met zon en de temperatuur. Ja, die gaat met het oog op richting de Pinksteren, dus duidelijk omhoog. Ik denk dat we donderdag hier en daar al de 20 graden grens gaan aantikken. Misschien al wel overeen in het zuidoosten. En op vrijdag en zaterdag, dan is het ruim boven de 20 graden. Wellicht later in het weekend, Pinksterweekend, in het zuidoosten rond 25 graden. Geen excessieve warmte dus. Maar gewoon mooi pinksterweer. Dus dat ziet er allemaal prima uit.
0: Op een mooie pinksterdag. Ja,
1: zeker.
0: Niks mis mee.
1: En dan zien we in het zuidwesten van Europa, waar ze in april veel warmte hebben gehad. Spanje, Portugal. Maar niet die excessieve warmte. Daar wordt het dan echt bijzonder warm. Met eind van deze week zelfs in het zuiden van Spanje temperaturen richting 38, 39 graden. Dus je ziet al duidelijk dat de zomer echt zijn intrede gaat doen op het Europese vasteland.
0: Nou, en wij krijgen daar een voorproefje van, zal ik maar zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Nou, Jan, dankjewel. Rustig aan. Maak er een mooie zondag van.
1: Ja, hetzelfde.
0: En ik spreek je graag volgende week weer.
1: Gaan we doen.
0: Dag hoor.
1: Dag.
2: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

0: naast het vierde pianoconcert van Rachmaninov, misschien wel een van de minst gespeelde van die pianoconcerten, maar toch echt wel prachtig. Dit eerste pianoconcert van Sergei Rachmaninov, tweede deel, hoorde je daaruit door Daniel Trifonov, het Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nees-Hessegain. En dat is vanmiddag ook te horen, Jacobus?
1: Ja, dat is vanmiddag te horen in Tivoli Vredenburg in Utrecht, 2:15. Dan met het Antwerps Symfonieorkest en Alexander Melnikov van de piano. Zijn nog wel kaarten. Je kan een beetje zo achter hem, half achter hem zitten. Dan kan je hem op de vingers kijken, Melnikov. Ik denk dat dat wel een mooi plekje is.
0: Ah, dat mag vast van hem.
1: Ja.
0: Goed. Het is inmiddels 9:15. En dat betekent dat we weer even een kleine stap teruggaan in de tijd. En ik had het al eerder aangekondigd. We gaan het hebben over Satie. Ja, want we gaan terug naar... Parijs, 18 mei 1917. Buiten woedt de oorlog, maar vanavond loopt het Théâtre du Châtelet vol voor een nieuw ballet van de Ballet Russe. Parade. Parijs is inmiddels wel wat gewend, maar niet dit. Jean Cocteau die bedenkt het verhaal. Pablo Picasso ontwerpt de cubistische decors en de kostuums. En Erik Satie die schrijft de muziek. Het doek gaat open. Op het toneel verschijnen dansers in hoekige kostuums, bijna een soort wandelende schilderijen. En uit het orkest klinken plots geluiden die daar helemaal niet thuis horen. Een schrijfmachine, een sirene, alsof de straat ineens de concertzaal binnenkomt. In de zaal wordt gelachen, geroepen, gefloten. Later schrijft Jean Cocteau: ik heb de kreten van een bajonetaanval in Vlaanderen gehoord, maar dat was niets vergeleken met die avond in het Châtelet. Er wordt Sal Bosch geroepen, vuile Duitsers. Sommige bezoekers vinden dit geen kunst, maar een belediging van Frankrijk midden in oorlogstijd. Dichter Guillaume Apollinaire zoekt naar de woorden voor wat hier gebeurt. In het programmaboekje noemt hij het voorzichtig une sorte de surréalisme. Een soort surrealisme. Alsof niemand die avond precies begrijpt wat parade is. Behalve dat muziek, theater en kunst vanaf nu anders zullen gaan klinken.

0: Het begin van Parade van Erik Satie. Jérôme Kaltenbach dirigeerde hier het Orchestre Symphonique Lyrique de Nancy. En daar krijg ik meteen een beetje vakantiesfeer bij je, Koos.
1: Ja, dat snap ik wel. Met een mooie weeropkomst.
0: Ja, zo is dat. Maar eventjes wachten. We gaan nog even lekker door. Ja, ja, ja. Het was onderwerp van de tijdmachine. Deze voorstelling Parade met muziek van Satie. Ik zou zeggen, als je zelf nog een keer suggesties hebt van deze première, dit verhaal, dat is zo leuk. Dat zou ik wel eens in zo'n tijdmachine willen horen. Laat het even weten. Kan gewoon via de NPO Luister app of mailen naar deochtend@kro-ncrv.nl. Ja, Jacobus, deze ochtend die zit er bijna op.
1: Voor wat dit programma betreft, dat klopt.
0: Zo is dat. Wij gaan nog vrolijk verder. Ik zie Bas Roetman alweer klaarstaan voor Tussen Hemel en Aarde. Daar wens ik je heel veel plezier bij. Ik wens je ook een hele fijne zondag. Jacobus, dankjewel.
1: Graag gedaan, Pieter.
0: Jij bent er morgen weer.
1: Ik ben er morgen ook.
0: Met Andrea. Ja. Nou, topteam. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, neem even een slokje water. En dan, ik zou zeggen, maak er een mooie zondag van. Dit is Mozart. Isabelle Faust speelt zijn vijfde vioolconcert samen met Il Giardino Armonico. Onder leiding van Giovanni Antonini. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's en ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe wat regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen, dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
3: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
4: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl. Alles
5: draait. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

lichtspel van Arkadi Volodos met het vierde intermezzo voor piano van Johannes Brahms om rustig wakker te worden op deze toch een beetje regenachtige zondag. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. En deze zondag heeft een bijzondere naam in de christelijke traditie: Wezenzondag. Jezus is ten hemel gevaren en zijn leerlingen voelen zich verlaten, verweest. Volgende week met Pinksteren zal de Heilige Geest nieuwe kracht en inspiratie geven, maar zover is het toch niet. Een dag van inkeer, verlangen en gebed dus vandaag, maar ook met een feestelijk randje. We kijken alvast vooruit naar Pinksteren, bijvoorbeeld met het heerlijke motet De Geist hilft unsere Schwachheit auf van Johann Sebastian Bach. En er is nog veel meer moois om naar uit te kijken. De Beatitudes van Arvo Pärt bijvoorbeeld. Muziek op de zaligsprekingen van Jezus. En tegen het einde van de uitzending de laatste muziek die Edvard Grieg in zijn leven componeerde. Zijn buitengewoon mystieke psalmen voor bariton en koor. Vandaag Wezenzondag dus. Ook wel zondag Exaudi van Exaudi Domine Orationem Meam. Hoor Heer mijn gebed. En deze smeekbeden horen we nu eerst in het Gregoriaans voor vandaag. Daarna een exaudi van de Venetiaanse grootmeester Giovanni Gabrieli. En de tekst is net even anders. Gabrieli gebruikte de woorden van de Requiemmis over het laatste oordeel. Een schitterend 16-stemmig stuk dat ooit in de San Marco in Venetië moet hebben geklonken. 4 koren verspreid over de kerk. Beeld u het zich er straks even bij in.

Ja, ik vraag me toch altijd af hoe moet het toch zijn geweest om deze majestueuze muziek destijds te hebben gehoord in de San Marco in Venetië. Dit Exaudi me Domine, een werk voor 16 stemmen van Giovanni Gabrieli. U hoorde L'Écrit de Paris onder leiding van Geoffroy Jourdain.

het heerlijke geluid van de zink. Ook dit was een versie van Exaudi. Exaudi Deus, muziek van Bartolomeo Barbarino. Door Iva Giolini onder leiding van Robert Hollingworth. En we blijven nog even in Italië. Muziek nu van de 18e eeuwse componist Francesco Durante. Hij was een leerling van Alessandro Scarlatti en de leraar van Giovanni Battista Pergolesi, niet de minste. We gaan luisteren naar wat mij betreft een waar meesterwerk, zijn Magnificat voor drie soli, koor en orkest. Muziek van Francesco Durante.

Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Het swingende slot van dit heerlijke Magnificat van Francesco Durante. Thomas Hengelbrock leidde de Freiburger Barokorkesten met solisten Stefanie Müller, Bernhard Landauer, Herman Oswald en Eckhard Abele. Nou, we zitten inmiddels fijn in de Italiaanse barok en daar blijven we nog even. Ongeveer 50 jaar voor Durante was Nicola Matteis een grootheid in de Europese muziekwereld. En zijn zoon, Nicola Junior, die kon er ook wat van en was eveneens een virtuoos violist en componist. Dit is een van zijn fantasieën voor viool in een versie voor mandoline. Solist Alon Sariel.

Werkt heel goed, deze bewerking voor mandoline van een fantasie voor viool van Nicola Matthäus Jr. Alon Sariel bespeelde de mandoline en het arrangement schreef hij ook zelf. Nou, we zitten halverwege mei en de maand mei is in de Rooms-Katholieke traditie ook wel Maria-maand. De maand bij uitstek om de moeder gods te eren. Nou, dan kunnen wij in Tussen Hemel en Aarde natuurlijk niet uitblijven. We gaan nu luisteren naar een bijzonder Stabat Mater van de Italiaanse hedendaagse componist Marco Rosano. Hij schreef een Stabat Mater met daarbij één solist in gedachten, de beroemde Duitse countertenor Andreas Scholl. En die wilde meewerken, gelukkig. Het resultaat is een lichtvoetig Stabat Mater, wat minder zwaar dan de meeste versies. We horen twee delen, het eerste deel, Stabat Mater, en het laatste deel, Quando Corpus.

0: Het Stabat Mater, zoals je hem nog nooit gehoord hebt. Muziek van Marco Rosano, gezongen door de zoete stem van Andreas Scholl. Hij werd begeleid door altvioliste Silvia Montalto Tentori en op orgel de componist zelf, Marco Rosano. Tijd nu voor Mozart.
1: Tussen hemel en aarde. Met Bas Roetman. Op NPO Klassiek.

De piano lijkt wel te zingen. Zo mooi, dit Larghetto, het tweede deel uit het tweede pianokwartet van Wolfgang Amadeus Mozart, door pianist Leif Olve Ansnes, violist Matthew Truscott, Joel Hunter op altviool en cellist Frank Michael Goodman. Het is dan nog wel geen Pinksteren, maar vandaag nemen we stiekem alvast een voorproefje op Pinksteren met muziek van Johann Sebastian Bach. Zijn motet over de Heilige Geest. Der Geist hilft unsere Schwachheit auf. Ja, ik had het geluk dat ik hem zelf ook ooit mocht zingen. En het is geschreven voor twee koren. En die dubbelkorigheid maakt het nou juist zo heerlijk om te zingen. Je bent met elkaar verwikkeld in een dans, als het goed is. Met name in het eerste deel hoor je de Heilige Geest waaien. Zoals alleen Bach dat kan.

Ja, ontroerend toch, dit hoopvolle motet van Johann Sebastian Bach. Der Geist hilft unsere Schwachheit auf. Hier gezongen door het Noors Solistenkoor en Ensemble Allegria, onder leiding van Grete Pedersen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

ochtendpastorale uit dit concert voor hobo en orkest van de Letse componist Petris Vasks. Begeleid door dirigent Andries Poga en het Lets Nationaal Symfonieorkest. Ja, tijd nu voor onze heilige kalender. Met deze week de heilige Oscar Romero. Zijn feestdag is 23 mei. Romero was aartsbisschop van San Salvador in El Salvador in Zuid-Amerika. En in de jaren 70 werd El Salvador geteisterd door politiek geweld. Doodseskaders van de extreemrechtse regering trokken door het land om tegenstanders van het regime te vermoorden. Ook veel priesters werden het slachtoffer. Aartsbisschop Romero sprak zich uit tegen het geweld en zette zich in voor de armen en onderdrukten. In een beroemd geworden radiotoespraak wendde hij zich rechtstreeks tot de soldaten van het regime. Ik citeer: "Een soldaat is niet verplicht te gehoorzamen aan een bevel dat tegen de wet van God ingaat. Die wet zegt: gij zult niet doden. Ik bid u, ik smeek u, ik gebied u in de naam van God, houd op met de onderdrukking." Ja, Romero moest zijn medemenselijkheid met zijn leven bekopen. Op 24 maart 1980 werd hij, terwijl hij de mis opdroeg, doodgeschoten door een huurmoordenaar. Nu is hij een ware volksheld en in 2018 werd hij heilig verklaard door paus Franciscus. Ter ere van Oscar Romero vandaag een werk van Arvo Pärt, de Beatitudes, ofwel de zaligsprekingen van Jezus uit de bergrede. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.

0: zijn niet alleen schitterende klanken om naar te luisteren, maar Arvo Pärt geeft met deze muziek ook een grote urgentie aan de woorden van Jezus uit de bergrede. Indringende muziek. Christopher Bowers Broadbent bespeelde het orgel en The Theater of Voices onder leiding van Paul Hillier hoorden we hier met The Beatitudes, de zaligsprekingen van Arvo Pärt.
1: Tussen hemel en aarde. Met Bas Roetman. Op NPO Klassiek.

zwaan drijft majestueus op de rivier die het land van de dood omringt. Dirigent Maris Jansons leidde het Oslo Philharmonisch Orkest met De Zwaan van Tuonela, een deel uit de Lemminkainen-suite van Jean Sibelius. We zijn inmiddels vanuit Italië helemaal opgeklommen naar Scandinavië. En daar blijven we nog even met muziek van Edvard Grieg. Zijn psalmen voor bariton en gemengd koor. Het gaat hier niet om Bijbelse psalmen, maar op teksten van geestelijken. En Grieg zette ze op muziek die gebaseerd is op Noorse volksliederen. Ja, Grieg die schreef deze intieme geestelijke muziek in het jaar voor zijn dood. Het zouden zijn laatste composities worden. Misschien kon hij al wel een glimp opvangen van de wereld hierna. Zo klinkt het in ieder geval wel, zult u horen. We gaan luisteren naar twee delen. Eerst deel 3, Jezus Christus is ten hemel gevaren. Mystieke muziek over Jezus die na alle ontberingen die hij heeft geleden de hemel binnengaat. Niet triomfantelijk, maar licht en verstild. Aansluitend deel 4, in de hemel, in de hemel. In de hemel, waar God, onze Heer, woont. Wat een zaligheid daar thuis te komen. Wat een grote vreugde.

na zulke mooie muziek gaan praten voelt soms een beetje als heiligschennis. Het allerlaatste werk dat Edvard Grieg in zijn leven schreef was dit, gezongen door het Edvard Grieg Koor onder leiding van Håkon Matti Skrede met bariton Audun Iversen. Twee delen uit Griegs, psalmen voor bariton en gemengd koor, opus 74. Nou, we gaan nog iets verder naar het noorden. Muziek nu van de IJslandse componist Sigvaldi Kaldalons. Dit is zijn Ave Maria, oorspronkelijk geschreven voor piano en zang, maar hier in een pianobewerking van pianist Víkingur Ólafsson. En ook uitgevoerd door Ólafsson zelf.

beroemd in IJsland, dit Ave Maria van Sigvaldi Kaldalóns. Hier in een bewerking van pianist Víkingur Ólafsson en ook door hem gespeeld. Eigenlijk waren we er al een beetje, maar nu helemaal tijd voor onze Mariakapel. Voor een moment van verstilling. Misschien om een kaarsje op te steken voor een overleden dierbare. Of gewoon voor iemand die het even moeilijk heeft. Ondertussen gaan we luisteren naar Capella Pratensis. Ik was onlangs bij een concert van dit ensemble. Een groep mannen die zingen zoals ze het vroeger deden, vanaf één koorboek. En deze concertreeks deed Capella Pratensis een experiment. Het publiek mocht tijdens de muziek rondlopen en zelfs naast de zangers gaan staan en zitten. Het grootste gedeelte heb ik op een stoel gezeten, zo ongeveer tussen de zangers. En dat was werkelijk een betoverende ervaring. Ik wilde eigenlijk niet meer opstaan, maar ja, soms moet je een ander ook wat gunnen. De muziek die Capella Pratensis zong past ook bij onze Mariakapel, de Missa Maria Zart van Jacob Obrecht. Maria Zart von edler Art, ein Roos ohne allen Dornen. Tedere Maria van edele aard, een roos zonder enige doorn. We gaan naar ze luisteren. Eerst de losse melodie, daarna het Sanctus uit de Missa Maria Zart van Jacob Obrecht.

Ja, ik had u heel graag de hele mis laten horen, maar die duurt een uur. Vandaag moeten we het hierbij laten. Dit was het Sanctus uit de Missa Maria Zwart van Jacob Obrecht door Capella Pratensis. Tot zover Tussen Hemel en Aarde vandaag. Straks het zondagochtendconcert vanuit de grote zaal van het Concertgebouw. Amsterdam Sinfonietta met muziek van Vivaldi en Bach. Ik zou lekker blijven luisteren. Als voorproefje kunt u tot de klok van 11 alvast luisteren naar Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson. Ze spelen het tweede deel van zijn eerste strijkkwartet. Johannes Brahms. Fijne zondag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Peter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
9: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
9: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
11: Museumhuis Doorn. De laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland. Waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen. En het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
12: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. En daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar stond een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. De NPO en AVROTROS doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd 2e en Roemenië eindigde als 3e. Het weer is bewolkt met af en toe wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. AVROTROS. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert live vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Vandaag hier te gast Amsterdam Sinfonietta, aangevoerd door Candida Thompson. En ze spelen een heerlijk programma. Zometeen Vivaldi met de 4 jaargetijden. Maar eerst spelen ze Johann Sebastian Bach, namelijk Brandenburgs concert nummer 3. Een van de bekendste concerten uit de barok, en Bach schreef het rond 1720... in de periode dat hij werkte aan het hof van prins Leopold in het plaatsje Keuthen, dat ligt ongeveer tussen Leipzig en Hannover. En het was een zeer bewogen tijd voor Bach. Hij had plotseling zijn vrouw verloren en stond in zijn eentje voor de zorg van maar liefst 7 kinderen. Later kreeg hij er nog 13 bij trouwens met zijn volgende vrouw. Maar hier had hij er al 7 en raakte enigszins in financiële problemen. En nou ja, voor een betere toekomst stuurde hij 6 werken naar de graaf Christian Ludwig van Brandenburg in de hoop daar een baan te kunnen krijgen. Maar hij was niet helemaal zelfverzekerd over de werken. In een begeleidende brief schreef hij dat hij zichzelf als een bescheiden talent beschouwde, maar het toch erop waagde om deze onvolmaakte werken aan te bieden. Nou, het leverde hem helaas geen werk op bij de graaf van Brandenburg, maar wel deze Brandenburgse concerten, zoals ze dus genoemd werden. En deze concerten groeiden uit tot wereldberoemde meesterwerken. En dit 3e concert dat we zo meteen gaan horen is geschreven voor 3 violen, 3 altviolen, 3 cello's en basso continuo. Dat is clavecimbal met contrabas. Bestaat uit de volgende delen. Allegro, daar begint het mee. Dan een adagio cadenza. Normaal gesproken zijn dat een paar overgangsakkoorden naar het laatste deel. Maar vandaag pakt Candida Thompson groots uit. Ze grijpt naar een vioolsonate in E van Bach. En dat doet ze samen met de clavecinist David Jansen. Ze maken daar dus een hele uitgebreide cadens van. En gaan vervolgens over in deel 3. En dat is dan weer Allegro. U hoort hier op de achtergrond al de zaal muisstil worden, wat bijzonder is, want het zit tjok en tjok vol. Ik zie geen lege stoelen meer voor me. En iedereen grijpt nog even naar de zakken om inderdaad te checken of de telefoons uitstaan. En nou, dat lijkt het geval. En dan is nu het afwachten. De opkomst van Amsterdam Sinfonietta. Prachtig strijkorkest dat nu nog niet in zijn volledige bezetting gaat spelen, maar in die bezetting van dat Brandenburgse concert nummer 3. 3 partijen, 3 violen, 3 altviolen, 3 cello's en die basso continuo. En dan kijken we verwachtingsvol. Ja, daar komen ze. Amsterdam Sinfonietta. Vanaf de zijkanten het podium op. Ze gaan dit staand uitvoeren, dit concert. Ze zijn beroemd om hun gewaagde programmering en hun crossover programma's. En daar is kandidaat Thompson, de aanvoerder van het orkest sinds 2003. En we gaan horen Bach Brandenburgs concert nummer 3.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dit was Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson. En ze speelde Bach Brandenburgs Concert nummer 3 in G groot, BWV 1048. Met een heel bijzonder middendeel, het Largo uit Vioolconcert in E, speelde Candida Thompson samen met de clavicinist. En daarna speelde de rest van het orkest weer dat prachtige slotdeel, ook in het Allegro tempo. En nu wordt het orkest aangevuld door de andere muzici die erbij gaan horen. Ja, applaus. Nog wat meer strijkers komen erbij. En er wordt wat geschoven met de standaarden. Niet met de stoelen, want ze staan allemaal. En we maken ons klaar door voor de Vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Een werk dat we zo vaak horen dat we haast vergeten hoe vernieuwend en inventief het eigenlijk is. Vivaldi schreef het in 1725 en het was behoorlijk gedurfd in die tijd. Het was rauw van klank en er waren grillige wendingen waar mensen aan moesten wennen. Vivaldi deed iets heel nieuws, namelijk hij verklankte een beeld. Hij schreef gedichten voor alle seizoenen en zette die op klank. En dat was iets heel nieuws, bijna als een film. En dat ruim anderhalve eeuw voordat de film werd uitgevonden. Ik hou het podium even nauwlettend in de gaten of ze gaan beginnen. Ik wil natuurlijk niet door de muziek heen praten. Nee, ze zijn nog in afwachting van de komst van Candida Thompson. Die gaat nog naar voren komen zometeen. Nou ja, we horen natuurlijk de kwetterende vogeltjes in de lente, de brandende hitte in de zomer. En ook de wijnfeesten en jachttaferelen in de herfst. En ook de knapperende knusse haard en de ijzige rit op het ijs. Ja, en hier is applaus voor Candida Thompson die even af was gegaan en weer een verse opkomst verdient voor dit heerlijke werk waarvoor de zaal helemaal chockvol zit. De Vierjaargetijden, opus 8 voor viool en orkest van Antonio Vivaldi.

De vier jaargetijden hoorde u opus 8 voor viool en orkest van Antonio Vivaldi. Gespeeld door Candida Thompson en haar Amsterdam Sinfonietta. Daverend applaus hier naar de laatste noten van de winter. IJzige winter. Prachtig. Het publiek is in grote getalen afgekomen op dit oh zo beroemde meesterwerk. Waarin we altijd weer vernieuwende klanken vinden. Zeker ook vandaag met Amsterdam Sinfonietta. Die op theatrale wijze toch weer eigen grapjes toevoegde. En Candida Thompson vraagt hier aandacht voor alle speciale orkestleden. Met name clavecinist David Jansen. Die veel solo's met haar samenspeelde. En inmiddels staat de hele zaal. Diepe buigingen van dit prachtige strijkorkest. En ze draaien zich om ook naar het publiek op het podium te buigen. Beroemd om hun theatrale uitvoeringen en gedurfde programmering met ook grote popartiesten zoals Rufus Wainwright bijvoorbeeld. En Candida Thompson gaat even af. Sinds 2003 staat zij aan het roer van dit orkest. Dat nog dankbaar de zaal in kijkt. En daar komt ze weer. Schitterend gesoleerd. Ja, en ze maken zich klaar voor een toegift. Ik zie al wat snaren aangedraaid worden en men gaat gauw zitten. Ik heb begrepen dat we nog Piazzolla gaan horen. En hij schreef ook een vierjaargetijde. 250 jaar later zoiets.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En dit was de heerlijke toegift van Amsterdam Sinfonietta. Namelijk van Piazzolla. Piazzolla schreef ook een vierjarige tijde. En daaruit hoorden we Verano. Met kleine knipogen van Sinfonietta Amsterdam. Andersom bedoel ik Amsterdam Sinfonietta naar Vivaldi. De vierjarige tijde van Vivaldi die ze hiervoor speelde. Een heerlijke theatrale toegift van dit prachtige strijkorkest. Waarvan ik nog wil zeggen, kunt u nou geen genoeg krijgen van Amsterdam Sinfonietta? Bezoek dan vooral hun festival in Zeeland op 23 en 24 mei. Het Sinfonietta String Festival Zeeland heet het. Een prachtige muzikale route voor lokalen en bezoekers vanuit het hele land. Ik zou zeggen, kijk op sinfonietta.nl voor informatie en kaartjes. Terwijl hier het applaus doordendert. Voor deze heerlijke muziek en deze spetterende toegift. Buigingen naar alle kanten. Van aanvoerder Candida Thompson en haar orkest. En dan gaan ze aan de zijkanten de trappetjes van het podium af. En hiermee is een einde gekomen aan dit zondagochtendconcert. De techniek was in handen van Ientje Mooi en Boy Griffioen. En volgende week dan zijn we er uiteraard weer met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Stéphane Deneve. We horen dan Ein Sommernachtstraum van Felix Mendelssohn, gezongen door het Groot Omroepkoor en solisten Sterre de Cru en Defne Selig. En ook horen we Arthur Honegger, pastorale DT. Alvast een heel klein stukje Honegger, toccata en variaties voor piano, gespeeld door Alain Raes. Heel veel plezier zometeen bij Café Foyer met Jan van Poppel. Ik wens u nog een prachtige zondag en heel erg graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Frans Bauer die was deze week in shock toen hij hoorde dat zijn wassenbeeld in Madame Tussauds vernietigd was. Nou, ik moet zeggen, ik was vooral in shock toen ik hoorde dat er vanaf volgende week een nieuw wassenbeeld voor in de plaats komt. Eentje van professor Maarten.
0: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: Lekker stukje van Jean-Philippe Rameau. Was een lekker stukje, toch, professor Maarten?
1: Zeker, ja. We hebben het zelf uitgekozen.
0: Ja, nee, precies. Daarom. Lekker stukje. Een vrolijke sfeer voor de bezoekers die het standbeeld komen bewonderen. Zo heet het stuk. Dan gaan we dat ook nog even in het Frans proberen. Ergé pour l'entrée du peuple qui vient admirer la statue.
1: Nou, ik heb je nog nooit zo goed Frans horen praten.
0: Het is een beetje Louis van Gaal Frans, hè? Maar goed. Wel een mooi stukje gespeeld door het Apotheosis Orchestra onder leiding van Corneel Bernolet. Fijn dat je luistert. Goedemiddag naar Café Fayet. Ook wel het gezelligste café van Nederland. En dat ook nog eens op NPO Klassiek. Jongens, wat een geluk. Professor Maarten, je hoorde hem al. Ook welkom in de studio.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Heb je een beetje genoten van de week?
1: Eigenlijk wel. Volgens mij was het een prima week.
0: Jij loopt veel hard, toch?
1: Nou ja, zo 2 keer toch wel gemiddeld.
0: Heb je dat door de regen gedaan deze week?
1: Nee, ik heb maandag, dinsdag even gewacht. Ik ben woensdag gaan lopen en ik wil eigenlijk vanmiddag, vanavond weer.
0: Vanmiddag gaat het ook keihard regenen.
1: Oh, dan wordt het morgen.
0: Ja, oké. Okay. Jij bent een goed weerloper.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ik zag vanmorgen iemand voorbij mijn appartement lopen. Vanmorgen vroeg regende het hard. Ja. Tenminste, in Utrecht. Mm-hmm. Echt zeik en zeik nat. Ik moest meteen aan jou denken.
1: Nou, ik vind het heel knap.
0: Maar dat doe jij dus niet.
1: Nou, misschien vanavond.
0: Oké. Okay. Nou, als je dan vanavond gaat hardlopen, misschien kunnen we dan ook wel allemaal mooie muziek opzetten die we deze komende 2 uur gaan beluisteren met elkaar. Kun je ook even evalueren van hebben we dat goed gedaan, dit café op zondag? Je weet het niet, hè?
1: Nee, is nodig.
0: Ja. We gaan gewoon eens even lekker beginnen. Straks natuurlijk weer een vers klassiek top 400 dilemma. En we gaan op pad, zoals elke week, maar niet met een componist, maar met een instrument.
1: Ja, zo.
0: Ja, dat is even wat anders, hè? Maar we gaan gewoon eerst maar eens beginnen met een lekkere symfonie van Carl Friedrich Abel. En dan zeg ik, goedemiddag.

De eerste symfonie was dat van Carl Friedrich Abel, gespeeld door de Hannover Band onder leiding van Anthony Hallstedt. Ja, we komen uit een week waar een beetje een gekke week. Hemelvaartsdag, dan heb je zo'n lang weekend, wat ook weer niet helemaal een weekend is, want je moet vrijdag ook weer werken. Nou ja, goed. Het was in ieder geval een van de druilerigste hemelvaartsdagen ooit. Dus die dag, die vrije dag, moest ik wel naar de film. Samen met de vrienden ging ik naar Whispers in the Woods. Gaat over een kind met zijn vader en zijn opa. En die zitten dan in een huisje midden in het bos van de Franse Vogezen. En ze zijn helemaal natuurgek. Ze hangen tientallen microfoons op in bomen. Ze filmen vogels alsof het een soort kunstwerken zijn. Het is echt, nou ja, misschien wel een van de meest indrukwekkende natuurdocumentaires die ik ooit gezien heb. De beelden zijn prachtig, de geluiden zijn prachtig. Mag ook wel met de ongeveer 40 microfoons in de boom. Maar wat me misschien nog wel het meest aangreep, dat waren de verhalen van opa. Hoe hij het uitsterven van de auerhoen had gevolgd in de bossen. Hoe hij oog in oog had gestaan met de wielenwaal. En hoe die sprak over het nut van verwondering. Hij zei namelijk, als je niet meer kunt genieten van een bloem die opengaat, als je niet meer kunt genieten van een vogel die zingt, van een landschap dat wakker wordt, wat is het leven dan nog waard?

0: Je zat helemaal te zwijmelen.
1: Ja, Jan, dit is toch fantastisch. Dit intermezzo is zo onwijs mooi.
0: Ja. Waar komt het uit? Want het is gespeeld door het Limburg Symfonieorkest. Hoe zouden zij dit stuk uitspreken, denk je?
1: Dat ga ik niet doen.
0: Het Cavalleria Rusticana.
1: Dit gaan we niet doen.
0: Van Pietro Mascagni.
1: Nee.
0: Oké, okay, ja, doen we het nog een
1: keer. Waanzinnig mooie opera.
0: Ja. Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni. Ja. Hebben we het zo een keer uitgesproken. Jacomine die stuurt nog naar de NPO Luisterapp. Mooi Whispers in the Woods. Met veel plezier gezien. Tip voor wie nog gaat. Komt-ie. Zet je Merlin-app aan. Dat is een vogelherkenner. En verbaas je vervolgens dat de koorhoenders niet herkend worden. Bij mij tenminste.
1: Oké. Okay. Ja, jij bent een vogelkenner.
0: Nou ja, ik denk vooral Jacomine in de bioscoop. Zet je je telefoon uit op vliegtuigstand. Ja. Zitten we niet op onze telefoon, dan kijken we gewoon naar de kunst op het scherm, toch?
1: Maar ja, als je achterin de zaal gaat zitten, want dan heeft niemand er last van.
0: Ja, ik vind het toch een beetje tricky van Jacomine.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed.
1: Waarschuwing.
0: Kleine waarschuwing hier in Café Foyer. We gaan verder met Robert Schumann.

Het is de klarinet toch eigenlijk een heerlijk instrument. Simon Lopez speelde die klarinet en hij speelde het eerste en het tweede deel uit de fantasiestukken van Robert Schumann. En die piano die werd bespeeld door Guillaume Vincent.

0: Asanado van Jacob Betancourt. Plinio Fernandez speelde het op gitaar. Geen typisch klassiek stukje dit, hè?
1: Nee, ja.
0: Dit is toch wel echt een lekker swingend.
1: Ja, en, je bedoelt gewoon buiten de gebaande paden. Met Bach en Mozart of
0: precies,
1: dat soort. Ja. Ja, nee, klopt. Daar heb je gelijk in.
0: Ja, het is wel echt even wat anders. Hey.
1: Mooi.
0: Was een rubriek uit een voormalig radioprogramma. Heel goed radioprogramma, dat heb ik gehoord. Hey, elke week gaan wij ergens naar buiten, even het café uit. En vandaag gaan we niet op pad met een componist, maar met een bouwer van instrumenten. We gaan precies 180 jaar terug in de tijd. 17 mei 1846. En de Belgische instrumentenbouwer Adolf Sax, die was die dag klaar. Hij had hem. Want op deze dag vroeg hij octrooi aan op een van de meest indrukwekkende instrumenten misschien wel ooit gemaakt. Namelijk de saxofoon. En hoewel hij wem ontwikkeld in 1846... werd het instrument pas echt populair in de jazzrevolutie. Hè? Denk aan namen als Coleman Hawkins, Charlie Parker en later ook deze John Coltrane. Ja. Lekker hoor. En dan hebben we het over de jaren 50, 60. Maar vanaf dat moment is de saxofoon eigenlijk niet meer weg te denken uit de muziek.

Ja, een van de bekendste solo's misschien wel van de jaren 70 uit Baker Street van Gary Rafferty. Nou ja, je hoort het ook in de popmuziek, krijgt de saxofoon een plekje. Ja, en niet alleen in de popmuziek. Zullen we er nog eentje doen? Eentje dan? Kleintje.

2012 kwam deze banger uit. Nou, hier stond ik als 14-jarig jochie op te dansen in de jongerenclub. En wederom een saxofoon. En het leuke is, die saxofoon, je hoort het, hij kan eigenlijk overal, past hij wel bij. En nou ja, als we dan na die 180 jaar de balans opmaken dat die saxofoon nu officieel bestaat, dan komen we eigenlijk terug bij de klassieke muziek. Want een van de beste saxofonisten van onze tijd, dat is niemand minder dan Jazz Gillum. Het is klassiek, het is rustig. En misschien is dit wel precies waarom Adolf Sax dit instrument ooit bedacht heeft. Je hoort op die prachtige saxofoon Flight.

0: Het tweede deel was dat uit het tweede strijkkwartet van Alexander Borodin, gespeeld door het Takács kwartet. En daarvoor hoorde je Flight 2022 van Rachel Portman en haar Lapwood op het orgel. En ja, die prachtige saxofoon werd gespeeld door Jazz Gillen.
1: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Zo, even een lekker bombastisch einde van dit derde deel uit de symfonie in D-klein van César Franck. Gespeeld door het Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van Christian Arming. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: Zometeen spelen wij het klassieke top 400 dilemma. Zoals elke week hier in Café Foyer op NPO Klassiek. Heb je alvast een klein teasje waar die over gaat?
1: Ja, misschien het lekkerste tussendoortje dat er bestaat.
0: Zo.
1: Maar volgens andere mensen van onze leeftijd niet. En daar gaat iets aan gedaan worden.
0: Oké. Ik vind het nog heel cryptisch, maar wel leuk.
1: Nou, misschien dan een jarenlange traditie die verbroken wordt.
0: Ook mooi. Zo, ja, er zit veel in. Ja. We hebben weer een leuk nieuwtje en daar hangen wij altijd ons klassieke top 400 dilemma aan vast. Daarvoor heb je in ieder geval wel de NPO Luister-app nodig. Dus pak die er vast bij, want alleen dan kun je meespelen met dat top 400 dilemma. Zometeen na deze muziek van Healy Willen.

0: Garden and Walls van Remy van Kesteren en Maarten Vos. En daarvoor hoorde je How They So Softly Rest van Healy Willen, gezongen door de Choir of Trinity College Cambridge, onder leiding van Stephen Layton. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel. En hier kijk je de hele week naar uit.
0: Klaar voor?
1: Zeker.
0: Oké. Okay. Klassieke top 400 dilemma. Daar is het tijd voor. Elke week, aan het einde van de week hier op NPO Klassiek, spelen wij dat spel. De keuze is aan jou. Weet ik veel hoe je het wil noemen. Het is in ieder geval elke week een groot succes. We zijn echt onze hersenen aan het kraken elke keer. Hè?
1: Ja, nee.
0: Het is echt geen makkelijke keuze.
1: Nou, het is echt een opdracht die we onszelf geven.
0: Ja, en de luisteraar natuurlijk.
1: Dat is waar.
0: Waar gaat het klassieke top 400 dilemma deze week over, Maarten?
1: Nou, Jan, ik las van de week... dat het eerste vaatje haring, de Hollandse nieuwe, voor het eerst sinds bijna 40 jaar niet meer traditioneel geveld gaat worden.
0: Oh.
1: En met de reden, omdat jongeren bijna geen haring meer eten. En daarom willen ze het aantrekkelijk gaan maken. En dan gaan ze een heel evenement in juni organiseren in Scheveningen.
0: Oh, ja.
1: Ik vond het heel bijzonder.
0: Maar hoe gaan ze het dan aantrekkelijker maken?
1: Ja, met allerlei verschillende... Ja, ze willen het op TikTok en zo, op social media willen ze het gaan zetten. Maar met allemaal hoe je het kunt bereiden, verschillende gerechten, andere dingen die je eraan toe kunt
0: voegen. Zelfs de Hollandse nieuwe wordt vertiktokt.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon heel slecht nieuws.
0: Nog wel een grappig quoteje wat ik hier nu voor me heb. Iemand van het Nederlands Visbureau die zegt... want ook matcha heeft een specifieke smaak... en daar staan ze, de jongeren dus, wel voor in de rij.
1: Ja.
0: Nou, misschien kun je hetzelfde bereiken met die haring, je weet het niet.
1: Nou ja, wie weet. Ja, ik vind haring geweldig. Dus
0: Kunnen wij er een handje bij helpen, denk je? Om die haring weer wat op de kaart te zetten.
1: Nou, misschien met het klassieke top 400 dilemma.
0: Who knows? We hebben een hit uitgekozen die perfect past bij die Hollandse nieuwe, bij die haring. De hit van deze week is van niemand minder dan Bizet.

Parelvissers duet stond op plek 80 in de klassieke top 400. Echt een hoogvlieger dus, van Georges Bizet. Maar we hebben ook een vergeten parel van diezelfde componist. En dat heet L'Aurore. Is maar één keer eerder gedraaid hier op de zender. En dat klinkt zo.

0: wordt weer een lastig hoor.
1: Een traditioneel dilemma.
0: Echt een dilemma. Ga je voor de hit of de vergeten parel? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Ik heb oprecht geen voorkeur dit keer.
1: Zo.
0: Ja, ik vind het beide mooi. Ik ben benieuwd wat jij daar thuis vindt. Mag je allemaal over nadenken na de volgende van Frans Liszt.

0: nummer 2, nummer 4 en nummer 7 uit de année de pèlerinage, de première année van Franz Liszt. Allemaal gespeeld door Bertrand Chamaillou op de piano. En dat als ja, toch een soort intermezzo binnen dat klassieke top 400 dilemma waar we middenin zitten. Er wordt echt volop gestemd in de NPO Luisterapp, professor Maarten. Ik denk dat het is druilerig weer buiten. Iedereen zit aan de radio gekluisterd.
1: Ja, klopt. Ja. Wij zijn altijd heel blij als het slecht weer is buiten.
0: Ja, dan luisteren
1: er veel mensen.
0: Dus goed luisterweer.
1: Ja.
0: Ja, er wordt echt volop gereageerd. Ik denk dat er wel 60 appjes binnen zijn gestroomd tot nu toe. Gaat lekker. Jelle zegt, doe maar de parelvisser met een haring toe. Oftewel, Jelle gaat voor de hit.

0: Dan nu een haring zo.
1: Ja, lekker. Ja,
0: lekker hoor.
1: Met uitjes, augurkje.
0: Oh, lekker. Ja, kan. Je kunt stemmen op de hit. Als je deze wil horen zometeen in zijn volle glorie, laat dat dan weten in de NPO Luisterapp. Maar je kunt ook Joke volgen die zegt, nou, wat mij betreft wederom de parel. En dan niet die van die vissers. Goed, Joke. Dat is de vergeten parel. Niet te verwarren met de parelvissers, inderdaad, Joke. Kun je ook voor gaan. Laat maar weten wat je wil horen in de NPO Luister-app. En dan gaan we ze zometeen, of niet ze, we gaan één van de twee zometeen helemaal afluisteren met elkaar. Allemaal naar muziek van Rebecca Dale, There Will Come.

0: variatie nummer 1 uit de Goldberg-variaties BWV 988 van Johann Sebastian Bach, gespeeld door het Berlage Saxofoonkwartet. En daarvoor hoorde je There Will Come van Rebecca Dale. Professor Maarten, je bent nog de laatste administratie aan het bijwerken, zie ik.
1: Het is ongelooflijk druk in de app, maar ja, we zijn eruit.
0: Dat is een goed thema. We hebben een uitslag. Voelt een beetje als het Eurovisie Songfestival. Maar goed, dat hebben we geboycott. Hè? Daar gaan we geen aandacht aan besteden. Gaan we niet doen. Daar staat BNNVARA niet achter. Oh. Wij zitten midden in dat klassieke toffie. Ja, jouw omroep trouwens ook niet, waar jij voor werkt.
1: Klopt.
0: AfroTros heeft het ook niet uitgezonden.
1: Nee,
0: wij zitten midden in dat klassieke top 400 dilemma. En er zijn heel veel appjes binnengekomen. Maarten zei het al. Jos die zegt, de hit, vaak door je opa gezongen. Ik zou niet weten hoe Jos dat weet. Heb jij enig idee?
1: Nou ja, misschien dat hij biografie heel vaak heeft gelezen.
0: Ja,
1: dat zou kunnen.
0: Hij heeft een Wikipedia gecheckt. Ja. Of het is mijn vader, zou natuurlijk ook kunnen.
1: Dat zou kunnen.
0: Boy die zegt, moeilijk hier een keuze uit te maken wanneer het je allebei niet aanspreekt. Ik wil toch meedoen, dan maar de hit. Zal er niet voor niets op 80 staan in die klassieke top 400. En die ander, ja, die wordt toch nooit gedraaid. Groetjes Boy, hou ik ook wel van dat relativeringsvermogen. Yvonne stemt ook op de originele. Maar ja, dan komt er een hele rits aan mensen. Harald, Ton ten Barge, E. Meuke, Joyce, Birgit, Jetka, Marjolein, Nicky, Kasper, Eva. Ger die zegt, geef mij maar de vergeten parel. Trouwens, die haring hoeft voor mij even min als dat parelvissersduet. Norbert, Julia, Maria, Neeltje. Allemaal willen zij de vergeten parel, Maarten.
1: Ja. Het was overduidelijk deze
0: keer. Het was overduidelijk. We gaan voor de vergeten parel van Georges Bizet, oftewel L'Aurore.

één keer eerder gedraaid hier op deze zender. L'Aurore van Georges Bizet. Echt een vergeten parel dus. Hier uitgevoerd op piano door Peter van Hoven.

0: Weet je wat het mooie aan muziek is, professor Maarten?
1: Nou, alles.
0: Ook al, ja, dat is ook waar. Maar ook al regent het buiten, je kunt gewoon de zon naar binnen halen. Je kunt ineens in Spanje zijn.
1: Mooi.
0: Met daar, wat is het, 5:11 aan deze Suite Española van Isaac Albanese. Lekkere muziek, toch?
1: Zeker.
0: Heerlijk. Ook mooi gespeeld door Milos Karadaglis. Kun jij eigenlijk gitaar spelen?
1: Nou, een beetje akkoorden.
0: Echt waar?
1: Ja, al heel lang niet meer
0: gedaan. Vind ik gitaar helemaal geen instrument voor jou?
1: Wat dan? Nou, ik heb een trompet gespeeld, 11 jaar lang. Ja, dat kan ik wel.
0: Dat vind ik echt iets voor jou.
1: Dat kon ik. Ja. Dat kon ik,
0: ja,
1: maar...
0: Ik weet, ja. Zit er net eens een goed gesprek.
1: Ja, dat is toch jammer. Dan worden we gebeld.
0: Gebeld. Ja, dan wordt gebeld.
1: Wordt gebeld.
0: Ja, het is tijd voor het rondo van de zaak. Ja, geen gitaar, Maarten. Even kijken, wat hebben we? Mozart. Ja, een stukje Mozart. Een rondo.

0: Hartstikke idee. Stukje Mozart. Het rondo uit het concert voor hoorn en orkest nummer 4. Van Mozart dus gespeeld door het Zweeds Kamerorkest. Onder leiding van Nicholas McGeegan. Eens even kijken. Tegenover mij zit, volgens mij is dat deze microfoon, Selma van Dijk. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Je hebt een goede microfoon. Ja.
0: Ja, ik hoor je, dus dat blijkt een goede microfoon te zijn. Zometeen een zondagmiddagconcert. Wat ga je doen?
1: Ja, we gaan dit keer niet naar het Concertgebouworkest luisteren. Ook niet naar het Rotterdamse Philharmonisch. Wij gaan vandaag naar Berlijn.
0: Okay.
1: Met de Berliner Philharmoniker. Met een prachtig programma. Mendelssohn, Brahms, Berlioz. Lekker blijven.
0: Allemaal mooie dingen. Zo is het.
2: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Gutteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
3: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
4: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
5: Dan is het meer dan alleen hobby.
6: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
2: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
15: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
14: En voor de aangepaste fiets van Maria.
16: En zo kan ik er weer op uit.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Guidi Markussen gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte die omstreden term in een gesprek met een inwoner waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussen het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. De afgelopen week zei Markussen dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later gevonden verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer bij ongeveer 14 graden. Morgen zon, wolken en buien, dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Wandel met Cavefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: De Stoet, kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
9: En
2: van harte welkom bij het Zondagmiddagconcert met vandaag. Het concert dat afgelopen 27 februari werd gegeven in de Philharmonie Berlin. Togan Sokjev was de dirigent die toen voor de Berliner Philharmoniker stond. En er werden 3 werken gespeeld. Als eerste was dat de concertouverture Hebriden van Felix Mendelssohn, geschreven in 1830 na een bezoek aan de Britse eilanden. Ja, en dan met name dat Schotse eiland Staffa met zijn basaltgrot die bekend staat als Fingal's Cave. In eerste instantie wilde hij dit werk naar het eenzame eiland noemen, maar later besloot hij die titel te veranderen naar Hebriden. Vervolgens het concert voor viool, cello en orkest van Johannes Brahms met als solisten 2 muzici uit het orkest, concertmeester Noah Bendix Balglé en eerste cellist Bruno de Lepelaire. En dit is het laatste grote symfonische werk dat Brahms heeft gecomponeerd. En dat concert dat eindigde met een van de meest bekende symfonieën uit de muziekgeschiedenis, de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz. Inspiratiebron voor Berlioz was zijn intense verliefdheid op de Ierse actrice Harriet Smithson. Hij gooide alles in de strijd om haar voor zich te winnen en met deze symfonie zou hem dat uiteindelijk ook nog lukken. Nou, dat gaat u dus vanmiddag allemaal horen, gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Togan Sokjev. Maar nu eerst nog even dit. Dankzij Mendelssohn werd niet alleen het vioolconcert van Beethoven herontdekt, maar ook de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Dat was bijna 80 jaar lang in vergetelheid geraakt. En nu ook, even voordat we naar dat concert van vandaag gaan, muziek van Bach.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En dat was Tzu Zaomei. Zij speelde de prelude en fuga nummer 22 in Besklein uit Das Wohltempererte Klavier, boek 1 van Johann Sebastian Bach. Vandaag in het zondagmiddagconcert dus geen concertgebouworkest, ook niet het Rotterdamse Philharmonisch, maar een concert dat op 27 februari van dit jaar werd gegeven in Berlijn door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Togan Sokjev. En als eerste werd de concertouverture Hebriden van Felix Mendelssohn gespeeld. Hij schreef dat in 1830 na een bezoek aan de Britse eilanden. Ja, en hij was vooral enorm onder de indruk van het Schotse eiland Staffa, waar een bijzondere basaltgrot te vinden is die bekend staat als Fingal's Cave. Direct na het zien van het eiland zou Mendelssohn het openingsthema van zijn ouverture hebben opgeschreven. Ja, en het is dus een concertouverture die dus niet voorafgaat aan een toneelstuk of opera. Maar het is een op zichzelf staande compositie, wordt ook wel gezien als een symfonisch gedicht. Ja, en hoewel het dus programmamuziek is, vertelt de muziek geen specifiek verhaal en gaat het ook niet over iets of iemand. Maar het zet meer een bepaalde sfeer neer. Het gevoel dat Mendelssohn had na het zien van die woeste schoonheid van die Britse eilanden, de Hebriden. Ja, laten we gewoon maar onze zuidwester opzetten. Alle hens aan dek. We gaan de zee op. We gaan op weg naar de Hebriden samen met Mendelssohn.

Toegan Sokjev dirigeerde de Berliner Philharmoniker en u hoorde de ouverture Hebriden van Felix Mendelssohn. Een werk waarvan Brahms ooit zei: ik zou graag alles wat ik geschreven heb opgeven om iets als de Hebriden ouverture te hebben gecomponeerd. Ja, en daarmee heb ik ook mooi meteen een bruggetje te pakken, want na die ouverture van Mendelssohn werd het dubbelconcert van Brahms gespeeld. Een concert voor viool, cello en orkest. Het is het laatste grote symfonische werk dat Brahms schreef, opgedragen aan zijn oude vriend, de vioolvirtuoos Jozef Joachim. Die was direct laaiend enthousiast over dit dubbelconcert, maar muziekrecensenten wisten er geen raad mee. Was dit niet eigenlijk een verkapte symfonie? Of had Brahms hier gewoon teruggegrepen op die ouderwetse vorm van een concerto grosso? Of was het nou toch echt wel een concert? Nou, Brahms had het niet alleen opgedragen aan Joachim. Het was ook een gebaar van verzoening. Hun jarenlange vriendschap was verbroken nadat de violist was gescheiden van zijn vrouw Amalie. En Brahms had in het conflict tussen Joachim en zijn inmiddels ex-vrouw de kant van Amalie gekozen. En dat kwam de vriendschap niet ten goede. Maar Brahms, hij wilde het graag weer goed maken met dit concert. En daarvoor had hij een mooi symbolisch muzikaal motief gebruikt, namelijk de noten AEF, een omkering van FAE, wat voor frei, aber einsam staat. Vrij, maar eenzaam. En dat was nou een persoonlijk motto van Jozef Joachim. En 34 jaar eerder was Brahms ook betrokken geweest bij een gezamenlijk werk waarin dat FAE-motief werd gebruikt als eerbetoon aan Joachim. De FAE-sonate uit 1853. Nou, Joachim was dus direct enthousiast over dit aan hem opgedragen dubbelconcert en speelde ook de première met daarbij op cello Robert Hausmann, met wie Brahms regelmatig kamermuziek speelde. En bij de nu volgende opname van de Berliner Philharmoniker zijn de solisten twee musici uit het orkest. Op viool concertmeester Noah Bendix-Balgley en op cello de eerste cellist van het orkest Bruno de Lepelaire.

Het dubbelconcert voor viool en cello van Johannes Brahms, hier uitgevoerd door violist Noah Bendix Balgley, concertmeester van de Berliner Philharmoniker en eerste cellist van datzelfde orkest Bruno de Lepeler. En zij speelden het samen met hun collega's onder leiding van Tugan Sokjev. Ja, en vervolgens kwam er nog een toegift van deze twee solisten.

0: Noah Bendix-Baglay op viool en Bruno de Lepeler speelde als toegift een bewerking van de 19e Hongaarse dans voor vierhandig piano van Brahms. En opnieuw terecht een groot applaus voor deze twee muzici van de Berliner Philharmoniker.
1: Het zondagmiddagconcert. Met Selma van Dijk. Op NPO Klassiek.
0: Ja, zometeen gaan we verder met dat concert dat op 27 februari van dit jaar werd gegeven in Berlijn. Na de pauze stond de Symfonie Fantastique van Hector Berlioz op het programma. Maar voordat we daarna gaan luisteren, eerst nog Beethoven. In 1828 hoorde Berlioz voor het eerst symfonieën van Beethoven, die een jaar eerder was overleden. De Franse componist was direct overweldigd door die muziek. En zijn Symfonie Fantastique is in zekere zin een eerbetoon aan de Duitse meester. Het derde deel bijvoorbeeld roept associaties op met die zesde symfonie, de Pastorale van Beethoven. Zo is de toonsoort hetzelfde, het is F groot. Maar ook is er gelijkenis tussen de serene melodielijnen en de nabootsing van natuurverschijnselen, zoals het zingen van de vogels en onweer. En verder telt die symfonie fantastiek, net zoals de zesde van Beethoven, 5 delen in plaats van de gebruikelijke 4 delen. Ja, daarom nu eerst nog even muziek van Beethoven, daarna die symfonie fantastiek van Berlioz.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De Wigmore Soloists speelden het tweede deel van het septet voor houtblazers, horen en strijkers in S groot van Ludwig van Beethoven. Ja, en de symfonieën van deze componist waren dus een bron van inspiratie voor Hector Berlioz. En van deze Franse componist gaan we nu luisteren naar een van zijn meest bekende werken, de Symphonie Fantastique. De première in 1830 van dit voor die tijd zeer vernieuwende werk werd een groot fiasco. Het publiek begreep er helemaal niets van en ook collega's.

componisten waren niet bepaald onder de indruk. Maar Berlioz zou eraan blijven werken, want hij wilde natuurlijk wel graag dat zijn publiek die muziek zou gaan begrijpen. En hij schreef het verhaal achter zijn symfonie Fantastiek op in een zogeheten programma. Het gaat over een artiest die hopeloos verliefd wordt op een vrouw. Maar al gauw wordt die verliefdheid een obsessie en zijn werkelijkheid verandert uiteindelijk in hallucinaties. Maar ja, die artiest, dat is geen fantasiefiguur. Die staat voor Berlioz zelf. Hij was namelijk smoorverliefd geworden op de Ierse actrice Harriet Smithson. Geobsedeerd door haar schreef hij vele liefdesbrieven, maar die bleven onbeantwoord. En met zijn symfonie Fantastiek deed hij een volgende poging om haar hart te winnen. En toen zij het stuk voor het eerst hoorde, besefte ze dat het over haar ging. Eindelijk zocht ze contact met Berlioz. En ze zouden zelfs ook trouwen, maar een heel gelukkig huwelijk, dat was het niet. En ze gingen dan ook weer uit elkaar. We gaan er naar luisteren. Dit is de Berliner Philharmoniker onder leiding van Togan Sokiev met de Symfonie Fantastiek van Hector Berlioz.

Een bijzonder enthousiast applaus voor de Berliner Philharmoniker onder leiding van Tugan Sokiev. Speelde zij de Symfonie Fantastique van Hector Berlioz. En daarmee eindigde dat concert dat de afgelopen 27 februari werd gegeven in de Philharmonie Berlin. Volgende week in het zondagmiddagconcert, de opname die we afgelopen vrijdag 15 mei hebben gemaakt in het Concertgebouw. Santu Matthias Rovali stond voor het Concertgebouworkest en hij dirigeerde als eerste werk In de natuur van Dvorak. Vervolgens speelde Sol Gabetta het eerste celloconcert van Martinu en na de pauze ballet

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dat was een bewerking van het eerste deel van In de Mist van Leos Janácek. Uitgevoerd door het Ebonit Saxofoon Quartet. Volgende week balletmuziek van Stravinsky en Ravel. Zij werkte regelmatig samen met Sergei Diaghilev, oprichter van het balletgezelschap Ballet Russe in Parijs. Een andere componist die ook muziek in opdracht van Diaghilev schreef, dat was Claude Debussy. En andersom gebeurde het ook, dat er op een bestaand werk van Debussy een ballet werd bedacht. In 1912 maakte de beroemde danser en choreograaf Vaslav Nijinsky een ballet op de muziek van Prélude à l'après-midi d'un faune.

Orchestre Métropolitain de Montréal onder leiding van Yannick Nézet-Séguin speelde Prélude à l'après-midi d'Infone van Claude Debussy. We zijn alweer bijna aan het eind gekomen van het zondagmiddagconcert. Tot slot de cellisten die we volgende week gaan horen met dat eerste celloconcert van Martinu. En dat is Sol Gabetta. Samen met het Deens Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Mario Fentago speelt ze het Rondo voor cello en orkest van Dvorak. Daarna Discotabel met Cécile Huyne. Nog een hele mooie zondag verder. Graag tot volgende week. Dag.

0: Succes.
1: NPO Klassiek. NTR. Discotabel. Met Cécile Huynen.
2: Ja, goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Discotabel. Gisteren overleed Felicity Lott, of Flot, zoals ze genoemd werd. De Britse sopraan die op alle grote podia en bij alle grote operahuizen zong. Haar liederen van Richard Strauss met Nemi Järvi, Händel onder leiding van Trevor Pinnock, liederen met pianist Graham Johnson, maar ook operette. Zij leek alles te kunnen. En er zijn ongelooflijk veel mooie opnames te vinden. Een grote ster, Felicity Lott. En als we aan het einde van de uitzending genoeg tijd hebben, ik ga ervoor zorgen, dan draaien we iets van haar. We gaan naar het panel. We hebben vandaag een zeer ervaren discotabelaar, cellist Quirine Viersen. En we hebben een debutant. En dat is dirigent Jacques van Steen. Nou, om met jou te beginnen, Jacques. Is het niet bijzonder dat je na zoveel decennia internationaal dirigentschap nog een debutant kan zijn? Hoe vind je dat?
3: Dat is denk ik heel gezond. Want ik denk, iedere concert is een soort debuut. Als je het goed doet, blijft het fris.
2: Nou, vandaag geen concert. We gaan lekker kletsen. Ik vind het geweldig dat je er bent. En wil jij jezelf, ondanks die lange carrière, toch nog even kort voorstellen aan de luisteraars?
3: Ja. Graag. Ik ben begonnen bij het balletorkest als chefdirigent.
2: Wij samen.
3: Daar hebben wij elkaar leren kennen. Ja. Dat is pas een paar jaar geleden.
2: Ja, natuurlijk.
3: Dat is 40 jaar geleden. En verder heb ik een enorme ervaring. Aan de ene kant hele goede. Aan de andere kant was het op een gegeven moment ook wel genoeg. Ik heb 20 jaar de Duitse theater- en operawereld en orkestwereld leren kennen.
2: Ja.
3: En dat was heel intens. Als je GMD bent ergens in de stad, dan gaat het over 30% muziek.
2: Generaal muziekdirector,
3: bedoel je? Generaal muziekdirector. En dan praat je over financiën, over sponsoring, over politiek en over personeel.
2: Heel veel ruis.
3: Heel, heel moeilijk. Daar ben ik in 2013 mee gestopt. Mm-hmm. Het was ook wel genoeg. Tegelijkertijd met de Duitsstalige tak, zeg maar, want Wenen hoorde daar ook wel een beetje bij. De Engelstalige tak, dat moet ik ook echt zo zeggen, want het was van Ulster naar Wales en naar Engeland en naar Schotland. En dat was een heel groot contrast, zowel in de mentaliteit van spelen als in het tijdsbestek waarin je iets doet.
2: Ja.
3: En de kwaliteit, de concerten zijn fenomenaal in beide landen.
2: Heel hoog niveau, hè?
3: Maar het is heel hoog niveau spelen. En ik geef graag les en dat doe ik ook al sinds het begin van mijn carrière om... Dat mijn leraar afscheid nam en hij zegt, ik heb het in het publiek zei hij ook, ik heb een cadeautje voor jullie. En ik zat in de zaal, ik wist bij God niet waar hij het over had. En hij zegt, ik heb een opvolger.
2: Wie was die leraar?
3: De leraar was André Rieu.
2: Oh, kijk aan.
3: En hij kon geen viool spelen.
2: De vader van de huidige.
3: Ja, fenomenale tijd, 7 jaar lang.
2: Ja.
3: En uit dat lesgeven en dirigeren van jonge mensen is er een enorme... lust en behoefte blijven bestaan om jonge mensen te inspireren en te vertellen hoe het dan uiteindelijk gaat.
2: Ja.
3: Ik ben nu iets ouder dan 25, dus ik kan ze vertellen hoe het repertoire moet. En dat is prettig. Ik vraag aan mijn agent Marianne Hertzberger ook altijd, kunnen we samen kijken of dat we toch 1 keer per jaar een groot jeugdorkest dirigeren?
2: Ja, dat
3: dit
2: is
3: jaar wordt het Ierland,
2: hè?
3: En volgend jaar weer iets anders.
2: Ja. Nou, Jacques.
3: KC is er nog, het Koninklijk Conservatorium. Dus met Amsterdam hebben wij een fantastische opleiding. Dat is het in het kort.
2: En je bent nu voor het eerst in lang een zondag vrij en dan ben je bij ons. En daar ben ik je zeer erkentelijk voor.
3: Ja, heel graag, heel fijn.
2: Quirine, afgelopen week speelde Sol Gabetta met het Concertgebouworkest het celloconcert van Martinou.
4: Ja.
2: Heb je het gehoord?
4: Nee, mijn ouders.
2: Ah.
4: Wel, vonden het een grillig werk en niet makkelijk toegankelijk werken. Ik heb het zelf ooit gespeeld, tijd geleden.
2: Ja.
4: Maar ik hou heel erg van Martinou. Dus het is mij nooit zo overgekomen op mezelf dat het moeilijk zou zijn voor een luisteraar. Daar kom je pas veel later achter dat inderdaad zo kan zijn.
2: Ja. Er stond een mooi interview met haar in Preludium. waarin ze zegt dat ze de grote cellenconcerten nu anders speelt dan vroeger. Ze voelt zich zekerder, heeft meer durf en meer vertrouwen in haar eigen mening en interpretatie. Mm. En ze zegt, vroeger wilde ik een mooi verhaal houden om het publiek te charmeren en nu wil ik vooral eerlijk en naar mezelf zijn en naar de componist en geen compromissen meer sluiten. Jij zit ook al decennia op het podium. Welke veranderingen in jezelf ervaar jij?
4: Nee, wel een parallel met wat zij zegt, dat het zo ontzettend verandert met de tijd. Ja. Met je eigen leven ook. En goed, ik heb natuurlijk een ongelooflijk geluk dat ik 3 fantastische dochters heb. En daar krijg je continu spiegels. Soms ook heel lastig. Maar zo'n rijkdom. Ik denk dat ik de gedachte van het willen charmeren wel een beetje herken. Maar meer uit een soort van... vanaf de andere kant, je denkt meer aan het publiek. Wat wil het publiek? En nu ga je denken, wat wil ik?
2: Ja,
4: en daar durf je inderdaad met de jaren meer achter te gaan staan.
2: Heel goed. Dat was precies wat ik wilde horen. Dank je wel, Karin.
4: Goed.
2: We beginnen vandaag lekker licht met deze complete finale uit Piano Trio nummer 28 van Joseph Haydn.

0: De finale uit pianotrio nummer 28 van Haydn door Trio Gaspar. Ze spelen niet op historische instrumenten, omdat ze volgens henzelf ook op moderne instrumenten tot de kern van Haydn komen. Maar ze besloten wel om de versieringen niet van tevoren af te spreken. Want dat werd vroeger ook niet gedaan. Je improviseerde er dan even lekker op los. Corine, wat vond je ervan? Ik zag allerlei gezichtsuitdrukkingen voorbij komen.
1: Het is een ontzettende grappige waarwording in de huidige tijd, waar natuurlijk zoveel kennis is van interpretatie, van articulatie, van fraseringsbogen. En dan verwacht je dat al bijna bij Haydn, als je Haydn opnaam hoort. En dat zal wel. En dan komt er een bepaalde manier van spelen die eigenlijk heel vol overgave en ook een grote charmante kant heeft. Maar die helemaal niet voor hoe ik ben opgeleid, helemaal niet past bij Haydn. Dus je krijgt een hele malle mix van een stijl die in mijn ogen niet bij Haydn past. Het is ook wat donkerder. Een ouderwets. Nou, vroeger werd er, zeker door strijkers, was glissand. Die waren heel erg in van mooie verbindings glissandietjes.
0: Glijtjes.
1: Een beetje volle vette toon. Lekker vibreren. En nou, dat gebeurt ook. Dus
0: Dat
1: doen ze hier ook.
0: Ja. Is dat uit de tijd?
1: Ja, ik ben daar heel voorzichtig mee. Ik zou dat absoluut niet zo spelen. Maar wat ze zelf uitleggen. Als je helemaal met oude instrumenten gaat spelen. En dat doen ze niet. Dus ze hebben een hele bewuste keuze gemaakt. Ja, misschien hebben ze dus ook wel heel bewust gekozen. Van we spelen zoals wij nu spelen. En dan is het Haydn uit de klassieke periode. Maar waarom niet?
0: Ja.
1: Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het lastig om naar te luisteren. Omdat ik er heel veel dingen in mis. Het ademen, het articuleren, het fraseren. Maar ook dus de toon vind ik te donker. Ik wil lichtheid. Ik wil, als je die klank hebt, dat er heel veel boventonen zijn in plaats van heel veel ondertonen. En dus ik moet wel een beetje grinniken. Dus ik vind het ook wel weer een stunt. Maar ja, ik zou het
0: Jacques,
1: niet
0: vind
1: zo
0: jij doen. Vind jij het ook een stunt?
2: Ja, ik kan wel begrijpen wat Quirin zegt. Ik vind wel, als ik wat positieve dingen. Een trio is een van de moeilijkste dingen na strijktrio. Ik bedoel, dat weten jullie als strijkers. Ik vind er wel speelplezier van afspatten.
0: Oh ja, absoluut.
2: Dus de manier van samenspel is oké, af en toe kraakt het een beetje. Ik bedoel, kraken niet letterlijk van de opname, maar dat je denkt van tjik, er had nog wel een opnametje aangekund. En de interpretatie op zich, wij vinden elkaar, Queen en ik, als we op het podium zitten zonder woorden heel erg vaak. Want ik vind ook, ja, je kunt je kunt al die emoties gaan zoeken en dan niet op een barokstok spelen. Maar dan is het Weense, dus de klank laten prevaleren, is compleet weg. En dan vind ik, ik maak nogal wat opnames, als je echt goed luistert naar de balans tussen de drie instrumenten, dan is de viool verder vrijwel overspeeld door dat tikken van de Steinway. En de cello, die heeft ze nu dan ook wat hulp nodig. Als je dan een opname maakt in de studio, vind ik de balans slecht. Mm-hmm. Van de andere kant, je hoort ook wel intonatiedingetjes die niet met zo'n piano kloppen. Dat is ook alweer leuk, want dan hoor je die viool tenminste.
0: Oké, ik stel voor dat we nog iets anders gaan luisteren, wat heel anders is, om te kijken hoe jullie dat, hoe dat binnenkomt. Want Trio Gaspar combineert bij concerten en op hun albums pianotrio's van Haydn met muziek uit de 20e en 21e eeuw. Op dit album is dat Threesome in a Haydn van de Zwitserse Helena Winkelmann. Het is een eerbetoon aan Haydn. En je hoort een stukje van het laatste deel. Dat is gebaseerd op gebeurtenissen in het paleis van Haydns werkgever, prins Nicolaus Esterhazy, zoals ongewenste bezoeken van Haydns zwager, ouderdomsgebreken en luidruchtige drankpartijen.

0: Made in Wine and Other Esterhazy Scandals van Helena Winkelman. Geïnspireerd op gebeurtenissen op het Esterhazy-paleis tijdens Haydn's verblijf daar. Nou, Jacques, zeg er eens wat van. Ja,
1: dat vind ik dus goed. Dat is leuk. En de durf om te combineren met een reflectie uit deze tijd. Ik heb jaren in Zwitserland gedirigeerd in Winterthur. En zij is zelf een hele goede violiste. Komt uit Basel, maar heeft ook
0: Je bedoelt Helena Winkelman, Helena, je kent haar. Oké.
1: En is half Nederlands ook, zoals Frank Martin altijd half Nederlands genoemd wordt.
0: Ja.
1: Maar dit vind ik leuk en dat vind ik dapper en heel erg goed om zoiets te laten zien. En mijn hobby is ook programmeren, want ik wil ook altijd eenheid in een avondprogramma hebben voor het publiek. Nou, dit past perfect. En ik denk, we moeten ook niet vergeten, Esterhazy, er werd gewoon gefeest. Klaar. Ja. En Haydn wordt altijd zo precies en zo.
0: Ja, precies.
1: Laat maar lekker. Ik vind het heel leuk. Ik vind het een geniale vondst.
0: En, Quirin?
2: Ja, ik vind dat ook. Ik hou ook van tegenpolen in binnenprogramma's. En zeker als het dan geïnspireerd is op elkaar. Of in dit geval op Haydn. En inderdaad, de andere inkijk. Want dat is zo grappig. Want heel veel mensen denken dat klassiek geschoolde componisten. Of klassieke componisten allemaal heel saai en heel braaf en zo. Terwijl het complete onzin is. Want er was ongelooflijk veel lol. En Haydn was sowieso één. Ik bedoel, er zitten zoveel grapjes in muziek.
0: Ja, precies. En in deze muziek dus.
2: En deze muziek heel erg ook, ja.
0: Nieuwe album van Trio Gaspar met pianotrio's van Joseph Haydn en het hedendaagse pianotrio Threesome in a Haydn van Helena Winkelman. Wij gaan naar een celloconcert uit de 20e eeuw en we vallen meteen met de deur in huis.

0: Het uitgangspunt van dit album is het tweede celloconcert van de Poolse componist Grażyna Bartsiewicz. Zij maakte behalve lyrische melodieën ook gebruik van 12-toonstechniek, een compositietechniek uit de 20e eeuw. De Spaanse cellist Gaspar Casado y Moreu speelde de première in 1963. Hij had maar 2 repetities gehad en dat was ook te horen. Het orkest speelde niet goed en hij raakte compleet de weg kwijt. Wat een nachtmerrie moet dat zijn. En de cellist op dit album zegt: het is verbazingwekkend hoe Bartsiewicz met maar een paar noten een hele wereld tevoorschijn kan toveren. Nou Jacques, je hebt natuurlijk maar een paar minuten gehoord. Welke indruk maakt het op jou?
1: Ik vind het fenomenaal. Gaaf. Ik hoor een communicatie tussen solist en dirigent en een grote orkestbezetting die zo kleurrijk is.
0: Hoe hoor je die communicatie dan?
1: Nou, als je de sferen die opgeroepen worden, ineens veranderen bij Bartsiewicz in een beetje Stravinsky-achtig samenspel. En dat is spot on, dat is lastig en daar moet je op elkaar ingespeeld zijn. Dat vind ik erg goed. Ik vind erg goed dat de cellist, ik ben heel benieuwd wie het is. Ik dacht aan Gauthier, maar dat zal wel niet.
0: Nee,
1: Capuçon.
0: Die is het niet.
1: Die warmte van de cello blijft en dan is het geen moderne muziek en we spelen moderne noten. Dat wordt goed. Quirin, correct me if I'm wrong, maar er wordt goed cello gespeeld. Ik zou het graag dirigeren. Ik heb ook wel Bartsiewicz gedirigeerd.
0: Ja.
1: Ik zou het graag dirigeren. Dat bedoel ik eigenlijk niet Autain of zo, maar het lijkt me heerlijk om aan te werken.
0: Ja, nou, dat staat dus,
1: ik
0: voel daar een projectje aankomen.
1: Ja, ik vind een mooie. Quirin.
0: Quirin.
2: Ja, ik vind het is heel spannend. Je bent meteen alert. Wat gaat er allemaal komen? Ik heb wel, zeg maar, mijn ding is, het is zeker goed gespeeld, zowel orkest als cellist. Wat gaaf is aan de ene kant, is dat inderdaad de donkere kant van de cello heel erg benaderd wordt. Mm-hmm. Tegelijkertijd zit bij mij als celliste zijnde een balansvraag bij mij op. Hoe zou dit in de zaal zijn? Want dit is natuurlijk een opname. Er is duidelijk dingen uitgehaald. En overleeft de cello op een live concert? Dat was mijn kanttekening, omdat het heel gaaf, de cello op de echte cellokant, zeg maar, dus niet de hele hoge vioolkant, maar echt de meer baskant benaderd is door Bartsiewicz. En wat ik eigenlijk geweldig vind, want dat maakt cello ook zo geweldig. Maar ja, overleeft het?
0: Dit is niet live.
2: Dus qua opname kan het heel goed.
0: Ja.
2: Maar je voelt wel qua opname dat de cello eruit getild wordt.
0: Ja.
2: En dat dan, als cellist wil je gehoord worden. Ja. Dus dan weet ik niet of je gehoord wordt in de zaal.
0: Vind je het een aantrekkelijk stuk?
2: Ik zou het heel graag helemaal horen. Maar ik moet er wel aan wennen, moet ik zeggen. Maar dat is misschien ook die.
0: Maar dat is altijd een eerste keer.
2: Dat is de eerste keer. Nee, er is ook muziek waar je je meteen mee kan identificeren.
0: Ja.
2: Ja. En ik vind het heel fascinerend, dat zeker.
0: Enig idee wie we horen?
2: Nee, echt geen idee.
0: Nicolas Alstedt.
2: Och, ja.
0: Ja, samen met...
2: Nee, dat had ik ook helemaal niet verwacht.
0: Zweeds Radio Symfonieorkest, geweldig orkest, onder leiding van Maxim Emelianichev.
1: Oké.
0: Okay. Bijzonder, hè?
2: Ja.
1: Klinkt goed.
0: Emelianichev dirigeert ook heel veel barokmuziek, vroege muziek.
2: Ja. Ja. En Nicola speelt natuurlijk heel veel barok ook.
0: Ja, precies.
2: Ja, dus daarom zou ik hier niet zo snel zeggen komen. Ik associeer hem inderdaad niet zo snel met heel moderne muziek.
0: Die hebben elkaar helemaal gevonden. En Alstedt zegt dus, hij vindt dit een symfonisch stuk waarin de cello alles bij elkaar hoort. Ja. Alles bij elkaar houdt.
2: Ja, ja, ja.
0: Voelen
2: ja.
0: jullie dat ook zo?
2: Ja, dat vind ik een heel, heel goed gezegd.
0: Ja.
2: Ja, dat is inderdaad ook wel wat je voelt inderdaad.
0: Ja. Nou ja, en Bartsiewicz, dat is natuurlijk ongelooflijke muziek. Ik heb een jaar of 2 geleden nog het concert voor strijkorkest gespeeld uit 1948. Een waanzinnig stuk, zou ik ook tegen de luisteraars willen zeggen. Zoek dat eens op. Er is een geweldige opname daarvan met Symphony of London, onder leiding van John Wilson. Hele bijzondere compositie. Dit album dus van cellist Nicolas Alstedt, een dirigent en pianist Maxim Emelianichev, Zweeds Radio Symfonieorkest. Het album heet Music from the 60s. Met onder andere dus het celloconcert van Bartsiewicz, maar ook de sonate van Benjamin Britten met Emelianichev aan de vleugel. En ook leuk om te weten, als afsluiter staat op het album Blackbird van de Beatles. Dat ze ook samen speelden op het Prinsengrachtconcert in 2022. Zeer de moeite waard om nader te onderzoeken, zou ik willen zeggen.
2: Ja.
0: Voordat wij naar de vergelijking gaan met Schubert's 5e, heb ik nog één album. We gaan 4 eeuwen terug in de tijd naar Italië in 1588.

0: Vago Agioletto che cantando vai, lief vogeltje dat zingt. Een madrigaal van de Vlaamse renaissance-componist Guillaume de Wert. Hij werkte voornamelijk in Italië, ook tijdens het componeren van dit madrigaal in 1588. En in die tijd was de Wert niet gelukkig. Hij was vaak ziek en hij kwam er ook achter dat zijn vrouwen bedroog. Onder andere met collega-componisten. En bovendien was ze betrokken bij een complot om de familie van de graaf van Novellara te vermoorden, wiens erfenis ze wel had willen hebben. En daarvoor belandde ze in de gevangenis, waar ze ook stierf. Quirin, helpt zo'n smeuïg verhaal bij het luisteren naar deze muziek?
1: Nee. Nee, in de zin van nee, want die muziek gaat over een vogeltje. Dus dat,
0: ja, dat is raar.
1: Ja, dat is.
0: Hij heeft het licht proberen te maken misschien.
1: Ja, denk het. Mijn eerste reactie met zang is altijd, daar word ik zo blij van. Dat is voor mij toch wel de kern van alle muziek. Zit hem toch in het zingen. En dan ben ik dus echt, dat ik een soort thuisgevoel. En op een gegeven moment begint het een beetje te wringen, dat ik denk van, ik hoor te veel verschillende stemmen. En dat zijn ze natuurlijk ook, dat hoort ook zo, want dat is ook de bedoeling. Maar ze zijn voor mij niet een, ze vormen dat tegelijkertijd niet dat geheel waar ik ook steeds naar hunker. Dus ik hoor te veel aparte, maar ik weet niet of dat de opname is. Ik vermoed het.
0: Het kan ook een keuze zijn. Hè? Ja. Je hoort veel discussie over bijvoorbeeld ensembles als Voces 8, waarin wordt gezocht naar één stem. Ja. En bijvoorbeeld, hoe heette ze? Ik presenteerde het laatste concert met, nou, nu ben ik het even kwijt, 6 jongens uit Engeland, waar die renaissance, de Kingsingers.
1: De Kingsingers, ja, ik wou het.
0: Die veel meer kiezen voor, om die individuele stemmen te laten horen.
1: Ja. Nee, dan ben ik misschien meer voor inderdaad voor dat ook. Ik wil zo graag en. Ik wil ook die samensmelting. En dat is volgens mij ook de bedoeling van deze muziek. Al die verschillende stemmen en ze komen ook weer steeds samen. Maar ik hoor het samen niet. En dus dat ik merk gewoon dat mij afleidt in het luisteren. En ja, dan ben ik nu even heel kritisch, maar en ik weet niet of dat ook daarmee gewoon parallel loopt dat het een bepaalde opname is, maar ze intonatie komt ook niet helemaal samen. En die dingen die gaan bij mij dan storen, terwijl ik het zo heerlijk vind om tegelijkertijd heerlijk vind om naar te luisteren.
0: Ja.
1: Dus dit ik kom eigenlijk tot mijn slotsom en dat mag je misschien niet zeggen hier, want we hebben het hier over opnames, maar ik pleit zo ook steeds meer voor live muziek luisteren, dus ook misschien live opnames.
0: Jacques?
2: Ja, interessant wat je zegt, want ik vond het probleem bij dit soort werk, je vertelt een mooi verhaal. Dat is een Belgische componist die naar Italië gaat. Hij was niet de enige, want er waren veel Belgen en Zuid-Nederlanders die daar geland zijn, omdat daar ook werk voor hen was in kathedralen en die omstandigheden. Dus inderdaad, het verhaal, oh ja, of dat hij nou overspel of niet, dat boeit me dan niet zo. Wat ik een mooi ding vond, is dat ze gezocht hebben naar een individualiteit in dat quintet, wat zien als het een quintet is. Want dat kon ik dus niet zo goed waarnemen. En je hebt dan op een gegeven moment wel een tenor die er doorheen snijdt. Wat mijn grootste probleem is met dit soort muzieken, als je werkelijk niets verstaat. Je hoeft geen Italiaans te kunnen, maar er waren geen medeklinkers. Is het nou Eretti of Eresti? Dat vind ik dan een probleem. Daar zou ik heel erg op werken. Alhoewel het niet mijn muziek is, hoor. Ik heb het nooit gedaan, maar andere vraag is of je bij zo'n opname, omdat die mensen naar kathedralen zijn gereisd in Italië, of dat je de ruimte niet een klein beetje meer kans kunt geven. Dat het is zo direct opgenomen.
1: Nee, dat is misschien
2: van, moet je die op je keukentafel hebben.
1: Ja.
2: Dus ik denk, maak daar iets moois van. En als het dan een paar seconden echt, ik was in, waar was ik? In Brno, met 6 seconden nagalm in de kathedraal.
0: Allemachtig.
2: Met een orkest en een Beethoven mis en zo. Oké,
0: dat
2: zegt
0: is moeilijk.
2: Iedereen, je bent hartstikke gek en het is moeilijk, zegt iedereen. Doe het gewoon. En die sfeer waar jij over praat, Quirin, met de zin van het doet je zoveel, die komt dan uit die ruimte.
1: Ja.
2: En die ruimtelijkheid, die mis ik hier totaal.
1: Maar dat is mooi gezegd. Dat is waarschijnlijk ook wat mijn.
2: Maar de keuze van de muziek en de kwaliteit van de muziek. En ik heb altijd een wens gehad, dat kan ik nu niet meer vervullen. Dat is Thomas Tallis, Spem in Aden. Alium voor 40 zangers. Ja. Dat is te dirigeren voor mij, zeg maar, als grote gebaren. En dat zou ik graag nog een keer willen doen ergens.
0: Nou, wie weet, ja. Jacques. Voor de luisteraars zelf te beoordelen natuurlijk wat je hiervan vindt. Het ensemble La Compagnia del Madrigale, een Italiaans vocaal ensemble gespecialiseerd in oude muziek, maakte dit nieuwe album met 5- en 6-stemmige madrigalen van Guillaume de Wert. Beste luisteraars, dit is Discotabel met cellist Querien Viersen en dirigent Jacques van Steen. Vragen en opmerkingen kun je sturen naar de NPO Luister-app.
3: Discotabel met Cécile Huinen op NPO Klassiek.
0: En dan gaan we naar de vergelijking met de 5e symfonie van Franz Schubert. Hij schreef hem in 1816 op zijn 19e in 4 weken tijd. En dat jaar 1816 was voor Schubert het jaar van de vrijheid. Met zijn vader had hij een slechte band en zijn moeder ging dood. Dus hij besloot bij vrienden op kamers te gaan wonen. Hij dompelde zich onder in een frivool studentenleven met veel kroegen, drank en discussies over kunst en politiek. Bovendien nam hij ontslag als onderwijzer op de school van zijn vader. Hij was het meer dan zat en schijnt gezegd te hebben: die ettertjes op school weigeren mijn bevelen op te volgen. Ja, ja. Nadat hij zich jarenlang had laten inspireren door Beethoven, was hij nu idolaat van Mozart. En dat is in deze 5e symfonie goed te horen. De instrumentatie is voor kamerorkest en sober, zonder trompetten, pauken en klarinetten. We beginnen de eerste ronde met het eerste deel, Allegro. Hier is opname A.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Volgens ooggetuigen en vrienden componeerde Schubert altijd en overal waar hij ook was. En als hij geen papier bij de hand had, dan schreef hij bijvoorbeeld gewoon op een servetje. Toen zijn eerste leraar hem de beginselen van harmonie en contrapunt wilde bijbrengen, schijnt hij geroepen te hebben: Er hat es vom lieben Herrgott selber. Hij heeft het van onze lieve Heer zelf. Thema's, melodieën en bijzondere harmonische wendingen. Schubert schudde het allemaal zo uit zijn mouw. Hier is opname B.

De première van de Vijfde Symfonie was een privéconcert bij vrienden, waarbij Schubert zelf altviool speelde in het orkest. Maar verder dan die ene uitvoering kwam de symfonie tijdens Schubert's leven niet. Pas in 1880, 52 jaar na zijn dood, verscheen de eerste druk. Hier is opname C.

0: En dat was de eerste ronde met het eerste deel Allegro uit de vijfde symfonie van Franz Schubert. Nou, Jacques, ja. Je mag beginnen. Leg ze eens kort naast elkaar.
1: Kort naast elkaar. Als ik zo vrij mag zijn, ik denk in historisch perspectief. Dus de eerste is de oudste. Een beetje Neville Marriner-achtig, degelijk. Wel een concept. En de muziek is zo goed dat je het op deze toch behoorlijk monochrome manier toch braaf kunt spelen. Dan de tweede.
0: Waarom heeft, monochroom?
1: Dynamisch. Als je dat vergelijkt, als ik een sprongetje maak naar de laatste, dan hoor je dat er allerlei dynamieken verzonnen worden uit inspiratie die er niet staan bij Schubert. En in de eerste versie, er staat niets, dus doe het maar. En de mensen hebben zoveel respect gehad voor het staat er niet. Nou, dan spelen we eerst maar mooi die noten allemaal onder elkaar. Dat is wat ik bij de eerste voel.
0: Ja.
1: En dan ontwikkelt het bij de tweede in een hele mooie verteltrand, mooie schakeringen, een beetje vooruit, een beetje crescendo, decrescendo. Het staat er allemaal niet, maar de agogiek en de retoriek van de muziek is heel pakkend. Vind ik de beste, moet ik heel eerlijk zeggen. Want de laatste, die gaat voor mij dus over de schreef. Het is heel fris, heel modern. Het lijkt mij, omdat het de helft van de tijd ook niet samen is, lijkt het me zonder dirigent. Dus zo'n groep die bij elkaar gaat zitten, misschien is het complete onzin wat ik zeg. Maar je vraagt me naar mijn mening. Dat gaan we zien. Misschien is het historisch bedoeld op moderne instrumenten, want het is allemaal op A440, op de toonhoogte voor de moderne orkesten, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft zeker niets weens. Er gaat van alles vooruit en elk einde van een toon is kort.
0: Opname C heb je nou over.
1: Opname C, dus de modernste van de drie.
0: Ja.
1: En dan gaat het een beetje omhoog en dan wordt er versneld. En dan gaat het weer een beetje terug. En dan wordt er, dat is dus afgezien van het feit dat het niet mijn generatie ding is. Maar dat maakt niet uit. Dat zijn de grote verschillen als je mij vraagt van de drie. Ik zie één lijn, maar ik hoor één lijn, laat ik zo zeggen.
0: En jij zegt net dat voor jou B tot nu toe
1: Ja, voor mij B, dan ga ik zitten genieten. Dan denk die man of vrouw of die groep, die heeft er goed over nagedacht.
0: Ja.
1: Is toonsoortgebonden musiceren. Dus dan zie je, dan hoor je dat er een wisseling is bij Schubert, die in zijn geest en jouw genialiteit die van boven komt, denk ik ook. Je hoeft niet gelovig te zijn om dit heel erg geniaal te vinden.
0: Ja,
1: het komt van boven.
0: Ja.
1: En dat hoor ik in die tweede. Ik zit te genieten. Bij de derde switch ik naar een maat of 10 af.
0: Quirin, je mag het zeggen.
2: Ja, ik ben het helemaal met Jacques eens. Dat ik inderdaad ook zie, dat is te gehaast. Dat is dat. Nou ja, inderdaad, ik kom er steeds meer achter hoe belangrijk de kennis is van de taal waaruit de componist, de taal van de componist, ook de echte gewoon de moedertaal. En Weens, Oostenrijk, ik heb natuurlijk heel lang in Oostenrijk gewoond. Dat zingt, dat heeft een bepaalde cadans. Dus zelfs in motiefjes kan je daar heel erg veel mee gaan doen. En hoe time je een motiefje? En dan is bij C inderdaad alles heel gehaast. En binnen dat motiefje gebeurt te weinig. Timing ook. Dat vind ik inderdaad ook. Daar word ik onrustig van.
0: Ja.
2: De eerste vond ik inderdaad ook te strak, te netjes, te vierkant. Ook dynamisch te netjes. Er gebeuren te weinig momenten van leven eigenlijk. Want dat is natuurlijk. Maar het is zo grappig. Want wij kennen het niet anders dan Strijkers van Bach staat ook bijna. Er staat ook geen dynamiek bij.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, in eerste instantie doe je dat dan ook heel voorzichtig. Maar je moet het juist heel erg extreem doen.
0: Ja.
2: En daar komt inderdaad B het dichtst bij. Maar ik hou van het. Van mij mag het nog uitgesprokener zijn allemaal.
0: Dan B ook.
2: Ook zelfs nog dan B, maar ik kies absoluut nu ook B.
0: Okay.
2: Maar we hadden het er heel erg over het begin over. Het Solcabetta zei dat je steeds meer achter je eigen mening gaat staan.
0: Ja.
2: En ik merk gewoon dat ik ook in mijn mening naar hoe ik iets wil horen ook steeds uitgesprokener word.
0: Ja.
2: Steeds meer een eigen. Dat ik nu bijna denk, mag ik ook een keertje dirigeren? Maar
0: dat had ik ook,
2: maar niet.
0: Hoor.
2: Maar.
0: Ik volgens mij tot mijn 40s of zo echt blind gedaan wat een dirigent wilde.
2: Mm-hmm.
0: En vanaf toen kreeg ik opeens zijn eigen mening.
2: Ja.
0: Dan
2: wordt het
0: heel
2: lastig.
0: Veel
2: mm-hmm.
0: toen werd het heel lastig. Inderdaad.
2: Mm-hmm.
0: Maar goed, het gaat niet over mij. We gaan naar de tweede ronde. Met het tweede deel Andante con moto. Opname A.

volgens de panelleden erg vierkant en een beetje te netjes. En dan gaan we naar opname B, die de panelleden heel mooi vonden. Maar Anne de Vries, die zegt op de NPO Luister-app... gekunstelde dynamiek, nietszeggend irritant. We gaan het horen.

En dan gaan we verder met opname C. Ja, die ging volgens de panelleden over de schreef. Het was ongelijk en ook een beetje gehaast.

0: Je hoorde drie keer het Andante con moto uit Schubert's vijfde symfonie. Totaal verschillend, hè, Quirine?
1: Compleet verschillend, ja. Wacht even, koptelefoon af. Anders hoor ik mezelf, dat is toch altijd minder. Bij A blijft het... Het is altijd zo jammer, want het is een ongelooflijk goed orkest, volgens mij. Dus met alle goede bedoelingen, maar... Voor mij moet Schubert bewegen, moet lichtvoetig zijn, moet een richting hebben, je moet meegenomen worden. En dat is bij A, het is te zwaar, het blijft staan. Klank is te traag, te weinig richting, maar wel extreem. We hebben gewoon hoge kwaliteit orkest. Dus
0: waar hoor je dat dan aan? Terwijl al
1: ja, gewoon de klankkleur, ook in principe van het orkest. De precisie, je hoort echt een orkest samenspelen met wel degelijk één visie. Alleen deel je de visie niet en dat blijft altijd jammer.
0: Ja.
1: En bij B merk je gewoon meteen, nogmaals, het is zeker ook niet mijn lievelingsopname, maar ik word wel meegenomen in de beweging, in de richting. Er wordt een verhaal verteld. En dat is voor mij toch wel echt heel, heel, heel erg belangrijk. En het ademt ook.
0: Ja.
1: En dan kom je bij C. En ja, we hadden een heel klein onderonsje, Jacques en ik. En dat mag natuurlijk misschien eigenlijk niet tijdens het luisteren. Maar het viel meteen op. Een enorme dosis vibrato bij de eerste viool. Dat je denkt, waar zijn we in beland? En grappig genoeg, we vonden het eerst...
0: Waarom mag dat niet?
1: Het mag, maar het moet daardoor... Vibrato moet een toevoeging zijn aan de beweging van de muziek. En dit is een toevoeging die eigenlijk de muziek langzamer maakt.
0: Het is een middel, maar het mag geen doel zijn, hè?
1: Ja, zo is het eigenlijk veel beter gezegd, ja. Het is traag. We vonden het eerste deel te vlot en te gehaast. Maar dit is, het staat stil en je blijft erin hangen.
0: Ja.
1: Dus ik weet ook niet waar je dan heen wil gaan.
0: Je blijft dus nu
1: tot nu toe bij B.
0: Ja. Jacques, hoe sta jij erin?
2: Nou, ik zit 10 minuten te denken dat jij mij voor de gek houdt.
0: Nee, en dat, ik zou niet durven.
2: Ja, dat weet ik niet. Dat mag ook gerust. Maar dat de eerste opname de laatste was en de laatste de eerste werd. Omdat het laatste wat Quirine zegt, dat lijzige van het Andante con moto is eraf. En het is heerlijk ouderwets en het is de romantiek puur. En het is dat vibrato op de eerste toon. Maar het lijkt alsof mijn cd-speler de accu leeg is. Zo. En dat vond ik dus ook bij die eerste opname van het eerste deel. En dan komt nu de tweede deel. En de tweede opname van dit tweede deel is weer uit de drie. Dan denk ik van ja, daar blijf ik luisteren. Dat is ook niet Weens. Veel middengeluid, dat vind ik dan een beetje jammer.
0: Middengeluid
2: dus in het orkest, de horens die ineens gaan overheersen. Het kan een balans zijn in de opnamestudio of zo, hoor. Maar dat vind ik dan jammer. Het is zo transparante muziek en zo levend. Dus opname 1 is voor mij totaal overbodig, maar ik dacht dat het derde orkest was. Serieus, ik heb 10 minuten
0: hier. Dezelfde volgorde gedraaid.
2: Ja, dat is ook terecht natuurlijk, snap ik ook. Maar ik kon er niets mee. En dat is omdat
0: Duidelijk. De
2: adem is er niet, dus te weinig balans in de strijkers. Is het een oude muziekinterpretatie die dan ineens naar boven komt? Om een of andere reden. Het zingt niet, het is niet Weens en dan switch ik af. Sorry zo hard te zijn, maar ik denk, je vraagt mijn mening. En ik dacht echt dat je nodig hebt.
0: Daar word je voor ingehuurd, Jacques. Dus kijk, dat mag je, mag je zeggen. Nou, het wordt spannend. Mm-hmm. In de derde ronde, zullen we ze toch nog alle drie even laten horen? Of moet er eentje afvallen?
1: Nee, ik zou ze alle drie doen.
0: Okay. Dan gaan we ze alle drie draaien. En je hoort het vierde deel uit deze symfonie. Het Allegro Vivace, opname A.

0: En dat was het laatste fragment uit Schubert's vijfde symfonie. Nou, op de NPO Luister-app gaan iedereen ook lekker los. Jacques, welke zou jij het liefste in de auto terug naar huis nog een keer willen luisteren?
1: Ik heb geen cd-speler.
0: Ja, okay.
1: Ik blijf bij nummer 2. Ik blijf bij de middelste uitvoering. Heel duidelijk. Als ik er één zou moeten kiezen.
0: Corine?
2: Ja, daar ben ik het mee eens. Hoewel de levendigheid wel bij deze opnames dichter bij elkaar is gekomen.
0: Ja. Okay, dat is leuk. Ja. Om dus, te horen. Ja. Ik ga jullie verklappen wie dit zijn. Dan ben ik benieuwd wat jullie vinden. Opname A. Uit 1990. Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Charles Mackerras.
1: Dat verbaast me heel erg.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja.
1: Ik dacht Neville Marriner met, hoe heet dat clubje? Dat prachtige clubje.
2: Ja.
1: Mackerras is groot en Janacek en dit ja. ook. Maar dat had ik niet verwacht.
0: Nee. Opname C. Stockholm Sinfoniata onder leiding van Neeme Järvi in 1987.
1: Ja.
0: Goh.
2: Ook niet verwacht.
0: En dan opname B, nieuw, de nieuwe opname, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Järvi's zoon, ja. Pavo Järvi.
1: Ja, kijk, leuk.
0: Voelde
1: leuk.
0: Je dat aankomen?
2: Dat leuk. Is leuk.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Heel goed, heel goed.
0: Begrijpen jullie de verschillen nu beter nu je deze namen hoort of eigenlijk toch niet?
2: Niet allemaal, nee. Nee, zeker niet. Verrassend, maar leuk.
0: Wat had je anders verwacht?
2: Ik dacht echt C zonder dirigent was.
0: Ja, precies.
2: Ja, was echt,
0: jij had het daar ook al over.
2: En ik dacht dat A een nog een stukje oudere opname was, maar zeker niet die Ethan van Lightman.
0: Nee, ja. hè? Dat zou je heel anders denken. Ik was ook...
1: Ja, ja, het is interessant, want die Age of Enlightenment is ontstaan uit de behoefte ja. om niet ja. In de platgetreden paden te spelen.
0: Nee, dat hebben ze dus volgens jullie toch niet helemaal gedaan nou, vandaag. Ja, maar ik.
1: Zijn keuze, denk ik.
0: Ik dank jullie voor
2: Heel
0: jullie
2: graag gedaan.
0: Kritische en vrolijke commentaar van vandaag.
1: Groot plezier, dank je.
0: Cellist Quirine Viersen en dirigent Jacques van Steen. Heel fijn dat jullie er waren. Regie en samenstelling vandaag Michelle van den Berg. En de techniek deed Hemmo de Vries. Tot slot hoor je het onwaarschijnlijk mooie lied L'heure exquise, oftewel het sublieme moment van Ranaldo Haan door sopraan Felicity Lott. Eergisteren overleden. Fijne avond.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan. En jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nvoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een Britse bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigde op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar in de Eredivisie uitkomt. Het weer, enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger. In het oosten blijft het regenen. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
6: Hey, Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV.
12: Panorama Zondag met Hans Smit.
13: Ja, goedenavond. Welkom. Fijn dat je er bent. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. Aan de hand daarvan hebben we de route uitgestippeld. En er is veel muziek voor onderweg. Mijn gast van vandaag die houdt wel van een goede grap als hij maar ergens over gaat. Ze kwam als een komeet toonde zich een begenadigd en talentvol cabaretier en verdween vervolgens van de theaterbodem, zo leek het. 5 jaar lang hield ze zich stil, maar nu is ze terug als moeder, herintreder, bezorgd wereldburger en vooral als zichzelf. Niet ineens, maar in stukken verovert ze weer haar plekje in de schijnwerpers. Mijn gast vandaag, Louise Kortals. Wat fijn dat je er bent.
14: Heel erg leuk om er te zijn.
13: Hoe was jouw zondag?
14: Hoe was mijn zondag? God, wat goed dat je dat vraagt.
13: Ja, goede vraag. Hè?
14: Ik moet altijd even denken, wat heb ik in vredesnaam gedaan? Ik heb me de hele dag druk gemaakt over het feit dat ik me voor dit moest voorbereiden. Dat vervolgens natuurlijk niet gedaan. Hè, ik heb me wel voorbereid, maar ik ben uiteindelijk vrij traag opgestaan. En toen ben ik met mijn kinderen op een gegeven moment naar buiten gegaan in een poging lekker een koffietje te halen. Maar de kinderen wilden fietsen, dus uiteindelijk heb ik een half uur lang lekker met die kinderen een beetje, of een uur lang, door Amsterdam gefietst en gelopen en toch een koffietje to go gehaald.
13: Volgens mij valt jij aardig je programma in stukken samen op deze manier.
14: Het is, ja, dit is wel wat het is. Ik heb veel bedoelingen, maar of ik daar uiteindelijk ook aan toekom, is de vraag.
13: Oké, goed. Nou, vanavond neem je ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Dat voert langs een kwetsbaar gedicht, maar ook een krachtig uitgesproken betoog en een lied dat jou zeer raakt. Maar zoals altijd beginnen we met iets dat onze muzieksamensteller Karel den Hertog heeft uitgekozen. Hij koos voor muziek van Claude Debussy, Clair de Lune.
14: Ja.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: De Chambre de Paris onder leiding van Adrien Perruchon. En dat was lekker lange muziek. Dat had Louise Kort als mijn gast nodig om samen met haar pianist Jochem Braat alvast even de soundcheck te doen. Want ze gaat zo dadelijk live spelen. En dat is leuk. Dat is voor de eerste keer in het vijfjarig bestaan van Panorama Zondag dat iemand live gaat spelen en zingen in de studio. Maken we nog eens wat mee. Louise Kortals, nogmaals, fijn dat je er bent. Geboren in Deventer in 1984. Je groeit op in Zeist. Je bezoekt het gymnasium in Utrecht. Met je diploma op zak ga je de grens over. Je speelt toneel en studeert sociologie in Engeland. Die studie vervolg je bij terugkomst in Nederland. Maar van binnen knaagt het, want de liefde voor het theater, ja, als je die eenmaal hebt, dan gaat die niet meer weg. Je begint een opleiding aan de Koningstheateracademie in Den Bosch. Wint het Amsterdam Kleinkunstfestival met je eerste voorstelling. Daarna volgen de loftuitingen en prijzen elkaar in rap tempo op. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar je krijgt bijvoorbeeld de Nederlands Hoopprijs als groot talent, de prestigieuze Polifinario. Je vertelt grootse verhalen, vermengd met persoonlijke bespiegelingen en eigen liedjes. Maar dan ineens, ploep, verdwijn je van de theaterbodem. Geboorte van je derde kind, stemproblemen en de coronapandemie die we allemaal hebben meegemaakt, die laten je onder de radar verdwijnen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Je keert terug nu met de voorstelling Kortals in stukken, sinds eind vorig jaar in première gegaan. Ja. Alsof er niets is gebeurd, al dus de recensies. Je staat nog altijd met dezelfde energie, zelfspot, observaties en mooie liedjes op de planken. Dat mag je een succesvolle comeback noemen.
2: Nou, ik was me een partij zenuwachtig, Hans. Ja, ik vond het echt. Ik dacht wel, ik had echt het idee dat ik vrijwillig opnieuw eindexamen ging doen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment, vlak voordat ik in première ging in de Kleine Comedie, dat ik kwam aanfietsen op mijn fiets. En dat ik daar weer mijn
1: naam
2: in gele letters op de comedie zag staan. En dat ik dacht, ga ik dit echt doen? En toen die avond gebeurde er iets magisch. Ik stond er twee avonden. De tweede avond was de première. En ik stond op dat podium en ik dacht, ja, dit is van mij. Ja. Dit is van mij. Ze gaan me dit niet afpakken. En nou ja, ik werd ondersteund door waanzinnige muzikanten. Jochem Braat, Floris van de Vlucht. En het ging. Ja.
1: Maar dat gevoel van het examen weer moeten doen. Is dat ook wat jou de afgelopen jaren weerhouden heeft om eerder al terug te keren?
2: Nou, wel, hoe verder je weg bent, hoe moeilijker dat wordt. Mm. Hoe moeilijker het is om weer op te stappen. Want het is natuurlijk toch een beroep met heel veel piekstress. Hè. Je moet toch presteren op het moment dat je er staat. Het is niet zo, mijn vriend zegt altijd heel lief, weet je, ik kan me best een dag belabberd voelen en dan achter mijn computer gaan zitten. Maar ja, we moeten iets brengen. Hè. We moeten de mensen raken, die hebben een kaartje gekocht. Hè. Die willen wat meekrijgen, die willen wat voelen die avond. Dus je moet toch wat meebrengen, toch je hart openen en iets doen. Ja, en je kan niet chagrijnig het podium oplopen.
1: Nee. Je hebt in de tussentijd overigens ook nog een theaterstuk gespeeld, hè?
2: Oh ja, Schuld of Onschuld bedoel je?
1: Ja, precies.
2: Ja, dat was online. Ja, dat was heel leuk. Ja, want dat was echt zoeken voor mijn impresariaat Cobra. Die zocht echt naar een manier, hoe kunnen we theater toch nog naar de mensen brengen tijdens die coronapandemie.
1: Ja, precies.
2: En toen zijn ze dus Schuld of Onschuld, zo'n soort rechtszaak. Dan konden mensen meespelen met een kaartje. En zelf gaan gokken op wie er dan, nou ja, de moordenaar was. Mm-hmm. Soort live Cluedo was
1: ja,
2: het.
1: Ja.
2: Maar dat vond ik heerlijk om te spelen.
1: Maar dat is anders dan echt op het podium staan natuurlijk. Dus daar ben je nu mee terug. Waar gaat In Stukken over? Het klinkt alsof, ik zei in de inleiding al, dat die dag die jij schetste van vandaag met die drie kinderen, dat wel.
2: Nou, dat is het. Het is eigenlijk dat je merkt dat alles tegelijk plaatsvindt. Dus aan de ene kant wil je terugkomen op het podium, maar je hebt ook kinderen die op het moment dat jij op de play zit een diep filosofische vraag stellen waar je antwoord op moet geven. Ondertussen maak je je ook enorm zorgen over de geopolitieke situatie. Daar wil je ook wat over te zeggen hebben. Je voelt ook dat er een soort oorlogsdreiging is waar je wat mee moet. Maar ondertussen zit je in dat leven waar alles tegelijk plaatsvindt. En dat zijn eigenlijk al die fragmentarische stukken. Het is een heel fragmentarische voorstelling.
1: Ja.
2: Maar daarmee

0: merk ik ook ontzettend herkenbaar voor mensen.
1: Ja, want je vliegt van de een naar de ander, ja. Van de ene onderwerp naar het andere, ook in de voorstelling, waardoor sommige recensenten ook schreven, het is wel heel erg fragmentarisch.
0: Ja, en dan moest ik wel heel erg lachen, want dat waren wel allemaal mannen van in de 40.
1: Oh, gaan we zo beginnen?
0: Ja, we gaan wel zo beginnen, want het was ook echt zo. Ik moest heel hard lachen, want dat was inderdaad een enkeling die dat schreef. Maar het hele concept is dat. He, dus juist jongeren kunnen fantastisch mee, want die kunnen geweldig schakelen. He, die weten hup van hun telefoon naar het nieuws, naar de Instagram. En zo is het natuurlijk voor mijn generatie ook. Wij moeten de hele tijd schakelen. Aan de ene kant moet ik mijn moeder uitleggen hoe de printer werkt. He, en aan de andere kant moet ik ook een afspraak maken bij de wax. En ik moet ook naar de kapper. En de kinderen moeten naar de tandarts. En dit is alles is er tegelijkertijd. Dat vind ik ook het leven. Dat vind ik ook de schoonheid ervan. En het is eigenlijk die chaos wat het concept is van de voorstelling en waarbinnen je toch steeds de vraag stelt, waar draait het nou eigenlijk om?
1: Ja. Je kwam op het idee, las ik ergens, door een stuk in The Guardian, hè?
0: Ja.
1: Dat je de wereldleiders, althans de mensen die het geld, de big tech
0: ja, ik vond dat was een fascinerend artikel. Ik kreeg dat van een vriendin toegestuurd. Ik heb een paar van die leuke vrienden die dan weten, god, ze gaat weer een voorstelling maken. En ik zeg altijd, stuur me alles door. Wat interessant is, wat fascinerend is. En zij stuurde mij een artikel uit The Guardian, inderdaad, over doomsday bunkers. En dat ging over een techjournalist. En die gaat op een gegeven moment, die wordt uitgenodigd. Die eigenlijk doet steeds meer van die tech-presentaties. Om mensen duidelijk te maken hoe ze innovatief met tech om kunnen gaan. En dan op een gegeven moment wordt hij uitgenodigd door een groep. Hij weet niet precies wie het zijn, maar het is duidelijk een rijke groep. Hij moet ergens een verhaal houden. Het is niet helemaal duidelijk. Hij gaat op reis. En hij komt aan in Amerika. En op een gegeven moment wordt hij vervoerd met een auto weer naar een ander vliegtuig. En die reis eigenlijk steeds vager. Hij denkt, waar ga ik eigenlijk naartoe? En hij vraagt zich steeds meer af, waar ben ik eigenlijk beland? Waar ga ik die lezing dan geven? En dan eindigt hij in een soort doomsday bunker terecht van de ultra-rijke tech-elite. Echt mensen gelieerd aan, net wat
1: de
0: lager dan Elon Musk,
1: types, ja.
0: Pieter Thiel.
1: Ja.
0: Weet je wel, echt maar net een soort van rangetje lager.
1: Ja.
0: En die zijn daar eigenlijk niet om zijn verhaal aan te horen, zijn lezing aan te horen, maar die hebben vragen. En tijdens dat interview, hij heeft dat waanzinnig spannend opgeschreven, tijdens al die vragen komt hij erachter dat die mannen eigenlijk niets anders aan het doen zijn dan een exit-strategie voor deze wereld.
1: Ja, ze willen de wereld niet verbeteren, ze willen zorgen dat ze op tijd weg zijn als het naar de klote gaat.
0: Dat is het.
1: Ja.
0: Hoe overleven? Een soort van designated survivors te worden van de aarde die, mijn interpretatie, die ze zelf naar de kleren helpen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ik vond het een fascinerend artikel. Ook omdat je nu steeds meer hoort over die doomsday bunkers. Maar toen dacht ik echt, hoe kan dit? Wij proberen allemaal in deze soms verrukte, ook prachtige wereld, maar er het beste van te maken en de schoonheid naar boven te duwen en goede dingen te doen. En we zitten op onze knieën tussen onze kinderen om ze te vertellen dat je gelijk mag spelen en dat dat iets goeds is.
1: Mm-hmm.
0: En dan zitten daar de mannen die alle macht, echt de slagkracht van goden hebben. Hè? De slagkracht van goden, alle macht, alle middelen, al het kapitaal. En die zijn alleen maar bezig weg te komen.
1: Ja,
0: uit een wereld die ze kapot maken.
1: Ja,
0: Ik
1: wil heel graag dat je gaat zingen. Je gaat Rivier zingen uit je programma. Wat is de rol van dat liedje? Hoe moeten we daar dat ingekaderd zien in het programma?
0: Nou ja, ingekaderd is natuurlijk lastig in zo'n fragmentarisch programma. Maar Rivier gaat eigenlijk over mijn eigen geboorte in eerste instantie. Ik ben geboren aan de oever van de IJssel in Deventer. En op het moment dat ik geboren werd, stond mijn vader, ik vind dat heel grappig, die stond voor het raam. Ik denk dan, waar was je dan? Was je dan niet bij mama? Maar goed, die stond voor het raam. Dit is dat prachtige verhaal.
1: Ja.
0: En op het moment dat ik geboren werd, om 6:00 ochtends, voer er een vrachtschip over die IJssel, waar net zo die bloedrode ochtendzon opkwam. En die deed brrr, brrr, en mijn vader zwaaide. Nou ja, het verhaal is dat ik toen werd afgeleverd.
1: Prachtig. Ja.
0: Daar gaat dit lied over.
1: Ga naar de microfoon. Jochem zit klaar achter de piano. Zeg ik nog even in de tussentijd dat dat programma in stukken nog steeds te zien is. En dat als je thuis zit te luisteren, je hebt een vraag aan Louise Kortals of een opmerking over dit programma, dat kan allemaal via de NPO Luister. app. Hier is Rivier.

0: Dat was Rivier uit de voorstelling In Stukken van Louise Kortals met Jochem Braat hier live in de studio spelend. Dank. En live gezongen ook, niet te vergeten. De voorstelling waar die te zien is de komende tijd, dat vertel ik aan het einde van de uitzending nog wel eventjes. Maar even nog één vraag voordat wij zo dadelijk naar jouw eerste kunstwerk gaan, Louise. Is die stroom, die andere stroom, de stroom van de inspiratie, als jij zo'n tijd weg bent gegaan en weg bent geweest en nu dan weer terug bent, is die er dan ook weer gewoon?
1: Nou, ik moet zeggen, je moet hem wel zoeken. Je moet hem eigenlijk jezelf... je moet jezelf vrijschrijven. Ik luisterde ooit een podcast met Maria Goos. Dat vond ik fantastisch. En die zei op een gegeven moment, moet ik gewoon gaan schrijven. Het is ook een beetje die artist way. Hè? Dat is ook een bekend boek. Dat je in morning papers begint. En dan begin je in de ochtend eigenlijk tussen ontwaken en ontbijt. Ga je dan gewoon schrijven. Gewoon alles wat er is. Alles wat bestaat.
0: Alles wat binnenvalt.
1: Alles wat binnenvalt. En ja. Ik merk dat dat voor mij heel goed werkt. Om op een soort stream of consciousness gewoon alles er te laten zijn. En dan merk je vaak, opeens komt het dan. Kom je dan weer op stroom.
0: Oké. Zo dadelijk, het eerste kunstwerk na deze muziek van Caroline Scholl.

0: Ja, dat is grappig. Het is net alsof er nog een heel nieuw stuk begint. Misschien is het ook wel zo. Dit was die Orangery. Jouw Engels is beter dan mijn, ben ik.
1: Maar ik ben blij dat jij de presentator bent, kan ik je zeggen.
0: The Orangery. Het Planet Naval Elevation van Caroline Shaw met het Noors Kamerorkest onder leiding van Pekka Kuusisto. Het eerste gedicht, of het eerste kunstwerk van mijn gast van vanavond, Louise Kortals, is een gedicht. Een gedicht van Willem Wilmink, getiteld Heimwee. Misschien eigenlijk het beste als je het meteen maar even voordraagt.
1: Ja, ik bedoel, ik doe alles live vandaag, dus dit gaat helemaal goed. Ik ga dit ook doen. Heimwee. Waarom trekt men een droef gezicht als een rijnaak met een klein licht de nacht invaart? Waarom stemt een rangeerterrein melancholiek en wordt een trein lang nagestaard? Ik had als kind een huis en haard en voor mijn toekomst werd gespaard. En in die kring heb ik het zigeunervolk benijd dat zonder doel of zekerheid langs het koren ging. Heimwee. Hoe komt iemand erbij als hij nog woont in het huis waar hij geboren is? Wat is er dat hem denken doet dat iets heel dierbaars al voorgoed verloren is?
0: Ja, het zijn alleen maar vragen, maar het zijn wel de vragen, hè, waar het om gaat. Want waar komt heimwee vandaan?
1: Ik weet het niet. Het is dus een melancholiek. Maar wat ik zo ontroerend vond, waarom ik meteen aan dit gedicht dacht toen jullie mij belden, was: ik had als kind altijd een enorm heimweegevoel. En ik kon ook heimwee hebben in eigen bed. En ik voelde me als kind daarin totaal onbegrepen. En ook heel eenzaam. Het was een diep gevoel van eenzaamheid.
0: Echt op je zussen hadden dat niet, je was de enige.
1: Ja, op dit zielsniveau denk ik dat dit, weet je, later begreep ik dat het misschien een beetje een dichtersziel is. Maar als kind dacht ik, hoe leg ik dat uit? Mensen begrepen dat, ja, maar je bent toch thuis in je eigen kamer, je eigen bed. En ik kon helemaal in de nacht overvallen worden door eenzaamheid.
0: En de angst dat alles zou verdwijnen, dat het weg zou gaan?
1: Ja, ik denk bezig met dat wat dus verloren kan gaan. En ik weet nog, ik zat op mijn opleiding in de Koningstheateracademie. En daar had ik een goede vriend, Jan Beuving. Die zat daar ook op de Koningstheateracademie. En ik had een lied geschreven waar een zin in staat van: als kind had ik veel heimwee, ook in eigen bed. En toen zei die, Louise, ken je dat gedicht van Willem Wilmink? En ik las dat en het was voor mij zo... Ik voelde me zo gezien, zo dat ik dacht, ik ben niet alleen. Er zijn meer mensen die dit op zielsniveau dit gevoel kennen.
0: Ja. Heeft het er ook mee te maken dat jouw vader was, interim manager?
1: Ja.
0: Dus het ene moment werkte hij bij een ziekenhuis en dan weer ergens anders. Dat betekent dat jullie waarschijnlijk ook meereisden, regelmatig verhuisden?
1: Nee, dat niet.
0: Dat niet.
1: Hij werkte. Nee, hij reed gewoon veel.
0: Oké. Okay.
1: Hij reed gewoon lekker in zijn oude Volvo, vond hij allemaal goed. Maar ik ben echt geboren Deventer, opgegroeid in Zeist. Dus dat was het niet. Ik denk dus veel meer dat het echt in iemand zit. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn oudste zoon, dan merk ik ook dat hij heeft ook vragen over de eindigheid van het heelal. Die heeft ook eigenlijk een dichtersziel. Mm. Weet je wel, iemand waarin toch de melancholie een klein beetje verscholen zit. En ik denk dat dat aangeboren is. Maar als kind vond ik dat best moeilijk om met die gevoelens te dealen. Dat waren toch angst voor afscheid, angst voor verlies. Dat dingen voorbij gaan. Aan het begin van het feest was ik altijd bezig met dat het feest weer zou eindigen. En dat is iets wat zo wezenlijk voor mij is. Dat dit gedicht, raakte mij ten diepste. Ja,
0: ja ik denk ook dat jij... Het komt in sommige van jouw liederen of liedjes komt het ook terug. Ik heb Kruisje klaarstaan.
1: Ah, daar zit dat in.
0: Dat zit ook in. Dat gaat namelijk over dat jij een soort afspraak met God wil maken van mijn dierbaren in Gods naam.
1: Klopt.
0: Behoed ze voor het onheil.
1: Ja. Ja. Of neem ze niet van me weg.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Dus kennelijk is dat gaat dat ook al die tijd met je mee nog
1: dat
0: steeds?
1: Het gaat al die tijd met me mee en. Ik weet niet of je dit zo wilt draaien, maar het is ook wel zo dat ik had ook wel een bijzonder moment dat toen mijn vader, die overleed toen ik 25 was. Die verdronk overigens. Dus dat is ook met dat rivier dat het water ooit komt halen wat het bracht. Ja. Maar het vreemde vond ik aan toen mijn vader eenmaal dood was. Was natuurlijk verschrikkelijk en ik mis hem nog steeds. Maar dat het ergens bevrijdend was om me te realiseren dat ik nog stond. Dat ik nog ademde, dat het leven doordraaide. En dat vond ik ook zo vreemd. Want ik had mijn hele leven van kind af aan toch gedacht, dan stort alles in. Als ik zo'n verlies leid, stort alles in.
0: Ja.
1: Maar wat gebeurde er? Ik stort er niet in. Ja, je stort in van verdriet, maar je staat op. Je pakt jezelf bij elkaar en je denkt, wacht even, er is meer in dit leven. Dus het was op een vreemde manier voor mij ten opzichte van die angst ook bevrijdend.
0: Ja. Ik wil het straks met je over dat noodlottige ongeval hebben met je vader. Zullen we eerst naar Kruisje gaan luisteren?
1: Ja hoor.

Soms praat ik 's avonds wat tegen u aan. Al geloof ik lang niet meer in uw bestaan. Maar er moet toch iemand staan daar. Bij de oevers van de Styx. Al moet ik erbij zeggen, ik vind een reisleider van niks. Zet er iemand anders neer. Eén met meer gevoel. Die roept pas vanaf 80 met een glimlach om zijn smoel. En daarna roept hij vrolijk, alleen met afscheidszoen. Pas dan wil Camping Hemel de poort wel open doen. En nu we toch zo hangen, in dit nachtelijk gesprek, wilde ik wat vragen. Het is uit menselijk gebrek. Het kost nog geen minuutje van uw tijd. Maar dit keer hecht ik erg aan zekerheid. Wilt u even tekenen? Bij dit kruisje, ik zette het maar even op papier. U nam er al zoveel, dat is schijnbaar wat u wil. Maar deze man, die hou ik liever hier. Ik heb hem ooit gekregen, en God u weet waarom. En ik kan zo met hem lachen, en ja, ging het daar niet om. En als er iets niet lukt, heeft hij altijd wel een plan. En dan krijg ik dat gevoel, dat het eigenlijk best kan. Wilt u even tekenen, bij dit kruisje? U haalt ze kennelijk weg met groot plezier. Het is misschien wat ongepast, maar deze man die leg ik vast. Want hij hoort bij mij en hij blijft hier.

was dat plots verdwenen. En ineens leek ik wel thuis. Wilt u even tekenen bij dit kruisje? Het kruisje bij u toch wel bekend. Macht maakt mensen gek.

0: Huisje was dat van Louise Korthals. Niet live gezongen dit keer. En Erik Verwij was de pianist. Maar wel een prachtige opname overigens. Ja,
1: ja, volgens mij was dit een one take. Als ik me dit goed herinner.
0: Ja. Hey, we hadden het net over jouw eerste kunstwerk. Jou op jouw pad gekomen door Jan Beuving eigenlijk. Ja. Met wie je op die konings op die academie zat in Den Bosch. Gaat het nog steeds met je mee, dat die tekst van Wilmink? Is dat nog steeds een inspiratie of...
1: Ja, nou, in die zin dat eigenlijk wat ik net zei, val ik een beetje in herhaling. Ja. Maar gewoon dat je zo dat je denkt, oh, dit is iets wezenlijks. Dit is iets universeels. Ja, ja, ja, iets dat mensen delen. Maar het is wel zo dat je volgens mij in je leven, ze zeggen wel, dat je eigenlijk altijd dezelfde voorstelling maakt. Mm. Dat altijd dezelfde uiteindelijk zijn het altijd dezelfde thema's anders verpakt. Mm. En ik denk dat er altijd wel een vorm van eenzaamheid, van verbinding zoeken. Daar gaat mijn huidige voorstelling ook heel erg over. Dat geloof ik ook echt. Je kan geen zorg dragen voor een wereld waar je geen verbinding mee voelt. Mm. En ik denk dat dat ook een groot probleem is van deze tijd.
0: Ja. Wat was voor jou ooit de aantrekkingskracht voor het toneel? Waarom wilde je... Zat dat er altijd al in?
1: Oh, toneel, dat komt echt van mijn ouders. Mijn moeder heeft heel veel toneel gespeeld. Al van jongs af aan. Niet heel veel studenten, cabaret en toneel. En was ooit gevraagd zelfs voor de toneelschool. Maar dat heeft haar moeder haar niet gezegd. Omdat ze dacht dat mijn moeder veel te zacht was voor die harde toneelwereld. Nou ja, tot pijn en verdriet wel van mijn moeder, moet ik zeggen. Maar ik ben er heel erg mee opgegroeid. Wij gingen altijd naar, ik weet niet of iemand wat zegt, maar Alex de Elektriek, echt totaal theater met Ko van der Bos. Ja. Vond dat waanzinnig. Dan kwamen er TL-balken naar beneden. Ja. En rijden lopende wokpannen. En klokken die opeens op je afkwamen. Maar een heel rauw soort acteren. En ik geloof eigenlijk in de kern, moet ik heerlijk zeggen, ben ik echt, denk ik, een toneelactrice. Dat zou ik echt nog willen doen ook. Echt taal, acteren, ik vind dat geweldig. Mm.
0: Maar jij wilde, jij hebt niet willen auditeren of niet naar de toneelschool gegaan?
1: Jawel, jawel.
0: Ja, maar in eerste instantie niet, want je was bang om te worden afgewezen.
1: Oh, dat klopt. Ja, doodsbang. Want eigenlijk wat ik net vertelde over mijn moeder, en zo zie je dat dingen intergenerationeel zijn, dat werd ook mij weer verteld door mijn moeder. Dus mijn moeder was ook bang gemaakt voor die harde toneelwereld en het ellebogenwerk, zoals zij dat dan noemde, het ellebogenwerk. En dat kwam ook weer op mij neer. En ik was ook een heel faalangstig kind. Ik wilde het heel graag goed doen, allemaal. En ik was eigenlijk doodsbang dat ik auditie zou doen en dat er dan een paar van die, nou zeker toen natuurlijk, van die verveelde witte mannen met een krant zouden zitten en een bril en die zouden zeggen, het zit er niet in. Nee, het zit er niet in, ga maar naar huis. En ik dacht, dan laat ik mij die droom ontnemen. Dan zal die gewoon in elkaar storten. En ik vond dat zo beangstigend, want ik wist hoe gevoelig ik was. Toch wel voor de mening en het oordeel van anderen. Mm-hmm. Dat ik dacht, moet ik nou deze diepste wens en moet ik dit nou voor zo'n jury gaan doen met de kans dat ik word neergehaald? En uiteindelijk was mijn moeder ook de drive om het toch te doen. Want toen dacht ik, toen kwam er een punt dat ik mijn eigen angst in de ogen ging kijken en dat ik dacht, nee, het kan niet zo zijn als ik zie mijn moeder die gewoon, die stond als een actrice in de keuken met allerlei pannen en dingen. En toen dacht ik, nee, ik kan niet mijn leven laten beheersen door angst. Ik moet als ik 60 ben tegen mezelf kunnen zeggen, ik heb het geprobeerd, maar ik ben falikant op mijn bek gegaan. Dan is dat het, maar ik heb het wel geprobeerd. Nou ja,

0: Muziek uit de prachtige film Nuevo Cinema Paradiso. Muziek van Ennio Morricone met Marco Albonetti hoorde je op de saxofoon.
1: Je luistert naar Panorama Zondag op NPO Klassiek.
0: Ja, en Louise Kortals is mijn gast. Er zijn een paar mensen die hebben gereageerd. Owen, die schrijft, mevrouw Kortals, ik geniet dagelijks in de auto of de trein van de muziek uit uw voorstelling Vlieguur. Nou. Komt ook de muziek uit uw huidige voorstelling weer op Spotify te staan, is de vraag.
2: Zeker weten. We moeten het nog opnemen. Mm-hmm. Maar we gaan dat doen. Dus ja.
0: Ja. zo dadelijk Beethoven, de Moonshine Sonate, jouw tweede kunstwerk, je aarzelde eerst om hem mee te nemen, omdat je dacht, dat draaien ze de hele dag al op NPO Klassiek.
2: Ja, ja, dat klopt. Ik dacht, is dit nou een beetje zo'n platgeslagen stuk wat ik dan meeneem? Maar voor mij was het, ik moest natuurlijk een klassiek stuk meebrengen. En dan denk ik meteen aan mijn zus. Wij hadden vroeger een piano naast de keuken staan.
0: Ja.
2: En die...
0: Dat vertel je straks.
2: Oh, dit ga ik straks vertellen.
0: Na deze muziek
2: helemaal niet.
0: Nee, dat hebben we alles al. Nee, nee.

0: Fedorova met de Moonshine Sonate van Ludwig van Beethoven. Tijdens de muziek zei Louise Kortals van... dit brengt zoveel herinneringen terug.
1: Ja, dat is grappig.
0: Wat gaat het door je heen als je dit als je hier luistert?
1: Nou, dan zie ik dus mijn ouderlijk huis. Dat doet altijd iets met mensen. Ik zie mijn ouderlijk huis en dan zie ik zo die oude piano. Die oude zwarte piano met van die kapotte ivoren toetsen. Weet je wel, die nooit meer gelijmd werden. Ah, ja. Zie ik zo naast dat oude keukentje staan. En dan na het eten ging mijn zus altijd spelen. En zo kwam ik hier ook op. En die speelde altijd de Moonshine Sonate. Maar dat ging nooit in één keer goed. Dus ik ken de Moonshine Sonate ook in allemaal van die stukken... tot het dan ergens vastliep. Mm. En ik weet nog één... Dat vond ik zo ontroerend eraan. En op een gegeven moment was mijn vader dus overleden. En toen zat zij daar in... waren heel veel mensen, een hele grote tent. En toen ging zij daar zitten achter die piano. Mijn vader overleed plotseling. En zij gaat daar zitten en zij speelt die Moonshine Sonate foutloos.
0: Ach.
1: En dat, oh, dat moment en die concentratie op haar gezicht. Oh, daar kan ik nu nog van vol schieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je tenen. Weet je wel, het was gewoon... Maar inderdaad, dat beeld van 's avonds. En wij hadden dan een abonnementje op de Speelklaar. Ik weet niet of je dat kent, al van die popakkoorden. En dan gingen we dan allemaal liedjes die hip en happening waren uit de top 40. Die gingen we dan zingen met z'n allen. En dan mijn vader, die deed dan altijd Zonder Jou van Paul de Leeuw en zo. Die zongen we dan met z'n allen uit volle borst.
0: Dus er was heel veel muziek thuis.
1: Ja, er was wel veel muziek thuis. Ja, ja, ja. Ja, klopt.
0: Een van je zussen speelde dus piano. Hoe verder hadden jullie ook meer instrumenten in huis?
1: Nou ja, ik zong.
0: Ja.
1: En ik speelde een heel klein, minimaal piano. Ik mag het eigenlijk niet zo noemen. Ik zit nu op les bij mijn eigen pianist. Maar en mijn zus, piano. En mijn jongste zusje, ja, die had heel veel talent voor viool. Maar dat is toch vrij snel gesneuveld. Tot mijn moeders grote verdriet. En mijn moeder is gewoon... Nee, die komen uit mijn moeders moeder. Die speelde heel mooi piano. Die speelde heel veel van die Russische ballades. En die speelde ook altijd met Sinterklaas. Alle Sinterklaas liedjes. En met kerst zongen wij. En daar zit een soort Finse achtergrond. Dus echt het Zweeds sprekende deel van Finland. Dus wij zingen ook nog steeds met kerst. Met de hele familie. Allemaal van die prachtige Zweedse liedjes.
0: Wat prachtig. Volgens mij een hele warm gezin waar je uitkomt als ik het zo hoor.
1: Ja, het was een warm gezin. Ja. Totale chaos, dat moet ik ook zeggen, maar wel warm.

0: Een air van Henry Purcell met Asia Vateeva op de saxofoon. Ja, die kleppen, dat was het geluid wat jij hoorde. Want je zei, wat hoor ik nou toch? Maar dat zijn dus de kleppen van de sax. En de Lauton Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner speelde met hem mee. Wij gaan naar jouw je derde kunstwerk. We hadden de Moonshine Sonate. En we hadden natuurlijk als eerste Willem Wilmink. Derde is, ja, je zou kunnen zeggen, ook weer Nederlands. Ook weer een mooie tekst. Dat is namelijk het lied De Zee van Paul van Vliet. Dat heeft met je vader te maken.
1: Dat heeft zeker met mijn vader te maken. Ik ben heel opgegroeid met dus ook kleinkunst. Met oude plaatjes van Paul van Vliet, ook uit zijn studententijd nog. En Ramses Shaffy. En dan, ja, dan alles, als ik aan thuis denk, dan denk ik ook aan die nummers. En De Zee, ja, dat is in mijn leven eigenlijk best wel een belangrijke metafoor. Met zijn woestheid, zijn onvoorspelbaarheid.
0: Ja, we hadden het al, het stromende water, hè, van rivier.
1: Het stromende water. En waar we het ook over hadden natuurlijk. Hè, dat De Zee heeft mij mijn vader ontnomen. Hè, eigenlijk opgeslokt, hij is verdronken. En voor mij is... En mijn vader zong altijd dat lied. Als de zee hengt, dat zegt dat hij moe is. Nou, ik hoor hem dat nog zingen. En het mooie was dat op een gegeven moment... toen werd Paul van Vliet 80. En toen heb ik ook voor Paul van Vliet... in de hommage heb ik ook dat de
0: in
1: zee...
0: Carré.
1: Ja, heb ik. Precies. Ja, was je daarbij?
0: Ja, ik was erbij.
1: Nou, kijk. Heb ik gezongen. En ik heb het ook gezongen, geloof ik, op televisie toen bij een programma. En wat ik heel bijzonder vond, is dat ik ooit, toen ik begon met spelen... toen was ik met mijn eerste try-outjes in Theater Papijn. Natuurlijk het in Den Haag, het theater van Paul van Vliet. En ik was van tevoren was ik koffie gaan drinken bij Paul. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik hem wilde vragen. Ik was een beetje verlegen. Maar ik dacht, ja, die man, daar had ik wat mee. Gewoon de warmte, de teksten. En hij ontving mij allerwarmst, allerhartelijkst, echt als een vader. En hij liet mij wat vragen stellen, wat vertellen. En op een gegeven moment moest ik die try-out spelen. En veel later was dat in Pepijn. En ik sta binnen. En kennelijk waren ze op dat moment een geveltje aan het onthullen. Een nieuwe gevel van Theater Pepijn. En wie verscheen daar onverwacht? Paul van Vliet. En iedereen dacht, nou, heeft Paul, is die nou speciaal voor die gevel gekomen? Maar toen, om 8:02, zei Paul, nou, nu ga ik naar binnen, want ik ga naar Louise kijken. En dan zat Paul daar in mijn zaal, daar bij die try-out. Toen heb ik hem daarna in de foyer gesproken. Toen boog hij zich voorover en toen zei hij, Louise, wij putten uit dezelfde bron.
0: Ach, wat prachtig. Wat mooi.
1: Ja, heel mooi.
0: Jouw vader, het is 2009. Jullie zijn op vakantie. Althans, jij zou met je moeder op vakantie gaan.
1: Ja,
0: en je vroeg je vader om mee te gaan.
1: Ja, ik vroeg mijn vader om mee te gaan. Mijn moeder was heel ernstig ziek geweest en was er eigenlijk nog niet van hersteld. Had heel veel pijn gehad. En ik zou met mijn moeder gaan en ik zag er een beetje tegenop, omdat ik dacht, zij was nog best wel bedlegerig. En ik dacht, ja, dan zit ik daar weer een beetje alleen. En toen op het laatst is mijn vader toch meegegaan. En die is toen, eerste ochtend ging hij zwemmen. En toen zei hij nog, Is, ga je mee? Hij noemde mij Is. Is, ga je mee? En ik was altijd al als kind al een beetje bang voor de zee. Er was best wel een sterke stroming. Ik zei, nou pap, ga jij maar even eerst. Ik ga blijf nog heel veel op het strand. En mijn moeder deed iets heel... was weer heel onhandig aan het onderhandelen over strandstoelen. Dus ik dacht, nou, daar gaat weer €50 voor één strandstoel. Ik moet nu ingrijpen. En mijn vader ging zwemmen. En even later werd er... ja, een man uit zee gehaald. Maar ik keek tegen de zon in. Dus dat was een soort silhouet. En ik dacht, er is een bejaarde onwel geworden. Maar dat was iets in mij, een soort schok in mijn lijf. Waarvan ik dacht, ik moet nu hulp halen. Dus ik rende echt zo snel als ik kon. Wat eigenlijk net als mijn vader, was ook altijd heel alert. Zo snel als ik kon naar de hotels om hulp te halen. En toen ik terugkwam, zag ik pas dat dat mijn vader was. Ja. En die bleek dus verdronken. Ja. Vreselijk.
0: Ja. Daarna is er nog geprobeerd om hem te reanimeren door twee Zweedse jongens. Dat is niet gelukt.
1: Ja, dat is eigenlijk jammer dat ik dat lied niet heb uitgezocht. Maar er zijn toen drie Zweedse jongens. Die waren toevallig op dat strand. En ik weet nog, ik kwam daar aan en ik was in totale paniek. Want ik dacht, ik kan niet reanimeren. En het moet nu. En eigenlijk op het moment dat ik op mijn knieën zat en dacht, ik ga hem nu reanimeren, want ja, je gaat iets doen, en er kwam geen hulp. Toen hoorde ik een hand op mijn schouder en iemand die zei, I am a doctor, I am a doctor, let me do it. I am a doctor. En dat was echt zo'n en dat was dus de vader van die drie Zweedse jongens. Die was arts. En die drie Zweedse jongens, die hebben mijn vader 3 kwartier lang, echt, je kan je niet voorstellen, want er kwam maar geen hulp. Het is toch, ja, ander soort tempo in zo'n land. Er kwam maar geen hulp en die zijn mijn vader blijven reanimeren. En uiteindelijk zijn we in een ambulance gegaan. Er was geen AED. De man die met het zuurstof aankwam voor mijn vader, die kwam een buurman tegen. Dus die begon gezellig te kletsen. Het was echt afschuwelijk. Nee. We zijn nog gebotst. Ja. Alles. Maar we kwamen inderdaad in dat ziekenhuis. En die jongens die wisten natuurlijk al lang, toen realiseerde ik me achteraf, dat het klaar was. Maar ik vind het feit dat die, en het is loodzwaar reanimeren, dat ze door zijn gegaan voor ons eigenlijk. Zijn doorgegaan en toen is mijn vader op een gegeven moment is zo dat ziekenhuis ingegaan. Heeft een spuit gekregen, ik weet allemaal niet. Achter een gordijntje. En ik weet dat ik daar stond, half in bikini. En het was allemaal. En die jongens stonden daar, waren helemaal kapot. En toen, ik kon niks eigenlijk, want ik kon geen Zweeds. En toen begon ik Gabriella's song te zingen, wat een beetje mijn lijflied is, ook uit Sassomi Himlen, hè?
0: Ja,
1: uit
0: As
1: de
0: it
1: film
0: is heaven,
1: As It
0: yeah.
1: Is In Heaven.
0: Yeah.
1: En uit een soort van, ja, ik wilde ze bedanken en dan in hun eigen taal of zo. Dus het is een heel gek iets. En toen zong ik dat lied.
0: Je wil toch wat?
1: Ja, je wil iets. En ja, dat was een hele heftige. Ja, dat was natuurlijk enorm heftig. Ja. Maar ook heel ontroerend dat er op dat moment natuurlijk mensen zijn die dan zo, ja, zo doorgaan.
0: Voel jij je schuldig? Het feit dat het gebeurd is?
1: Heftige vraag eigenlijk.
0: Ja, dat is het.
1: Nou, ik zal je vertellen dat schuldig. Ik heb natuurlijk, het eerste wat je dan denkt is, was ik maar meegegaan? Mm-hmm. Aan de andere kant is de kans bijna niet heel dat ik hem dan had kunnen redden. Maar ik heb een soort, dat is heel grappig. Ik kwam in het vliegtuig terug. Dat vond ik een van de heftigste dingen ooit die ik heb moeten doen. Met die 3 koffers terug zonder mijn vader, want die was daar nog met mijn moeder. En ik weet niet, maar als door een godachtig figuur gezonden, zat ik naast een Amsterdamse verwarmingsmonteur. En ik kon helemaal niks meer. En die zat naast me en die hoorde wat er gebeurd was. En die zei, schat, ik zeg je 1 ding. Geen als, geen dan, geen wanneer. Het heeft geen enkele zin, schat. Echt waar. Hij is weg. Je kan er niks aan doen. En je krijgt hem niet terug. Nee. En ik dacht altijd, iemand heeft die man naast mij gezet. Iemand heeft die verwarmingsmonteur naast mij gezet en hij heeft gelijk. Dus nee, ik voel me niet schuldig. Ik wist dat het zijn dood was. Dit was zijn dood. Mijn vader zou met een klap gaan. Hij was gek op de zee, heeft heel lang bij de marine gezeten. Het was de mooiste tijd van zijn leven. Hij hield van de golven, van de woestenij. Het was geen man verkwijlend in een bejaardentehuis. Het was te vroeg, dat wel. Ik heb notabene een lied geschreven. Een half jaar voor zijn dood op de Koningstheater Academie voor een eindpresentatie. En daarin beschrijf ik letterlijk deze dood.
0: Wow.
1: Dit niet wetende.
0: Ach.
1: Dus dat is dus dat hij ten onder zou gaan in de zee en dat hij daar het afscheid. En het raar was, toen ik hem zag daar liggen, ja, de schok. Maar ik wist ook, dit is het. Eigenlijk wist ik het ook. Dit is het. Dit is jouw dood. Jij, ja. Dit. Maar ja, het is wel verdomde waardeloos dat hij er niet is.
0: Zullen we naar de zee gaan luisteren?
1: Ja.
2: De zee heeft me verteld dat ze zo moe is. Ze zei dat ze er zeer beroerd aan toe is. Ze zei, wat is dat toch bij jullie? Allemaal aan de hand. Wat doen jullie toch tegenwoordig? Allemaal op dat land. Ze zei, er komen tegenwoordig steeds meer van die dagen. Dan kan ik alle vuile rotzooi haast niet meer verdragen. Dat zei de zee die me vertelde dat ze moe is. Die zei dat ze er zeer beroerd aan toe is. Ik hoor dat er bij jullie af en toe wel een rapport verschijnt. Dat na de eerste onrust dan weer ergens in een la verdwijnt. Van de een of andere waardeloze functionaris die vanwege het toerisme niet wil weten dat het waar is. Dat het waar is als ik zeg dat ik zo moe ben. Dat het waar is dat ik er zeer beroerd aan toe ben. Vroeger vond ik het fijn
3: wanneer het zomer was geworden. Met al die mensen en die kinderen, ja, dat was gezellig hoor, maar nu. Nu heb ik vaak de neiging om te roepen als ze komen. Blijf maar liever weg, niet te dichtbij, want dat is slecht voor je. Dat zei de zee, die me vertelde dat ze moe is. Die zei dat ze de zee beroerd aan toe is. In november en december word ik nog wel eens driftig.

telkens terug. En ik denk, dit heeft geen zin en trek mij maar weer terug. Dat zei de zee, die me vertelde dat ze moe is. Zei dat ze er zeer beroerd aan toe is. Toen zweeg de zee. En ik stond daar in de zomernacht en ik zei, kan ik iets voor je doen misschien? De zee heeft even nagedacht en toen zei ze, kijk, zo overbodig als het was in vroegere dagen, zo nodig is het nu om water naar de zee te dragen. Dat zei de zee die me vertelde dat ze moe is. Die zei dat ze er zeer beroerd aan toe is. Dat zei de zee die me vertelde dat ze moe is.

0: Paul van Vliet met De Zee uit 1971. En laten we vooral Hans Vromans, de pianist, niet vergeten. Wat een geweldige pianist. Ja. Hoe is dit om die terug te horen?
1: Ja, ik krijg zo warme gevoelens. Maar de stem alleen al van Paul van Vliet. En ja, ik weet ook nog dat hij me dan aan het begin zei van mijn carrière. Zei ik, ach, Paul, dan ben ik soms zo zenuwachtig. Dan zei hij de Louise, ze zitten er omdat ze van je houden.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Muziek van Benjamin Britten, derde deel uit de prachtige Sea Interludes. Moonlight was dit. Kijk, Moonshine weer.
1: Ja,
0: was hij weer
1: die maan.
0: De Philharmonia Orchestra onder leiding van Alessandro Crudele. En een reactie van een luisteraar. Beste Louise, ik hang aan je lippen. Eerlijk gezegd had ik nooit van je gehoord. Maar ik ga nu op zoek naar je speellijst, jouw persoonlijke verhaal. Gelardeerd met prachtige fragmenten. Blijf ons alsjeblieft ontwapenen en aan het denken zetten.
1: Nou, wat leuk. Dan hoop ik wel dat mijn website up-to-date is. Moet ik even aan de slag.

0: Muziek van Harry Banning, Ja Zuster Nee Zuster, met Hetty Blok en Leen Jongewaard en anderen. Ik heb het nog een deels meegemaakt in zwart-wit. Ik kan me nog heel klein beetje herinneren dat ik het heb gezien. Kan jij niet zeggen? Hè?
1: Nee, dat kan ik niet zeggen, Hans. Het spijt me.
0: Nee, we blijven wel bij Annie M. G. Schmid, want wij vragen onze gasten ook altijd een voorwerp mee te nemen waar een bijzondere band mee bestaat. En jij komt met iets met Annie M. G. Schmid.
1: Ja, dat klopt. En het is uiteindelijk is het het geboortekaartje van mijn eerste zoon, Luke. En daarop staat dan de zin: doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terecht. En dat leek mij een mooi begin om voor het leven. En ja, ik vind Annie, dan word ik

0: gelukkig, vrolijk. Het was natuurlijk ook een gigantische lastpost, maar dat maakte het een heerlijk mens. Ik vind alle leuke mensen zijn moeilijke mensen. Dat was mijn vader ook, was ook absoluut ingewikkeld. Maar ook allerleukst. En zij, wat ik vind, wat zij met taal doet en met verhalen, is... zij zegt ook, hè, wat je zelf in de kroeg leuk vindt, is leuk. Laat maar zeggen, dat is waar je aan vasthoudt. Dat denk ik nog steeds als ik opga. Als ik er zelf om heb moeten lachen, dan is het dus leuk.
1: Dan is het leuk. Ja.
0: En ik vind haar vrijheid in taal. En hoe ze dat gebruikt. En ik herinner me dan van vroeger, dat bijvoorbeeld mijn moeder die las dan, ik geloof dat het Tante Patent was. Tante Patent las ze dan voor. Mijn moeder kon dan niet meer voorlezen van het lachen halverwege. In tranen. Ik vond dat vreselijk irritant. Ja, ik werd daar woedend van. Ik vond echt, mam, je mag nooit meer voorlezen. Ga weg! En mijn moeder in tranen. Maar ik had toch wel door dat iemand dus op twee niveaus zoiets bijzonders kan. Want die volwassenen die zijn aan het gieren van het lachen, maar die kinderen die zijn ook helemaal erbij. Dus de fantasie en de rijkheid en het stouten en het net over de randjes gaan en een beetje, dat vind ik goud.
1: Ja, ja. Heb je dat ook geleerd van je moeder? Meegenomen als een soort les in de rest van je
0: leven?
1: Mijn
0: moeder was daar dol op. Die was daar ook dol op. En die las dat dan ook in geuren en kleuren. Las dat voor. Die pakte dat. Mijn moeder pakte dat ook helemaal. Mm-hmm. Zo is mijn moeder. Is ook heel talig. Kan ook geweldig teksten schrijven. En mijn ouders konden ook wel een beetje stout zijn. Een beetje tegen de rand trappen, ja.
1: Op welke wijze?
0: Ja, ik moet daar altijd heel erg om lachen. Want mijn ouders zelf, laat maar zeggen, die waren binnen de kring waarin ze verkeerden een beetje bohemian. Maar de bohemians zouden zeggen dat mijn ouders toch wel een beetje bekakt waren. Weet je, dus het was een beetje vanuit waar je keek. Maar het waren wel, mijn ouders waren wel vrije geesten. En ik denk dat daarin, dat ik dat heel erg herken in Annie. Mijn ouders waren echt vrije geesten. Met eigen gedachten, originele gedachten. Mijn moeder kon inderdaad de meest geestige gedicht schrijven met Sinterklaas. Dat was echt fantastisch. Maar ook heel vrij in taal. Dus het is voor mij ook een soort herkenbaarheid.
1: Ja, ja. En jouw zoon, heeft die ook geluisterd naar die stichtelijke woorden op het kaartje?
0: Ik vrees,
1: vooral niet naar je moeder luisteren.
0: De puberteit is nog niet begonnen, maar hij doet al aardig zijn best om niet naar mij te luisteren.
1: Wat ben jij voor moeder met drie kinderen? Je hebt er een voorstelling bijna over gemaakt.
0: Ja, onder andere. Ik heb drie zoons. Ik heb drie zoons. Ze hebben nu 4, net 7, net 10. En ja, wat ben ik voor? Het is heel raar om van jezelf te zeggen wat voor moeder je bent. Maar ik hoop dat ik wel een bevlogen moeder ben. Ik ben absoluut chaotisch. Ik maak fouten, zal dat ook zeker blijven doen. Maar ik probeer met een heleboel warmte en humor en liefde die kinderen toch een soort veiligheid in zichzelf te laten vinden. Want dat is denk ik iets wat... een van de belangrijkste dingen, denk ik als ouder, maar ja goed, hè, we pogen allemaal maar wat, is toch dat kinderen veilig kunnen zijn in zichzelf en dat je openlijk trots bent als ouders. Dat kon mijn vader ook als de beste.

0: Dat waren prachtige stukken achter elkaar. Twee. Eerst hoorden we muziek van Jan Tiersen, Tabarly, uit de film Tabarly, over zeeman, dat is hij weer, de zee. Erik Tabarly. En daarna Valentina Lisitsa met de etude voor piano nummer 12 van Scriabin. En dat was op verzoek van Louise Korthals. Want jij zegt, dit is zo'n fantastisch stuk.
1: Ik vind dit zo mooi. Ik vind dit echt, ja, ik vind dit prachtig.
0: Heb je er ook beelden bij?
1: Ik moest heel hard lachen, want jullie muziek samenstellen, die belde mij en die zei, ja, nou, wat zullen we doen? En nou, ik zei op een gegeven moment, zei ik, oh ja, we denken, oh ja, nou, boe, het is allemaal. En op een gegeven moment zei ik, oh ja, dat stuk van Scriabin. En hij was echt een beetje perplex, hij was echt onder de indruk. Hij zei, nee, dit is echt een niveautje hoger. Ik zei, nou, dan wil ik zeker dat je die draait. Maar ik ben, ja, nee, dit vind ik gewoon zo woest. Het is zo alles eruit en bam! En ja.
2: Panorama Zondag. Met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: Ja, we hebben maar 2 uur. Dat is veel te weinig. Hè?
1: Ja, dat is veel te weinig. Maar goed, maar dat maakt niet uit.
0: We zijn toegekomen aan je vierde kunstwerk. En dat is een poëtisch manifest. Vrees ons van Gita Hagam. Wie was zij?
1: Ja, Gita. Die leerde ik ooit kennen. Zij is een kunstenares, schrijver. Zij doet woordkunsten, hoe noem je dat ook weer?
0: Spoken word.
1: Heeft filmacademie gedaan. Het was een vrouw van alle soorten kunst eigenlijk, maar vooral ook schrijven en taal. En ik leerde haar kennen omdat ik een boek wilde schrijven. En een vriend had mij aan haar gekoppeld als een soort schrijfcoach. Hele, een beetje militair. Tante, bijzondere, maar hele sterke vrouw. Heel gedreven, fantastische docent. En ik was in het begin was ik een beetje bang voor haar. En later leerde ik haar beter kennen. En zij heeft een multiculturele achtergrond. Komt uit een achterstandswijk in Zweden. Heeft zich helemaal een beetje opgeklommen. Is in Nederland beland. Heeft aan allerlei theateracademisch lesgegeven. Is ook de stichting Fill the Gap heeft ze opgericht. En het ging haar om de mensen die ongehoord zijn of die weinig stem hebben, een stem geven.
0: En mensen met elkaar in contact brengen ook. Toch? Mensen met elkaar in contact brengen ook.
1: Zo. Ja, contact brengen ook, maar met een goed verhaal.
0: Ah.
1: Dus zij zei, we hebben al zoveel mensen met een immigratieachtergrond, met andere culturele afkomst, die nooit gehoord of gezien worden. Als jij je verhaal vertelt, dan moet je het ook goed vertellen. En dan moet je de juiste woorden kiezen en de juiste zinsopbouw. En zij was zo gedreven daarin. Dus zij vond ook in die lessen, ze zei ook, je moet. Iemand vertelde mij dat er ooit een meisje in haar les zat, een christelijk meisje, en die zei, ja, het was iemand die had geschreven, godverdomme. En toen had zij gezegd, nou, daar heb ik toch moeite mee vanuit mijn achtergrond. En Gita had gezegd, dat begrijp ik helemaal, lieverd, maar zo praten mensen gewoon. Hè? Dus je moest van Gita, je moest de Linda lezen en de Viva en Shakespeare en alles ervoor, ertussen, erachter. Want dat is alles. Dat zijn de stemmen van alle mensen. En daarin vond ik haar heel bijzonder.
0: Het is vooral vrees ons, dat manifest van haar, dat je hebt uitgekozen als kunstwerk.
1: Ja.
0: Zullen we het is echt een heel klein fragment van een dikke minuut. Even.
1: Het is een poëtisch manifest.
3: Vrees ons. Wij weten wat jullie niet weten. Vrees ons. Vergis je niet in onze stilte. Onze stilte is oneindig, gefundeerd in een leven lang kennis. Daar droom jij nog van. Wij weten. Vrees ons. Verwarde de innemende glimlach, zachte huid op wang en glinstering in oog niet met onschuld. Nee, want alles behalve. Vrees ons. Denk niet dat onze versleten knieën er zomaar zijn. Nee, nee. Van de vele keren gevallen door aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen in het persoonlijke op onze knieën gebracht en met wilskracht van reuzen weer opgestaan. Vrees ons.
0: Ja, Ja, vreselijk. Het is ook een beetje, angstaanjagend als je het zo hoort.
1: Oh nee, maar het is zo mooi. En als het eindigt, ik kan je dit vertellen. Kijk, Gita is plotseling overleden. Ja. Toen ik met haar aan deze nieuwe voorstelling begon te werken. Maar zij heeft op een gegeven moment, zij heeft altijd discriminatie gekend. En er was een vorm bij haar, in haar zag je dat het was ook een beschadigde vrouw. Het was ook iemand met wantrouwen, omdat ze werd ook gewoon afgebeld bij de NPO. Want er was al een vrouw met een immigratieachtergrond. En dat zijn natuurlijk mensen die komen heel ergens anders vandaan dan wij geprivilegeerden. Mm-hmm. Zij heeft zoveel gevechten al gevochten. En dat merkte ik bij haar. Dat ze was altijd een beetje wantrouwend. En op een gegeven moment hadden wij werkten voor hetzelfde trainingsbureau Presentu. En er was een dag. En toen had een gezamenlijke vriend van ons, Maarten van den Berg, had aan haar gezegd: wil jij daar optreden voor die groep? En zij vond dat echt spannend, want wij waren ook wel een beetje de groep waar ze altijd een beetje bij in de schaduw had gestaan, voor haar gevoel. Mm-hmm. En zij stond daar als oudere vrouw. Je moet je voorstellen, was een echte feministe. En met lange grijze haren in een knalblauwe jurk. En zij staat voor die zaal en zij doet dat. Vrees ons, over de oudere mensen. Ja. Vergis je niet in de mensen met de zilveren haren. Ja. Alles, zie ons niet als kwijlend in een hoek, in een rolstoel. Maar wij hebben de levenswijsheid, de ervaring, de kracht. Soms onze kinderen begraven. En zij. Nou, met een vuur, joh. Met een vuur. En dan eindigt ze met: wij houden ziels veel van jullie. Mm. Nou, ik krijg nog steeds kippenvel. En die hele zaal was gewoon niemand niet aan het huilen. En zij, de wisselwerking te zien met haar, die altijd zo voor de plek moest vechten. Toen zij zag wat zij geraakt had in die zaal, dat was minstens zo ontroerend dan dit als dit manifest zelf. Ja. Zo'n vrouw die altijd streed en eigenlijk,
0: het ontroert je nu weer.
1: Ja, het ontroert me weer. Ja. Ja, ook omdat soms is ontvallen. En ik vind haar echt, als ik naar haar kijk, zij is een soort avant-garde voor feministen. Zij heeft meer dan 20 jaar geleden al de feministische versie van Virginia Woolf geschreven. Maar niemand was er klaar voor. Mm. Niemand wilde er iets van weten.
0: Is zij een voorbeeld voor je?
1: Nou, als zij een voorbeeld mag zijn. Ik vind haar zo groots. Ja, zij is voor mij echt inspirerend. Ja. En ze zei ook tegen mij toen wij schreven. En ik zei: god, Gita, ik ben echt zo bang dat het niet lukt. Ze zei: ach, dat is allemaal afleiding, zei ze dan. Dat is allemaal afleiding. Dat is gewoon je geest. Dat is afleiding. Die datum staat, dus het gaat lukken, zei ze dan. Het gaat gewoon lukken.
0: Ja. Ze is overleden toen jij in stukken aan het voorbereiden
1: echt begon,
0: was?
1: Echt aan het voorbereiden, ja.
0: Is dat een ander programma geworden, nu zij er niet meer is?
1: Nou, dat moet natuurlijk wel.
0: Maar is het ook een soort eerbetoon aan haar?
1: Nou, het grappige is, ik ben eigenlijk begonnen met een halve roman. Waar zij ook absoluut in zat. Ja, dat klopt. Ik kon ook niet anders dan via haar een voorstelling maken. Want zij was zo op dat moment zo in mijn leven. En ik vond haar zo'n inspirerende vrouw. Zij heeft in de eerste try-outs gezeten. Maar dat was een totaal ander programma dan het nu is. Maar zij heeft mij wel heel erg geïnspireerd om dus echt weer de vrouwenrechten en de om dat bespreekbaar te maken. Zij leerde je wel om stelling te nemen. Ja. Om niet voorzichtig te zijn, niet bang te zijn om mensen tegen de tenen te stoten, tegen de haren in te strijken. Sommige dingen moeten gezegd worden. En sommige dingen zijn niet oké. En dan kan je het oneens zijn, maar je moet wel. En dat voel ik wel heel sterk, dat ik in die tijd, er is geopolitiek zoveel aan de hand. Ik heb jonge kinderen. Ik voel al die stromen richting extreem rechts. En de polariseren. De manosfeer. Ja. Ik voel, al die dingen zijn groot. Hoe vrouwen weer steeds verder onderdrukt raken. De vrouwenrechten. En ik denk, verdomme, ik heb de kans om stem te geven op een podium. Dan ga ik daar toch niet naast zitten omdat ik te bang was om op te stappen. Dus zij gaf mij wel dat zetje dat ik dacht, ja, je hebt gelijk. Ja. Wie ben ik eigenlijk om niet
0: als
1: te gaan?
0: Als ik jou zo hoorde, ben jij ook na dit programma niet klaar. Er komt wel een volgend programma.
1: Ik vrees voor mijn vriend dat er nog een volgend programma komt.
0: Andere sterke vrouw nu.
1: Nee hoor, vind Wende.
0: Wende.
1: Ja, Wende.
0: Leuk? Fijn?
1: Ja, fantastisch. Ook zeer inspirerend.
4: J'avais des pagnes, j'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, au suivant.

0: Suivant van Jacques Brel, gezongen door Wende met het Metropoolorkest. En tijdens de muziek zei Louise Kortals, dat wil ik ook nog een keer. Maar ja, wat wil je dan?
1: Daar droom ik van, met zo'n orkest. Met het Metropoolorkest. En dit soort liederen. Mm-hmm. En dit is van, ik vind dit fantastisch. Ik ken Wende van vroeger, zij woonde tegenover mij. En echt van heel jongs af aan al. En het is eigenlijk door haar gekomen dat ik kon nooit kiezen tussen de toneelschool en het conservatorium. En ik vond musical vond ik te technisch. Ik dacht dat wordt te technisch. En omdat ik heel jong in aanraking kwam met haar vorm van kleinkunst, om het zo te noemen. Toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is het. Dicht op de mensen. Met een verhaal. Met vuur. Ik vind het fantastisch. En hoe ze zichzelf, eigenlijk, je zei het ook al, hoe ze zichzelf natuurlijk steeds opnieuw heeft uitgevonden. Ja. Zo muzikaal. Ja. Met al die arrangementen. Het een nog gaver dan het ander. Mm-hmm. Ik vind dat echt heel inspirerend.
0: Dat is mooi hoe jij allemaal mensen in feite bent tegengekomen die jou hebben geleid. Jan Beuving noemde je ook al eerder. Hè? Die heeft ook in feite gezorgd voor dat jij met Willem Wilmink in contact kwam. Althans dat je dat leerde. En misschien heeft hij ook wel geleerd om op een bepaalde manier te denken van, ik kan dat.
1: Nou, sterker nog, over Jan Beuving, dat is wel leuk om te vertellen. Ja. Dat is, heel kort. Ja. Dat is altijd vlak voordat ik dan op moet voor mijn première. Dan denk ik opeens, oh mijn god, het is te slecht. En dan bel ik Jan in totale paniek. Zeg ik, Jan, alsjeblieft, kun je dit lezen? En dan gaat hij dat lezen. En dan zegt hij, Kortals, of Louise, het komt wel goed.
0: En zoals Paul Vliet al zei, ze zitten er omdat ze van je houden.
1: Precies. Hadden.

0: Dat was Blauw van Annemaartje Lemerijs met Marleen de Bakker op de harp.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, Louise, bevlogen vrouw, schrijft iemand in de NPO-luister-app. Prachtige uitzending, dank daarvoor, dat horen we allemaal graag. Ja, jij bedankt voor je mooie culturele landschap waar we doorheen zijn gereisd de afgelopen 2 uur. We hadden het over de heimwee, naar aanleiding van de tekst van Willem Wilmink. De heimwee die jij zo herkende, die je zelfs in je bedje thuis nog voelde als kind. De Moonshine Sonate, de muziek, de piano in je ouderlijk huis, waarvan je nog precies wist waar die stond en hoe hij eruit zag. We leerden over hartverscheurend verlies met de muziek van Paul van Vliet, zijn nummer De Zee, die zo'n belangrijke rol in jouw leven heeft gespeeld. Mm-hmm. En vonden een krachtige stem met Gita Hagam, die jou terzijde stond bij het maken van jouw programma, wat nu in het theater te zien is. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Een persoonlijk muziekadvies, alleen voor jou, van onze gewaardeerde muzieksamensteller Karel den Hertog.
2: Beste Louise, we kennen elkaar een beetje. In jouw allereerste theaterprogramma mocht ik af en toe aanschuiven als violist. Wat een feest was dat. Wat heb jij toen al veel indruk op mij gemaakt. Je totale overgave op het podium, of het nu in de Kleine Comedie in Amsterdam, of een huiskamerconcert in Zeist was, of in het plaatselijke theater van Beester Zwaag, de Beurskip. Je vermogen om een boodschap te vertellen, mensen aan het denken te zetten, maar niet met opgeheven vingertje, maar met humor, empathie, een eigenzinnige invalshoek, mededogen en met taal en muziek als wapen. Na omzwervingen kom jij altijd weer op dat podium te staan. Dat is jouw biotoop, jij ademt toneel. Mijn muziekadvies voor jou is muziek van een sterke, krachtige, vrouwelijke componist, Julia Woolf. Het heet You Breathe, omdat jij creativiteit ademt. En omdat jouw adem, jouw stem, de wereld een beetje beter maakt.

0: Dat was het. Dat was You Breathe van Julia Wolf met de Almenna-zangen, een Zweeds koor, toeval. Malva-kwartet onder leiding van Maria Gundorina, het persoonlijk muziekadvies van Karel den Hertog voor Louise Korthals. Jij ademt, ja, je ademt. Toneel, zei
1: ja, die. Onwijs lief advies.
0: Ja, vind je mooi? Ja.
1: Ja, ik vond het prachtig. Ja, het raakt me natuurlijk wel. Het is raar, je bent zo bezig in je eigen leven. En als anderen je dan zo omschrijven, zo neerzetten, dan denk je, oh ja, god, ja ik was wel iets aan het doen. En dat is heel, ja, ik weet niet, het is heel, heel bijzonder. En ontzettend liefdevol advies. Ik vond het prachtig, overigens.
0: Okay,
1: prachtig.
0: En waar sta jij de komende tijd de wereld een beetje mooier te maken om met Karel te spreken? Dat zal ik even zeggen op de speellijst van in stukken 21 mei in Apeldoorn. Dan nog Gouda, Laren, Amersfoort, Zeist. Hey, Zeist
1: leuk. En Deventer.
0: Maar goed, als je de hele speellijst wil zien van Louise, cobratheater.nl of louisekortals.nl.
1: Ja, want er komt nog een reprise na de zomer. Dus vanaf september, dus er komt weer een nieuwe lijst binnenkort online.
0: Fijn, fijn vooruitzicht. Dank dat je onze gast wilde zijn.
1: Nou, ik vond het ontzettend leuk. Dank.
0: En dank voor alle reacties in de app. Ik zal ze straks naar je doorsturen.
1: Alleen de leuke, hè?
0: Alleen maar leuke. Ja, zijn alleen maar leuke. Ja. Nee, mensen vonden het heel fijn. Energieke leuk. Vrouw, zo bevlogen, enthousiast. Ik voel mij jaren jonger door haar, schrijft iemand.
1: Ach, gelukkig.
0: Dat is fijn, toch? Ja. Goed, en jullie bedankt voor het luisteren. Dus meer informatie over dit programma altijd via de site. nPOklassiek.nl/programma's. En dan even doorklikken naar Panorama Zondag. Rustig terugluisteren kan natuurlijk ook via je favoriete podcast-app. En volgende week zijn we er weer. Dan ga ik op reis met journalist, tv-maker Marga van Praag. Mijn collega van het Jeugdjournaal. Ik hoop dat je dan weer luistert. Hier is zo dadelijk het avondconcert met onder andere de Hohe Messen van Bach. Bijtske de Jong vertelt hier zo meer over. Ik wens je een prachtige avond.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
0: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
5: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finishte als 4e op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Alfonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Vannacht koelt het af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien. Dan wordt het tussen de 13 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Museum Huis Doorn. De laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
12: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: NPO Klassiek. NTR. Het avondconcert met Bijtske de Jong.
16: Goedenavond. Het is nog steeds een raadsel waarom Bach, die zijn hele carrière lang Lutherse kerkmuziek schreef, aan het eind van zijn leven plotseling een complete katholieke mis componeerde. Maar het heeft wel een fantastisch werk opgeleverd, Bachs Hohe Messe. Vorig jaar september kwamen in de concertzaal in Gent twee internationaal toonaangevende barokensembles samen om dit werk uit te voeren, zonder dirigent. Ik laat je vanavond in het avondconcert die uitvoering horen. Een uitvoering door Vox Luminis en het Freiburger Barokorkester. Van de Hohe Messe dus, integraal 1 uur en 50 minuten lang. Het was waarschijnlijk het laatste grote werk dat Bach voltooide. Toen hij 65 was, in 1749, legde hij de laatste hand aan de muziek, maar heeft het zelf nooit meer in zijn geheel uitgevoerd gehoord. Hij stierf korte tijd later. Dat betekent niet dat hij geen idee had hoe zijn composities uitpakten, want de mis bestaat voor een groot deel uit gerecyclede noten. Muziek die Bach eerder schreef, maar dan in een nieuw jasje. Uit een aantal van zijn eigen kantates, die wat lagen te verstoffen en soms maar één keer hadden geklonken, heeft hij de mooiste delen genomen en hergebruikt voor deze mis. Om je een idee te geven van hoe Bach daarin te werk ging, geef ik je even een kleine tour langs een paar van die hergebruikte delen. Bijvoorbeeld uit de kantate Preise dein Glücke, geschreven naar aanleiding van de kroning van August III tot koning van Polen. Een kantate uit 1734.

andere tekst erop, hier en daar de begeleiding wat aangepast en ja, klaar. Nog een voorbeeld, de muziek van het Crucifixus uit de Hohe Messe schreef Bach al in 1714, op zijn 29ste, 30ste, voor de kantate Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen. In de kantate klinkt het zo.

Een laatste voorbeeld. Voor het Agnus Dei van de Hohe Messe gebruikte Bach de ontroerende aria Ach, bleibe doch mein liebstes Leben uit het Himmelvaartsoratorium dat Bach schreef in 1735. Dit is die aria.

Uiteindelijk zette Bach dus muziek uit een aantal van zijn cantates op teksten die horen bij de katholieke hoogmis. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei. En daarnaast componeerde hij uiteraard ook nog het een en ander nieuw erbij, zodat het uiteindelijk één grootse mis werd. Zelf heeft Bach zijn compositie nooit een titel gegeven. Zijn zoon, Carl Philipp Emanuel, beschreef het als die grote katholische messe, de grote katholieke mis. En de titel Hohe Messe, zoals het werk nu bekend is, komt pas uit de 19e eeuw. Je hoort een uitvoering door de sopranen Erika Tandiono, Tabea Mitterbauer en Sofia Faltas, door alt Victoria Cassano en counttenor William Shelton, tenor Raphael Heun en de twee bassen die je hoort zijn Sebastian Murus en Felix Schwantke. Zij maken deel uit van Vox Luminis en je hoort verder het Freiburger Barokorkester. Dit is integraal Bach's Hohe Messe.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: een katholieke mis, geschreven door de Lutherse Johann Sebastian Bach. Je hoorde zijn Hohe Messe in een uitvoering door Vox Luminis en het Freiburger Barokorkester, zonder dirigent. De zangers die je hebt gehoord, dat zijn de sopranen Erika Tandiono, Tabea Mitterbauer en Sofia Faltas, alt Victoria Cassano, countertenor William Shelton en tenor Raphael Heun en de bassen Sebastian Murus en Felix Schwantke. Je hoort een opname gemaakt op 17 september vorig jaar in de concertzaal in Gent. Ja, en waarom schreef de Lutherse Bach een katholieke mis? Ik vertelde aan het begin van de uitzending al dat dat nog steeds een raadsel is. Hoogstwaarschijnlijk schreef hij het werk niet voor een katholieke eredienst. Bach week af van de tekst van de Rooms-Katholieke liturgie. En bovendien duurde de mis veel te lang om geschikt te zijn voor in een kerkdienst. Waarschijnlijk componeerde Bach het zonder opdracht of specifieke gelegenheid. Maar het was in elk geval een mooie manier om oude cantates, die vaak maar één keer geklonken hadden, te recyclen. Want dat heeft hij volop gedaan. En daarmee is het ook een mooi overzichtswerk met verschillende stijlen uit verschillende periodes van zijn leven.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Tot 11 uur heb ik nog een ander concert voor je. Namelijk een gedeelte van een concert dat afgelopen oktober plaatsvond in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. De grote zaal was toen zo goed als uitverkocht, met op het podium één muzikus, één man achter één vleugel. Nicola Meeuwse, toen 23 jaar jong. Precies een jaar geleden schreef hij geschiedenis toen hij als eerste Nederlander ooit de Koningin Elisabeth-wedstrijd in België won. Een van de meest prestigieuze concoursen ter wereld. Het winnen van de eerste prijs leverde hem veel erkenning, aandacht en nieuwe concertaanbiedingen op. Waaronder ook dat concert in het Concertgebouw. Een concert in de serie Grote Pianisten. Hij stelde daarvoor een rijk programma samen van grote Emmen en Essen, Mendelssohn en Mozart, Shostakovich, Schumann en Scriabin. Ik laat je vanavond een selectie daarvan horen. Als eerste is dit Schumann. Voordat Robert Schumann met zijn grote liefde Clara kon trouwen, moest hij eerst Clara's vader zover krijgen dat zij zijn vrouw mocht worden. En dat was moeilijk, want die vader was erop tegen. Dat conflict duurde jarenlang en in die jaren componeerde Schumann het eerste deel van de Fantasie voor piano, het werk dat je zo hoort. De meest gepassioneerde muziek die ik ooit heb gecomponeerd, een diepe klaagzang voor jou. Zo schreef Robert aan zijn geliefde, waar hij pas 4 jaar later uiteindelijk mee zou kunnen trouwen. In dat eerste deel citeert Schumann, heel toepasselijk, een melodie uit Beethovens liedcyclus An die ferne Geliebte. De bijbehorende tekst bij die melodie is aanvaard deze liederen die ik alleen voor jou zing. Je hoort het volledige werk, uitgevoerd dus door Nicola Meeuwse.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Fantasie voor piano, opus 17 van Robert Schumann, gespeeld door Nicolas Meeuwse. Een werk dat is opgedragen aan Frans Liszt. Liszt was ook een van de weinige pianisten uit Schumanns tijd die in staat was deze fantasie te spelen. En vooral het tweede deel is heel uitdagend. Schumann componeerde deze fantasie in de jaren dat hij smoorverliefd was op Clara, maar dat hij van haar vader niet met haar mocht trouwen. Nou, gespeeld dus door Nicolas Meeuwse. Hij komt uit een muzikaal nest. Zijn vader is altviolist, zijn moeder fluitist. En hij begon zelf op zijn 6e met pianospelen. Vanaf zijn 9e wist hij dat hij pianist wilde worden. En zijn leven is in één klap veranderd toen hij in mei vorig jaar de Koningin Elisabeth-wedstrijd won. Een van de zwaarste muziekconcoursen ter wereld. Na het winnen van dat concours kreeg Meeuwse vele uitnodigingen en aanbiedingen, waaronder ook het spelen van dit concert in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. En hij speelde dat concert ook pianosonate nummer 4, KV 282 in S groot, van Wolfgang Amadeus Mozart. Een opgewekt werk met nauwelijks een wolkje aan de lucht. Het was rond zijn 19e verjaardag dat Mozart dit schreef, in 1775. Hij was toen in München. En opvallend aan deze sonate is dat het begint met een langzaam deel.

Nicola Meeuwse speelde deze vierde pianosonate van Wolfgang Amadeus Mozart. Vorig jaar oktober opgenomen in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Ja, Nicola Meeuwse, de pianist die er als kind al van droomde om in die zaal te spelen. Afgelopen oktober op zijn 23e was het zover. Een solo recital in de grote zaal en nog uitverkocht ook. Ja, en tot zover de opname van dat concert. Morgenavond hoor je in het NTR Avondconcert het concert dat eergisteren is opgenomen in de Doelen in Rotterdam. Een concert van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. En dat orkest speelde toen de wereldpremière van L'Appel du Vide van Thomas van Dun en de vijfde symfonie van Anton Bruckner. Tot Vrije Geluiden begint is dit hetzelfde orkest met een fragment uit Bruckners zevende symfonie. En ik wens je alvast een goede nacht.

0: NPO Klassiek.
1: Elke dag hoor je op NPO Klassiek de mooiste en meest bijzondere live concerten. Met verrassende en bekende werken. Vaak uitgevoerd door grote artiesten. Omdat je natuurlijk niet altijd live kunt luisteren, zijn onze concerten ook terug te luisteren. Zo kun je bij NPO Klassiek altijd van een prachtig concert genieten. Waar en wanneer het jou uitkomt. Je vindt ze op nporklassiek.nl/concerten en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
4: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van de lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. In 12 steden gingen mensen de straat op. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In Bietburg bij Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
12: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. O. Tickets, o-festival.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter leven.
0: NPO Klassiek.
15: VPRO. Vrije geluiden. Met Anne Maartje Lemerijs.
16: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Het festivalseizoen is aardig van start aan het gaan met komende week Oranjewoud Festival. Dus we gaan eens kijken wat daar dit jaar voor ons te beluisteren valt. Maar eerst openen we natuurlijk de nacht en dat doen we vanavond met Norah Jones en Mickey Raphael, die ook gezellig een beetje tegen ons aan gaan kletsen.
17: Have you ever done nightlife at 9:30 in the morning?
18: Well, that's the perfect time because
17: you
18: just
17: come
18: on my way home.
17: Yeah,
18: you know? Yeah.
17: So we'll pretend we've been out up all night.
18: All night. Yes, all night. Binge watching Breaking Bad.
17: Yeah, so. Exactly.

0: on.
1: Oh my god, you sound so good.
2: Een live opname van Norah Jones en Mickey Raphael opgenomen in Los Angeles. En dit was hun nightlife. En vanaf hier duiken wij de aanstaande festivals in Nederland in. En geen betere manier om dat festivalseizoen te openen dan met Oranjewoud Festival. Het prachtige parklandschap in het Friese Oranjewoud opent vanaf aanstaande vrijdag weer haar groene poorten. En dan kun je er 4 dagen luisteren, meedoen, eten, drinken, spelen, hangen, kletsen en jezelf helemaal verliezen in een heerlijke festivalbubbel. En natuurlijk tref je ook daar weer de fine fleur van levend componerend Nederland aan. Dus ik laat je vanavond een aantal stukken horen van componisten die je vanaf vrijdag in Friesland in het wild kunt bewonderen. En ik begin met Jan-Peter de Graaf. Hij is volgende week zondag te horen in de voorstelling Een flat met 1000 ramen. Maar een paar jaar geleden hoorde ik dit stuk van hem op datzelfde Oranjewoud Festival.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Agostino Sequeira en Ramon van Engelenhoven speelden Hammeruntanz van Jan-Peter de Graaf. En volgend weekend is andere muziek van deze componist te horen op Oranjewoud Festival. En wie je daar ook kunt treffen zijn de strijkers van het Ragazze Quartet.

De fantastische dames van het Ragazze Quartet met At the Purchase, Option van Rhiannon Giddens. En aanstaande vrijdag spelen zij muziek van onder andere Kate Moore en Kaya Sarriao op Oranjewoud Festival. En als je nu denkt, leuk, maar wel heel ver weg dat Friesland. Het is natuurlijk maar net vanaf waar je luistert. Dan is het volgende festival.

Misschien een tip voor je. Want afgelopen vrijdag begon in Zeist het jaarlijkse liedfestival. En woensdag klinkt daar bijvoorbeeld een liedprogramma over de Finse natuur. Met onder andere muziek van deze componist, Levi Madetoja.

Pastoralisaria van Levi Madetoja door Ulu Symfonia. Ja, en ik weet natuurlijk zo langzamerhand dat het zo is, maar soms treft het me toch weer hoeveel onwaarschijnlijk mooie muziek er is waar ik het bestaan niet van wist. Ik was van de week met mijn studenten op bezoek in het archief van Muziekschatten in Hilversum. Daar ligt een van de grootste bladmuziekcollecties van Europa en sowieso de grootste van Nederland. En daar verzuchtte een student ook iets van, ik zou wel alles willen zien en horen, maar dat kan niet eens in één leven. Dus die druk kunnen we helemaal loslaten en dan vooral wel zoveel mogelijk ontdekken en opgraven. Het was fantastisch in dat archief trouwens. We werden heel bevlogen rondgeleid door de collectiespecialist Jan Jaap, die zelfs speciaal een paar bijzondere partituren van Julius Röntgen had klaargelegd, naar aanleiding van de uitzending hier vorige week zaterdag. Ja, daar smolt ik natuurlijk helemaal van. En het was geweldig om die partituren te zien. Maar ik dwaal een beetje af, geloof ik. Waar waren we? Oh ja, die Finse componist die we net hoorden, Levi Madetoja, is aanstaande woensdag in liedvorm te horen op het Liedfestival in Zeist. En zoals je inmiddels waarschijnlijk niet meer zal verbazen, ga ik in de festivalprogramma's altijd als eerst op zoek naar de levende componisten. En van Oranjewoud kreeg ik zelfs op verzoek een keurig lijstje aangeleverd. En daar stond tot mijn grote geluk ook Richard Ayers op. Een geweldige, van oorsprong Britse componist die in Nederland bij Louis Andriessen kwam studeren en sindsdien hier woont. Hij geeft les op het Conservatorium van Amsterdam. Hij won in 1999 de Gouden Jamesprijs en in 2003 de Matthijs Vermeulenprijs. En zondag hoor je zijn muziek in het tweede deel van Een flat met 1000 ramen. Ik heb hier een stuk voor je dat hij schreef voor het Nederlands Blazersensemble. In the Alps.

Het Nederlands Blazersensemble speelde In the Alps van Richard Ayers. En je hoorde hem zelf zo mooi vertellen. En dit is echt een hele mooie productie. Barbara Hannigan komt ook nog een moppie zingen, dus zoek hem vooral maar eens op. Goed, we hebben vandaag ook een jarige in ons midden. Erik Satie zou vandaag 160 zijn geworden. En ik ben bijna net zo dol op zijn teksten als op zijn muziek. Dus ik dacht vandaag eens een wat langere overpeinzing van Satie voor te lezen. Met natuurlijk een subtiel tintje sarabande op de achtergrond. De muzikale geest. Aangezien ik het met u over muziek zal hebben, en wel heel uitgebreid onderwerp voor een voordracht, zal ik mijn onderwerp erg bekorten en mij ertoe bepalen wat over muzici te spreken en vooral over de muzikale geest. De muzikus komt uit alle milieus voort. Uit alle klassen van de maatschappij komt hij tot ons. Muziekonderwijs wordt gegeven als elk onderwijs. Het wordt gegeven door leraren en genoten door leerlingen, die goed of minder goed zijn. Evenals de leraren trouwens. Na verloop van enige jaren wordt de leerling wat men gewoonlijk een kunstenaar noemt en waagt hij zich in het gewoel van de wereld. Tot zover gaat alles goed. Per slot van rekening, die nieuw aangekomene, wat weet hij? Hij kent harmonieleer, contrapunt, instrumentatie, orchestratie. De melodie heeft geen geheimen voor hem, evenmin als het ritme, klankleer, dynamiek, tonaliteit en het atonale systeem. Hij kweekt wijsheid aan. Hij is verbeeldingrijk. Hij beschikt over een dosis zelfverloochening, vermeerderd met een zeer omvangrijke begeerte tot zelfopoffering. Een enorme begeerte, als ik dat mag zeggen. Zijn vermogens zijn buitengewoon. In één woord, hij is klaar voor de strijd. Hij zal loyaal strijden. Let wel dat al deze dingen door de critici zelf bekend zijn geworden, want de critici weten natuurlijk alles en bezitten al deze kwaliteiten. Kijk maar naar die heren, ze weten alles. Denk niet alstublieft dat wat ik nu zeg agressief bedoeld is. Ik constateer alleen maar, en deze constateringen werpen op de naam van achtenswaardige en eerbiedwaardige critici, die ik ten zeerste respecteer, in het geheel geen smet. Ik bezit te veel de geest van de vrije gedachte om de gedachten van anderen niet te tolereren. Zelfs wanneer zij zich aan mij als onverzettelijk en lichtelijk deloyale tegenstanders voordoen. Ik val niemand aan, noch verheerlijk ik iemand. Ik laat vandaag zelfs de ironie varen die mij eigen is. Ik spreek tot u als vriend, als oude vriend wel te verstaan. Maar muzikus te zijn, of zich als muzikus voordoen, is niet genoeg. Men moet er de geest van bezitten. Die geest is een geest als een andere. Hij is de broer van de literaire geest, van de geest van de schilderkunst, van de wetenschappelijke geest en van verschillende andere soorten van geest, de een nog geestelijker dan de ander. Slechts zij die door deze geest bezield zijn, kunnen erop hopen bepaalde gedachtenhoogte, bepaalde toppen van bespiegelingen te bereiken. Weet wel, waarde vrienden, dat het de een aan elke kunst eigen is die de kunstenaar de nodige moed verschaft om het geweld der gevechten te doorstaan. Want in de kunst is de strijd alles. En de gevechten komen er veelvuldig steeds herhaald voor, zonder mededogen. Vooral geen compromissen. Capituleren zal altijd een teken van zwakheid, zo niet van lafheid zijn. Zo zien wij dat de meeste critici, zowel voor muziek als voor welke kunst dan ook, niet de geest bezitten van de zaak die zij behandelen. Daarom verschilt hun zienswijze zo vaak van die van de auteur over wie ze oordelen. Let wel dat ik in hun goede trouw hier helemaal niet in het geding breng. Ik spreek hier alleen maar van ernstige critici. De anderen interesseren me niet voldoende om mij met hen bezig te houden. Dat de laatste dus geen enkele slechte bedoeling ten opzichte van hen in mijn woorden zien, ze zijn geenszins het voorwerp van mijn onvriendelijke aandacht. Dat de Heer hen beschermen, hen zegenen, hen met geluk overladen wanneer hij zo goed wil zijn. Wat de zaken van het intellect betreft, er zijn bepalingen die speciaal voor die zaken gelden.
wanneer men gelijk, werkelijk gelijk wil hebben, moet men beginnen met redelijk, zeer redelijk te zijn. Let wel dat ik hier geen pleonasme gebruik. Bovendien moet men gelijk hebben zonder zich erop te beroemen, zonder geluid, zonder trots. Het bezit van het gelijk verleent geen enkel privilege. Dikwijls geeft het alleen maar aanleiding tot moeilijkheden. De man die gelijk heeft, wordt in het algemeen nogal lelijk aangekeken, zelfs met een bril op. Het is zijn zaak dat te weten en niets anders te ambiëren dan gelijk te hebben wanneer hij daarop staat. Maar degene die zijn persoonlijke rust wenst te behouden, moet ervoor zorgen steeds ongelijk te hebben. Helemaal ongelijk, zelfs nog meer dan dat. Dan zullen voor hem mooie dagen zijn weggelegd en hij zal in eer en voorspoed ontslapen. En misschien zal hij veel kinderen krijgen, wettige natuurlijk, of bovennatuurlijke. Het uitoefenen van een kunst drijft ons ertoe in de meest absolute zelfverloochening te leven. Het is niet voor de grap dat ik u zo even over opoffering sprak. De muziek eist veel van hen die haar willen dienen. Dat wilde ik u enigermate laten voelen. Een ware muzikus moet aan zijn kunst onderworpen zijn. Hij moet zich boven de menselijke ellende plaatsen. Hij moet zijn moed uit zichzelf putten. Alleen maar uit zichzelf. Erik Satie.

Een interessante uiteenzetting van Satie, begeleid door Rijnbert de Leeuw aan de piano. Wij aten van de week witte asperges thuis en op zo'n moment hebben we het altijd even over Satie. Die stond erom bekend alleen maar witte dingen te eten. Dus als er lekker veel wit op ons bord ligt, vinden we het altijd een prettig idee dat Satie bij ons aan had kunnen schuiven die avond. En Satie werd dus op 17 mei geboren in 1866. Maar we hebben ook een sterfdag te gedenken vandaag. Op 17 mei 1935 overleed de Franse componist Paul Dukas. En zijn absolute tophit is L'Apprenti Sorcier. Ook ontzettend mooi en liefdevol geanimeerd in Disney's originele Fantasia-film. En daarover maakten Noah en ik een aflevering van Soundtrack. En die komt aanstaande donderdag online. En voor nu kies ik voor een wervelende piano-solo-versie van dit orkestwerk door pianotovenaar Yu Jiawang.

Pure pianomagie van Yuja Wang. Zij speelde de tovenaarsleerling van Paul Duca. Origineel voor orkest geschreven en Duca baseerde zijn muziek op een gedicht van Goethe, die dat weer baseerde op een eeuwenoud volksverhaal. En speciaal voor de podcast Soundtrack heb ik een Nederlandse hertaling van dat gedicht gemaakt. Dus luister vooral donderdag naar onze nieuwste aflevering. Voordat wij de nacht in gaan drijven, laat ik je nog twee componisten horen die je volgende week in Friesland tegen het lijf kunt lopen. En ook dit stuk klonk een paar jaar geleden op Oranjewoud Festival. Toonzetting van Boris Bezemer.

Agustina Seguera, Arjen Jongsma en Ramon van Engelenhoven speelden Toonzetting van Boris Bezemer. En dit stuk is onderdeel van het project Toonzetters, een initiatief van componist Primo Ishuritz, die daarin allerlei jonge componisten nieuw werk liet schrijven. En dat initiatief zet hij door, want het project Een flat met 1000 ramen komt ook uit zijn koker. En daarin hoor je ook weer veel Nederlandse componisten, zoals ook Boris Bezemer. Wij gaan de nacht in dobberen en dat doen we met muziek die over precies een week rond dit tijdstip haar slotakkoord laat klinken. Want volgende week zondag hoor je tijdens het nachtconcert op Oranjewoud Festival pianist Hannes Minnaar met Gedanken zu Bach van Daan Manneke. Dat moet wel een prachtige avond worden. Ik wens je een hele goede nacht en heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Je hoeft nooit meer iets van NPO Klassiek te missen met de NPO Luister-app op je telefoon of tablet. Luister en kijk naar onze live radioprogramma's en reageer direct met een bericht naar de studio. En je zet net zo makkelijk een podcast op, of een concert, of een gemiste uitzending. Een wereld aan klassieke muziek in je zak. Download de gratis NPO Luister-app nu in jouw App Store.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl.
5: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
6: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
7: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wandel met Kalefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
14: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
13: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 18 mei. Sid van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.